0: maken rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In een vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middag zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M.

0: child of the sun. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: M-Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de playoffs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk...

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven, zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime.

Nou, ik dacht het niet, hè. Fleetwood Mac. Don't stop. 5 over 6, met een goed humeur ben ik opgestaan vandaag. Nee, altijd wel, hoor. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht op de laatste dag van de werkweek. Morgen, vrijdag, ga je aan het weekend denken. Ik heb dat nu al een beetje. Dat heeft te maken dat ik morgen een vrije dag heb. Want morgen mag ik naar de notaris, en dat is een positief geheel. Want dan wordt mijn huis overgedragen aan een nieuwe koper. En dat heeft een jaar geduurd, dus ik ben daar super vrolijk onder. Maar om 10 uur zit ik bij de notaris, dus het wordt een beetje krap om Utrecht eens wakker te maken. En dan zit collega Joost Brouwer hier morgenochtend. Dat is mijn vooruitzicht. Nog lang geen weekend, ook niet het weekendgevoel, maar wel iets bijzonders voor morgen. Maar de dag van vandaag dan, het is de 27e. En toen werd ik vrolijk toen ik dit lag. Las, moet ik zeggen. Een beetje smile om de mond, want ik zag dat het vandaag bananenliefhebbersdag is. En toen dacht ik echt, nee. Aan elke dag hangt wel een thema, en soms wel 2 of 3, of soms wel 4. Maar bananenliefhebbersdag, hoe is dat dan? Nou, het is even geleden dat ik een banaan gegeten heb. Ik lust het wel, maar ja, misschien moet ik er vandaag maar eens eentje nemen. Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer, fijne onderwerpen en ja, een hoop vrolijkheid natuurlijk. Ik vind het leuk als je even laat weten dat je al wakker bent. Even whatsappen met de studio van Radio M Utrecht via de RTV Utrecht app, of een mailtje sturen, dat

Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, een hele goede morgen. Queen, You're My Best Friend, wat een fijne muziek onderweg. De tijd, 6:15. Gezellig dat je bij ons bent op deze donderdag.

Kantje lager met Erik Meesje als zanger. Wat een leuke muziek komt er dan zo weer boven. De Nederpop uit de jaren 80. Ja, en Nederpop natuurlijk ook weer van 9 tot 10 vanmorgen. Hier in Utrecht is wakker al even steventjes die verwijzing daarnaar. Want van 9 tot 10 draaien we van maandag tot en met donderdag alleen maar de Nederlandstalige muziek. Ja, prachtig. En op vrijdag komt daar ook nog eens een keertje, en dan duurt het 3 uur lang, van 9 tot 12 uur, de Nederpop bij. Dus ook de Engelstalige muziek bijvoorbeeld. Dat is echt de Nederpop. Goed. Toontje Lager achter ons latend bracht de tijd op 7:08. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Kijk of Margot al een weerberichtje heeft gestuurd. Dat ga je dan zo meteen meemaken. Na Christopher Cross, All Right, en eerst de Hollies.

0: jaren 80 was het de man die doorbrak met Sailing. Wat een prachtig nummer. En nog altijd is hij actief. En natuurlijk alweer op leeftijd gekomen ook. En toch nog even lekker bezig zijn. Ja, dat is ook wel een beetje mijn vooruitzicht. Ik bedoel, nog lang niet, zeg maar, waarvan ik denk eventjes de vlag in de wil gaan. Helemaal niet. Nee, gewoon lekker doorgaan. Maar op een gegeven moment ga je het misschien toch een tandje rustiger aandoen. Maar dan blijf je toch de dingen doen die je leuk vindt. Dat is toch altijd nog wel radio maken. En hoe dat in de toekomst eruit ziet, geen idee. Of hoe ik zou klinken. Ach, we zien het allemaal wel. Het is 6:30 geworden. Je luistert naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het wordt vandaag een broeierige, warme dag. Laat maar gewoon Ribberink ons al even weten. Met wolken en zon als afwisseling en een temperatuur in het vooruitzicht van 28 graden. Vanmiddag in Midden-Nederland is er een kleine kans op een lokale onweersbui. En alvast even vooruitblikkend naar vanavond en vannacht. Ja, dan komen wel vanuit het zuidwesten flinke onweersbuien naar ons toe. Met lokaal veel regen, met hagel, met onweer en met windstoten. Ik zou bijna zeggen, kan er nog meer bij? Nee, waarschijnlijk niet. Code geel wordt er dan afgegeven tussen vanavond 10 uur en 3 uur de komende nacht. Ja, zover is het nog niet, maar het gaat er wel aankomen. En ook morgenmiddag trouwens vallen veel regen- en onweersbuien bij code geel. En een matige zuidwestenwind die voert dan minder warme lucht dan. Morgen zal het uitkomen op zo'n 22 graden bij ons in de regio. Maar goed, vandaag dus 28 graden als vooruitzicht. Ik zeg, dat is toch wel even lekker. Erg warm misschien ook wel, maar we praten met Magola uitgebreid over door. In dit uur Utrecht is wakker, om en nabij 6:50.
1: Utrecht is wakker, met Bob van

0: artiesten, dj's, zangers, zangeressen, groepen. Zoals deze eens of bezig uit Zweden vandaan. Wat wij hartstikke leuk vonden. Het is wel weer even geleden, All That She Wants. Maar dat had je ook meteen even te pakken bij Radio M Utrecht. Meteen alles of niets. En wij gingen voor alles. Het is 6:04. Je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. We maken je elke dag wakker met nieuws, weer, verkeer, actualiteiten uit Midden-Nederland. Ja, het regionieuws. Verderop beginnen we daarmee om 7:00 met Marjolein. En nu bij mij in de studio. Die gaat er zo meteen weer vandoor. Kun je donder op zeggen. Robert-Jan Boy, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bob.
0: Wat goed dat je hier even bent. We zitten eventjes gezamenlijk aan de koffie. Jij de cappuccino, ik al aan de dubbele espresso.
1: Dubbele nog wel, ja. Altijd dubbel bij jou, hoor.
0: Ja, dat heeft ook hiermee te maken. Dat ik denk van, ja, want ik kan hier moeilijk weglopen. Dan wordt het stil op een gegeven moment. Dus dan heb ik de rust niet. En dan haal ik er gewoon twee tegelijk. Dus een dubbele.
1: Ja,
0: dus vandaar.
1: Prima natuurlijk.
0: Ja, wat ga je doen vandaag voor Utrecht is wakker in de verslaggeversrol?
1: Ik ga naar Amersfoort toe. Naar de Dalia-vereniging Leusteren Kwartier. In Amersfoort. Mm-hmm. Ik was daar begin maart ook. Om eens even te kijken hoe het nou zit met die Dalia-vereniging.
0: Ja.
1: En met name met de Dalia's. Nou, dat bleek er toen nog knollen te zijn. Dat konden we ook verwachten natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk,
1: want de Dalia-tijd, de bloei, laten we zeggen, in maart.
0: Ja.
1: Maar toen zijn we in een knollenkelder onder meer geweest. We hebben gekeken op het landgoed. Groot woord, maar in ieder geval de plek waar de dahlia's tot bloei komen.
0: Ja.
1: En toen zeiden we al, eens even kijken hoe het nou op het hoogtepunt is.
0: Ja.
1: En dat is deze dagen.
0: Dat is nu?
1: Deze
0: periode.
1: Deze periode inderdaad, want de bloei begint in juli of zo, meen ik. En het gaat door tot de eerste nachtvorst, officieel. Mm-hmm. Dus dat is een behoorlijke periode.
0: Dat lijkt me wel, ja. Praat mij voorbij, want en in ons allemaal, want we hebben dat misschien in maart wel gemist. Ik ben misschien wel die week vrij geweest. Misschien ben nu een eentje binnen, misschien ook niet. Maar misschien komen er weer herinneringen boven. De Dalia-vereniging, waar zit dat?
1: Dat zit in het Leusteren Kwartier.
0: Ja?
1: En dat is een club die zich bezighoudt met het kweken van dahlia's.
0: Oh ja.
1: Als je dahlia zegt, dat was vroeger een hele ouderwetse bloem. Heb ik me laten vertellen.
0: Ik vond hem altijd wel mooi, moet je zeggen. Nog steeds eigenlijk wel, denk ik.
1: Ja, ze zijn schitterende bloemen in allerlei soorten. Je hebt duizenden verschillende soorten.
0: Ja.
1: Van bol tot fladdervorm.
0: Mm-hmm.
1: Allerlei kleuren gaan zomaar door.
0: Ja.
1: Ja, het is vroeger een beetje abollige bloem, kennelijk. Maar hij is nu weer veel meer
0: populair.
1: In de mode.
0: Worden ze niet ook vaak gebruikt op praalwagens?
1: Bij, zeker.
0: Ja, zie je wel.
1: Het bloemencorso in Leersum bijvoorbeeld gebruiken ze ook.
0: Recentelijk nog. Ja, natuurlijk.
1: Ja, zeker. Maar jongeren schijnen ook belangstelling te hebben voor de dahlia.
0: Ja.
1: Dus het zit in de lift. Dat gaan we allemaal vragen zometeen natuurlijk.
0: Ja.
1: En natuurlijk kijken hoe het er allemaal uitziet daar. En zaterdag kunnen de mensen komen om gewoon dahlia's te plukken.
0: Of wat leuk.
1: Die gewoon gratis dahlia's komen plukken. En een week later, meen ik, op zondag, is er ook nog een open dag.
0: Nou.
1: Dus dat je geïnspireerd wil raken door de dahlia.
0: Ja, precies.
1: De kleuren, de geur misschien wel.
0: Ja.
1: Dan kun je daar naartoe gaan.
0: Ja, ik kan me meteen een voorstelling bij maken hoe de dahlia's zijn. Ik heb ooit een keer met school, ik geloof dat het basisschool de laatste 2 jaar was. Of laatste jaar misschien ook wel. Nee, ik denk het voorlaatste jaar van de basisschool. Hadden we ook een tuintje vanuit school allemaal.
1: Mm-hmm.
0: En daar had ik ook dahlia's staan. Maar ook allerlei andere planten en groenten en zo.
1: Ja.
0: Maar dahlia's stonden daar ook inderdaad. Die hebben ik alleen er weer boven nu.
1: Maar het is een bloem die al sinds, 1872... is hier geïntroduceerd in Nederland. Nederland.
0: Ja, daar ben je.
1: Ja, en dahlia, dat heeft te maken met volgens mij met de heer dahlia. Of meneer Daal, ik doe het allemaal even uit mijn hoofd.
0: Ja, wat goed, ik weet het
1: en
0: niet.
1: En die is daarmee met het woord dahlia, wordt de heer Daal geëerd.
0: Ja?
1: Nou ja.
0: Nou ja, hoe is dit?
1: We komen ook nog bij de heer Linnaeus uit. En dan heb je het over de Linnaeushof bij Mennebroek in de Bollestreek.
0: Ja.
1: En dan zeg je Bollestreek, dan denk ik weer even aan het verleden. Ik heb een keer in de herfstvakantie dahlia's gerooid.
0: Je weet het.
1: Maar dat is dus jaren geleden.
0: Maar toen had je nog de korte broek aan. Toen was je nog heel jong.
1: Nou, het was een beetje najaar hè, dat gebeurde.
0: Dat dat niet. Maar je was een stuk jonger in elk geval.
1: Oh, bedoel je zo?
0: Ja.
1: Ja, dat is inderdaad waar. Dus aan de dahlia zit zeker
0: een verhaal.
1: Ja. Ja.
0: Dus op naar de Dalia-vereniging, de Dalia-club in het Leusterkwartier.
1: De Dalia-vereniging, Leusterkwartier.
0: Kijk eens aan nou. We gaan de bloemetjes buiten zetten.
1: Dat is heel zacht uitgedrukt.
0: Ja, het is ook wel buiten natuurlijk. En ook wel binnen, denk ik.
1: Nee, het is buiten.
0: Ja, oké. Okay, maar ze hebben zo'n clubhuis hier of zo?
1: En ze hebben een clubhuis. We gaan het ook nog even op. De droogte natuurlijk, we hebben dat gedaan.
0: Oh ja.
1: Ja, kortom, Bob.
0: Stof te overal.
1: Tijd tekort.
0: Om de tanden in te zetten. Tot zometeen.

Meteor en Hanna mee. Ja, wat wil je van mij? Kees heeft gereageerd via de app en die zegt... Doe maar een banaan, want het is vandaag bananendag. Goedemorgen. En voor iedereen die net wakker wordt... Ja, het is inderdaad bananendag. Maar ja, misschien een banaantje, maar niet een hele trots naar binnenwerken, hoor. That's the way I like it. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met Margot Ribberink en het weer voor Midden-Nederland in aantocht. Maar eerst lekker...

0: The Do Run Run van de Crystals, of de Crystals, werd ook wel gezegd. In 1963 kwam dit singeltje uit. 45 toerenplaatje kwam overwaaien uit de Verenigde Staten. En ook in Nederland werd het wel gedraaid. In de, ja, de dancings die je toen had, volgens mij. Dat is ver voor onze tijd, kun je nagaan, maar gauw, hè? Dat kan ook, hè?
1: Oh, dat kan nog steeds, hè?
0: Ja, zeker, ja.
1: Zo oud zijn we niet, Bob.
0: Het zijn bij... Nee, dat is ook weer waar. Geen 1963. Er werd nog niet aan ons gedacht. Misschien wel een beetje in de gedachte, Freeberg, van als we eens een keer kinderen gaan krijgen, dan een Margot, ja, en een Bob. Nou, dat is het misschien wel geworden uiteindelijk. Maar toen, in principe, is er nog geen bouwjaar van ons. Lang geleden die muziek. Vanmiddag ook weer trouwens van 2 tot 3 een uur lang Studio 60's met alleen maar de jaren 60 muziek en de herinneringen die je dan zou kunnen ophalen of waarvan je denkt, hé, dat is hartstikke leuk. Maar gewoon, we gaan praten over het weer de komende minuten. En nou ja, ik zit in mijn hoofd met, het is vandaag Wereldbananendag, vraag me niet waarom. Oh. Dan denk ik aan gele bananen, groene bananen. Ik hou niet van groene, maar wel van gele bananen. Niet super dat ik een verk heet. Maar geel, code geel is het zometeen ook nog. En wat, er komt een soort waarschuwing aan vandaag.
1: Ja, maar dat is eigenlijk pas later vanavond, ja, vannacht. Hè? Dus vandaag overdag staat er nog geen waarschuwing uit. Maar het wordt wel een hele bijzondere dag. Want het wordt de allerwarmste dag van deze week. Ja. En misschien ook wel de laatste hele warme dag van de meteorologische zomer. Mm-hmm. En we starten weliswaar met temperaturen van een graadje of 15, 16. Dus hogere minimumtemperaturen dan de afgelopen dagen. En gisteren hebben we dan die 25 graden gehaald in onze provincie met een oostelijk windje. Lekker dagje. Maar vandaag draait de wind wat verder naar het zuiden, zuidwesten. En dan komt er nog warmere, maar ook hele vochtige lucht naar ons toe. En dat gebeurt later vanochtend en vanmiddag. We zien ook de bewolking dan een beetje gaan toenemen. Hoge middelbare bewolking. En dan begint het toch echt wel een beetje broeierig aan te voelen vanmiddag. Mm-hmm. Met temperaturen die in onze provincie kunnen oplopen naar zo'n 28 graden. Dus wat dat betreft wordt het echt een groot verschil tussen de ochtend en de middag en avond. En wat er dan boven Frankrijk gaat ontwikkelen, dat moeten we dus in de gaten houden. Als ik nu even uitzoom boven Frankrijk, dan zie ik daar al een hele rits met buien liggen. Die zijn Parijs voorbij, daar zit al onweer bij. En die schuiven ook in de richting van ons land en Duitsland. En met name later vandaag boven het oosten en zuidoosten van Frankrijk, daar vinden de zwaarste buien plaats. En dat zijn buien die vergelijkbaar zijn met maandag. Er is een instituut, Estovex, en die berekent voor het oosten en zuidoosten van Frankrijk vandaag niet alleen hele zware buien met hagel en onweer, maar ook met tornado's.
0: Dus wederom.
1: Houden ze hun hart vast. En dat is het zuidoosten en oosten van Frankrijk. Bij ons niet. Wat gebeurt er dan bij ons? Nou, bij ons komt dat systeem ook wel aan. Het zwaartepunt zal boven Duitsland gaan ontploffen. Maar wij krijgen wel het een en ander daarvan mee. Vanmiddag misschien zeer lokaal al een bui. Ik denk dat het op de meeste plaatsen droog blijft. En vanaf 10 uur vanavond code geel. Misschien ook wel code oranje. En dat hangt van het KNMI af. Die gaan bepalen waar de buien precies terechtkomen. Zware buien met hagel, met flinke onweersactiviteit, veel regen, misschien ook wel wateroverlast en windstoten tot zo'n 60 km per uur. 10 uur vanavond, dat is pas het tijdstip dat we alert moeten zijn.
0: Voor degenen die een hond hebben, even een vroeger rondje maken dan 10:30 vanavond. En dan van voor 10 uur weer binnen. Vindt de hond ook fijn, want het wordt hondenweer dus wat dat dan gaat.
1: Het wordt echt hondenweer,
0: Goed, dit zit eraan te komen. Maar overdag dus ook nog wel een ochtenddeel waarvan ik denk, nou, dat is wel even lekker nog. Maar dan gaat die temperatuur toch wel richting die 28. Wordt het wel warm, denk ik al.
1: Ja, vanmiddag wordt het echt wel broeierig warm. Dat je denkt van nou, dat hoeft niet meer. Dus, maar het is maar heel kort, hè? Dus.
0: Okay, ja. Hoe het daarna uitziet, dat wil ik graag van je horen bij het volgende uur. Utrecht is wakker. Ja. Oké, maar vandaag een zonnig vooruitzicht in elk geval, toch?
1: Ja, wel ook bewolking vanuit het zuiden. Misschien heb ik dat nog niet goed vermeld. Het meest zonnige gedeelte voor de vroege vogels. Ja, kijk, nu is lekker uit het raam. Ik zie een prachtige zonsopkomst.
0: Oh, kijk eens aan. Ja, daar gaan we van genieten. Ik ga even frisse neus halen. Onder het genot van Greenfield en Koek en al die lies zonder te liegen. Dankjewel, mijn groot. Tot zo meteen weer. Hè. Dit is Radio M Utrecht. Het is 5 minuten voor 7 uur geworden. Op naar het volgende uur. Utrecht is wakker.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
5: Utrecht. 7 uur, Michel Koenen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn, dat is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
6: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden, is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
5: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of de ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En een ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
7: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
5: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een thuisnederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keulje. De returns zijn volgende week. Het weer nog lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op wat regen. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Radio M Utrecht, de tweede uur van Utrecht is wakker. Starten met het nieuws uit binnen- en buitenland. En Marjolein is erbij gekomen, was al de voorbereiding begonnen natuurlijk. Van het nieuws uit de regio, Marjolein Heijen, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
4: Vertel, wat hebben we in het nieuws?
8: Strafeisen tegen 6 klimaatactivisten die voor de rechter stonden. Zij blokkeerden in april de A12 bij Utrecht. In totaal werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. Maar deze 6 die hadden het wel erg bont gemaakt. Een botsing op de Zuidense Ring bij Utrecht gisteravond laat. 2 auto's die gingen hard op elkaar. Volgens de politie was er een pechgeval waarna die aanrijding gebeurde. Hoe het met die inzittende is, dat is niet bekend. Je hoort ook nog over de vissen in de Laagravense Plas in de gemeente Houten. Honderden vissen werden vorige week dood gevonden. En het waterschap probeert andere vissen te redden. En vanavond en vannacht onstuimig weer. Code geel is de waarschuwing.
4: Ja, precies. Ja. Het komt er allemaal aan. Slechte weer ligt er maar gauw eventjes toe. Mm-hmm. Straks aan het einde van het voorgaande uur.
8: Ja.
4: Vanuit Frankrijk, waar het heel heftig keer gaat, gaat het richting Duitsland. Wij ontspringen de dans en af tot 10 uur. Maar dan...
8: Ja, zo weet je, rond 10 uur vanavond dan kan er echt flinke onweer komen.
4: Mm-hmm.
8: Hagel. Misschien heel veel regen tegelijk. Dus dat is best spannend als je op de weg zit.
4: Ja,
8: dus even rekening mee houden.
4: Ja, gaandeweg vandaag zal het duidelijk worden. Ook of er code geel overgaat in code oranje vanavond. Maar goed, dat geeft het KNMI dan weer af. Zijn maar goed. Dus we gaan dat even afwachten. Dit weten we alvast wat er aan zit te komen. Wat betreft het nieuws ook. Dus zometeen om 7:30. Tot zo.
8: Tot zo.
0: 70% korting op bus en tram.
9: Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
10: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
11: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
14: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
4: Ja, Van Beters niet alleen gelukkig, maar de ochtendploeg is flink actief. Met Margreet op de achtergrond met de voorbereidingen die ze heeft getroffen natuurlijk voor dit programma, redactioneel gezien. Nou ja, Marjolein hoorde wel even met het regionale nieuws. Margot verderop weer met het weer. Voorgaand uur was het er ook bij. En natuurlijk verslaggever Robert-Jan Boy onderweg naar het leukste kwartier om daar te gaan praten met mensen van de Dahlia-vereniging. Kortom, je gaat de bloemetjes buiten zetten, maar ja, die staan natuurlijk al buiten, Robert-Jan.
16: Ja, dat is werkelijk een oerwoud, Bob. Dat klopt inderdaad. Lustkwartier in Amersfoort. En ik was er in maart eerder. Daar was een aanleiding voor. Want toen hadden we namelijk op het populaire station de zogenoemde Dahlia-dagen. En toen dachten we van, ja jongens, wat zit er nog verder achter die Dahlia? Toen ben ik er geweest. Ja. In de knollenkelder onder meer. Ja, toen hebben we afspraak gemaakt om terug te komen als de Dahlia's in bloei staan, volop. En dat is in deze tijd het geval. Kortom, we gaan nu eens even kijken hoe de dahlia's erbij staan, hoe ze ruiken en hoe ze eruit zien, niet te vergeten.
4: Nou, we gaan het meemaken, graag zelfs, live en kicking vanaf 7:30. Utrecht is wakker. Goede reis richting Amersfoort, Robert-Jan.
16: Dankjewel.
4: En dan heb ik het zometeen over, ja, het is al een tijdje geleden, maar ook valt het relatief wel mee, de noodopvang in IJsselstein, die kwam er niet zonder slag of stoot. Er waren demonstraties tegen de komst van de noodopvang. En keer op keer liepen die uit de hand. Maar hoe is het nou in de buurt op dit moment? Sterker nog, er is een buurtbemiddelaarsclub actief om een luisterend oor te bieden aan iedereen die dat nodig heeft. Joey Klomp is samen met de gemeente IJsselstein initiatiefnemer van de buurtverbinders. Ik ga hem zo meteen bellen in Utrecht is wakker.

0: Lee-Ann Rimes en Can't Fight the Moonlight was muziek die ook gebruikt werd in de film Coyote Ugly. Ik vond het niet zo'n goede film, die muziek wel daarentegen van Lee-Ann Rimes. Het is 14 over 7, dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Nou, op deze donderdagochtend gaan we weer praten over de noodopvang in IJsselstein. Die is er gekomen, maar die is er niet zonder slag of stoot gekomen. Want demonstraties tegen de komst van de noodopvang liepen keer op keer uit de hand. Zo werd er bijvoorbeeld zwaar vuurwerk afgestoken, raakte het stadhuis en het theater beschadigd. En de geplande actie van voorstanders om vluchtelingen welkom te heten moest vanwege de veiligheid worden afgeblazen. Nou, sinds de noodopvang open is, zijn er in de omliggende wijk buurtbemiddelaars actief om een, zeg maar, luisterend oor te bieden aan iedereen die dat nodig heeft. En Joey Klompen is een van de initiatiefnemers van de buurtverbinders, samen met de gemeente overigens. Joey, in de auto op dit moment, want je bent onderweg naar het vliegveld. En opa en oma zitten ook in de auto, begrijp ik dat dan goed?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Vanuit Spanje aan de Costa Brava. Joey, maar weer terug in de gedachten eventjes, want je bent op vakantie even naar IJsselstein. De buurtbemiddelaars, het is een woord wat mensen intussen wel kennen, ook via ons. Maar wat doen buurtbemiddelaars precies?
1: Nou ja, we zijn een kleine toevoeging. We zijn de buurtverbinders in IJsselstein.
0: Ja.
1: En dit initiatief is namens ook door de gemeente gezamenlijk met ons opgesteld. De gemeente had daar ook een mooi idee over. En we zijn daar eigenlijk voor alle omwonenden. Maar dat zijn de mensen van de COA, maar dat zijn de buurtbewoners, dat zijn de winkeliers, dat zijn de jongeren die daar zijn. Mm-hmm. Het is echt een initiatief, echt breed spectrum. De gemeente wil gewoon echt op straat aanwezig zijn. Die wil de zorgen van de bewoners horen. Die wil alle informatie van de bewoners, winkeliers, omwonenden, alles willen ze horen.
0: Ja, jullie moeten dan als buurtbemiddelaars, zeg ik nog even, of moet ik dan toch het andere woord gebruiken? Buurtverbinders?
1: Ja, we zijn verbinders, want we willen uiteindelijk iedereen verbinden. En dat is ook het doel van de gemeente. Die wil de verbinding willen ze creëren op straat.
0: Ja.
1: En daardoor zijn wij natuurlijk op straat aanwezig. We zijn laagdrempelig zijn we gewoon aan te spreken door wie dan ook. En als mensen ergens met zorgen zitten, en dat hoeft niet eens enkel om het op de noodopvang te zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat kan ook over andere zorgen zijn. Het kan ook zijn van, er staat daar elke dag vuil langs de weg. Ja, dan kunnen wij daar ook sneller een melding maken bij de gemeente en zorgen dat het ook snel opgepakt wordt.
0: Ja. Ik snap hoe het werkt. Het is heel breed. Hoe reageren mensen? Spreek je ze aan? Wat voor reacties krijg je dan als je dan rondloopt in IJsselstein?
1: Ja, we worden inderdaad ook echt. Ik heb daar een heel mooi team lopen. En ze worden allemaal aangesproken van, hey, wat doen jullie hier? En heel veel mensen die kennen het ook. En die zeggen, oh, wat een mooi initiatief. Fijn dat we dus ook echt gewoon ons zorgen kunnen uiten. Ja, dus mensen weten ons al te vinden. En dat gaat echt op honderden gesprekken al.
0: Ja, en je zegt, je hebt natuurlijk ook contact met de mensen van het COA, de noodopvang. Je spreekt namens de gemeente de inwoners aan. Mensen van een vereniging, mensen van alles nog wat. Hoe reageren mensen van de noodopvang hierop?
1: Ja, dat was in het begin natuurlijk ook. Daar komen best wel wat. Dan is de politie, dan is de handhaving. Er komen allemaal uniformen aan natuurlijk. Dus dat is ook even in het begin ook aftasten.
0: Ja.
1: En wij merken dat ook de bewoners van de noodopvang ook steeds meer naar buiten toe trekken. Echt ook al Nederlandse woorden al kennen. Dus dat, ook daar is het een gewenning aan worden.
0: Ja. Ja, de onrust is er, was er, hoop ik dan te zeggen. Hoe gaat dat nu op dit moment? Kun je er wel iets over zeggen, hoe de situatie nu is? Is de rust echt wedergekeerd?
1: Nou, in mijn ogen is er gewoon rust, inderdaad. Dat is wat wij in de rapportages lezen. Het wil niet zeggen dat er helemaal niks aan de hand is. Er zijn altijd verschillende meningen, maar wij zijn daar niet om iemand zijn mening anders te laten worden.
0: Mm-hmm.
1: Wij zijn daar echt om aan te horen en de signalen ook te rapporteren. Dus alle signalen die wij ontvangen, of dat nou goed, slecht of wat dan ook is, of iemand zit ergens mee, wij rapporteren dat. En elke ochtend komt dat bij de gemeente terecht.
0: Ja. Ja, hoe lang moeten jullie of willen jullie dit volhouden, dat contact? Of is het vanuit de gemeente gezien heel belangrijk dat dit misschien wel tot in lengte der jaren is om de samenhang, zeg maar, in IJsselstein in dit geval te behouden?
1: Nou, dat weet ik niet. Dit is eigenlijk een nieuw concept wat natuurlijk ook namens de gemeente is gelanceerd.
0: Mm-hmm.
1: En we kijken aan hoe dat loopt. Voor nu is dat zeker is het echt een pluspunt. we merken dat we daar echt heel veel goede signalen over krijgen. En we zien hoe het loopt. Waarschijnlijk is het op 31 december tot het einde van de noodopvang. En ja, wellicht is het wel een concept wat misschien nog buiten het noodopvang ook nog gewenst is. We weten het nog niet. We zijn nu echt allemaal aan het ontdekken.
0: Ja. Ja, nou, voorlopig zijn jullie het ontdekken. Met elkaar gaat dat misschien wel heel erg mooi samen. Dankjewel voor je toelichting. Goeie reis richting de luchthaven. En ik wens jou een fijne voortzetting van je vakantie, Joey, met het gezin.
1: Dank u vriendelijk.
0: Tot een andere keer, hè. Dag.
1: Dag, tot ziens.
0: Dag. Opzij, Herman van Veen. Nou, we doen het gewoon kalm maar, hoor. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht.
2: Opzij, opzij.

0: Het is een van de vele hits van Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. Marjolein, Whitney Houston, 90's zeg ik dan
1: ik
0: ook.
1: Zat 80's, op de middelbare school, denk ik.
0: Ik zit er ook altijd.
1: Had ik een agenda met mooie foto's van haar. Ja,
0: ja.
1: Prachtige vrouw natuurlijk.
0: Ja, agenda inderdaad. Ja. Ik had vroeger ook...
1: En hij plakte er allemaal plaatjes in. Ja. En, onder andere van Whitney Houston. Ja.
0: Wie nog meer? Wie zat er nog meer in jouw agenda?
1: George Michael zat in mijn agenda. Michael Jackson. Ja, een beetje die tijd, hè?
0: Ja, precies. Ja. Ik had er vroeger ook. Ik ben al wel een decennium eerder nog even aan het denken ook. Ja, in de tijd van Grease, zeg maar. 78. Toen ging ik inderdaad naar de middelbare school. En je had agenda's inderdaad nodig. Je had
1: we lieten ook elkaar allemaal... We schreven er allemaal boodschapjes in met vriendinnen en zo. Ja, werd meer gebruikt als een soort dagboek dan als je huiswerk opschrijven.
0: Ja, ik vond het wat. Dan ging je op, weet ik nog wel, naar V&D, naar de schoolcampers, om daar je spullen te halen.
1: Ja, dat was echt heel leuk. Ja, wij missen die kinderen van nu echt iets aan.
0: Ja, hè?
1: Mijn zoon had een paar schriften nodig. Die zei, ik kan gewoon naar de HEMA, toch?
0: Ja.
1: Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar
0: V&D, HEMA en er zijn natuurlijk heel veel winkels die er ook heen gaan.
1: Dus die is een soort van alleen een paar schriften gaan halen, want hij hoefde niet zo nodig met mij leuk een dagje te winkelen. Maar deed ik echt met mijn moeder inderdaad, bij die V&D.
0: Ja, en een schooltas, had je dat ook? Een lederen schooltas?
1: 1 jaar gehad.
0: Ja, moest vooral, was verplicht bij ons op school.
1: Toen nog wel, maar later echt niet meer. Toen had je gewoon een rugzakje, ja. Maar ik heb ook zo'n, ik vond hem heel lelijk, maar echt zo'n grote tas met van die vakken.
0: Ja. Ik kwam hem recentelijk nog tegen met een verhuizing. Die lag hier nog op zolder, ik heb hem ook niet meer intussen.
1: Nee, maar we moesten alles meezeulen. Ja.
0: Goed, de herinnering komt weer boven de schooltijd. Dankzij de muziek natuurlijk ook. Zometeen, over een minuut of kleine twee minuten na de reclame, het Regio Nieuws bij Radio M Utrecht.
1: Ja, dan heb ik het over een flinke botsing op de Zuilense Ring bij Utrecht vannacht. En ook over de weerwaarschuwing van het KNMI.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: 8:01. Dit is Radio M Utrecht. Het nieuws uit de regio door Marjolein. Dat begint met het ongeluk van vannacht.
1: Ja, tegen middernacht was dat. Twee auto's zijn hard op elkaar gebotst op de Zuilense Ring bij Utrecht. Volgens de politie ontstond die aanrijding door een pechgeval op de weg. Mogelijk hadden de betrokkenen de auto dus niet stil zien staan. Veel hulpdiensten rukten uit. De weg ging daar deels dicht. De wijkagent laat weten dat de inzittenden er zonder zwaar letsel vanaf zijn gekomen. Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf tegen 6 klimaatactivisten. Zij blokkeerden in april de A12 bij Utrecht en een afrit van de A2. Die dag werden in totaal 400 demonstranten opgepakt. Deze 6 hadden het wel erg bond gemaakt volgens het OM. Je hoort onze verslaggever.
12: Ja, zij kwamen in gehuurde auto's aanrijden over de A12 vanuit het westen richting Utrecht, richting knooppunt Oude Rijn. En toen hebben ze die 3 auto's op de hoofdrijbaan stilgezet. En daarvan, op basis van die actie... stonden zij vandaag voor de rechter.
1: En over 2 weken doet de rechter uitspraak. Rijkswaterstaat die eist nog bijna 35.000 euro schadevergoeding. Het gaat nog wel even duren voordat alle giftige stoffen uit de Laagravense plas in de gemeente Houten zijn verdwenen. Honderden vissen zijn afgelopen week doodgegaan door zuurstoftekort in het water. Dat ontstond volgens het waterschap door algenbloei in de plas. Er was geen mogelijkheid om die afgesloten plas door te spoelen. Nog levende vissen en watervogels zijn de afgelopen dagen uit het water gehaald en verplaatst. En de komende tijd wordt de waterkwaliteit goed in de gaten gehouden. Vanwege de kans op zware onweersbuien heeft het KNMI voor vanavond en vannacht code geel afgegeven. Tussen 10 en 3 uur worden hevige buien verwacht, mogelijk met hagel en windstoten. En lokale wateroverlast is mogelijk door veel regen in korte tijd. Verkeer en buitenactiviteiten die moeten daar dus rekening mee houden. En dat lees je ook op de app en website. Meteen maar door naar het weer. Het wordt broeierig vandaag. Vanmiddag 28 graden. En later op de avond dus die forse buien.
0: Daar moeten we het mee doen. Met dat continu in de gaten houden. Jij hier dan vanmiddag ook met de nieuwslezer. Maar zeker ook Margot de hele dag door. Met het weer voor Midden-Nederland. Hey, dankjewel. Tot zometeen weer.
1: Jo, tot zo.
10: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
11: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
15: Utrecht is wakker met Bob.

0: klein uitstapje. En het was meteen een grote hit, ook buiten de Nederlandse grenzen. In 1975, iedereen zong het mee. Een Europese hit voor de George Baker Selection. Una Paloma Blanca. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht komen die herinneringen zo weer boven. 8 minuten over 7:30 is het geworden. Hoe staat het met de dahlia's van Dahlia Vereniging Leusden Kwartier in Amersfoort? Nou, begin maart heeft Robert-Jan nog een kijkje genomen in de knollenkelder. Maar dichter bij de dahlia konden we toen niet komen. Nu blijkt dat misschien wel anders. Want ondanks de droogte staat de tuin in bloei en worden speciale plukdagen georganiseerd. Ja, daar wil je bij zijn. Pluk de dag, de hoogste tijd voor de nadere verdieping. Robert-Jan Boy in het Leusden Kwartier in Amersfoort.
1: Jazeker, en er wordt hier vooral omhoog gekeken, Bob. Dat is toch ook opmerkelijk, want ik noem even Janet Klaver. Ja? Die kijkt omhoog, die wijst.
2: Inderdaad.
1: Ik denk, wat is er aan de hand?
2: Nou, er vliegen een paar koutjes, die jagen een valkje weg hier in de lucht. Er vloog hier één valkje en drie koutjes eromheen. En valkjes tekeer gaan, koutjes tekeer gaan en achter de valk aan. Die hebben de valkje verjaagd.
1: Waarom?
2: Nou, ik denk dat ze zich aangevallen voelden. Misschien dat hij een rietje jonkies wilde vangen of zoiets.
1: Sorry. Ja, of wilde dat valkje eerst de rang vliegen?
2: Wellicht, ja, wellicht. Wie zou het zeggen?
1: Want we staan hier bij de dahlia-tuin. Moeten we nog een klein stukje verder lopen om bij het hoogtepunt te komen, begrijp ik. De plek waar de meeste liefde zit. Als ik even die kant op kijk, zie je dat kleine groene knusse clubhuisje, waar we in maart ook zaten, om de zaken door te nemen. Toen was deze vlakte hier voor ons nou een en al aarde, nauwelijks begroeid. Maar moet je nou eens even kijken. Overal bloemen in de meeste veel kleuren. Rood, geel, roze. Je ziet ze bolvormig. Je ziet ze fladderig.
2: Ja.
1: Hier hangen ze ook helemaal, als een soort teurwillig effect.
2: Ja,
1: maar dat zal wat anders zijn.
2: Dat is geen dahlia, nee, dat is een aanwaaier. Dat is een andere bloem.
1: Vak D7. Kijk, daar weer. Een beetje rood, een beetje oranje, geel. Ja. Een beetje open. Kijk, die een beetje spikkelig.
2: Ja,
1: zijn er al cactusdahlia's?
2: Er zijn cactusdahlia's.
1: Er zijn ook cactusdahlia's.
2: Ja, dat kun je wel zien aan de vorm. Dat zijn allemaal punten. De dahlia's in
1: deze hier, kijk. Die witte met die puntjes hier. Ja. Helemaal opengebloed.
2: Dat is een cactus.
1: Oh, dat is een cactus. Ruiken ze ook?
2: Nou, niet echt.
1: Niet echt?
2: Nee.
1: Waarom niet? Ruiken dahlia's niet?
2: Geen idee. Nee, ze ruiken niet echt. Nee.
1: Tammo ter Hark.
3: Nou, ik denk dat dahlia's niet hoeven te ruiken, omdat ze toch al zo mooi zijn van kleur en de bijen ze toch wel kunnen vinden.
1: Ja.
3: Dat, zoiets zal het zijn, denk ik. De natuur heeft daar vast goed voor gezorgd.
1: Ja, het is gelukt. Is dat een beetje het gevoel?
3: Ja,
1: helemaal. Als je nu alles ziet?
3: Ja, de dahlia's staan er dit jaar prachtig bij. Ondanks alle droogte, maar onze tuinman, onze Gerrit, heeft echt alles prachtig besproeid. En daardoor ziet het nu gewoon feestelijk uit.
1: Ja, ondanks de droogte, want het is ook nog een beetje omhoog, een beetje een heuveltje.
3: Ja, we zitten hier op 12, 13 meter boven zeeniveau. En dan dus ook 12, 13 meter boven het grondwaterniveau.
1: Ja, dan moet er heel wat gesproeid zijn.
3: Ja, heel wat, ja.
1: Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Honderden kubus.
2: Nou, dan gaan er slangen vanuit de kraan, zeg maar. En dan hebben we van die sproeiers, die zwenkers, die dan het water zo versproeien. Dat zie je ook wel eens niet zoals bij een boer. Dat gaat heel groot. Dan hebben we verschillende staan. En dat gaat dan zo in 3 delen door de tuin.
1: Met drinkwater dus?
2: Met drinkwater,
1: Is daar nog discussie over geweest?
3: Ja, zeker, zeker, zeker. En eigenlijk moeten we dat niet doen, vinden we. Maar we mogen hier op dit deel niet zomaar een put slaan. Mm-hmm. En we zijn aan het kijken of we misschien een keer een put kunnen slaan bij het clubhuis. Daar mag het net wel. Dan zitten we niet meer in het drinkwatergebied. Dan moeten we gewoon gaan kijken of we dat kunnen betalen. Want een put slaan is ook geen klein dingetje.
1: Nee, maar de droogte speelt nu meer dus wel een rol.
3: Ja, zeker,
1: dat
3: zeker.
1: Dat mogen duidelijk zijn. Kunnen we iets dichterbij komen nog? Want het zijn echt struiken, hè, waar die dahlia's uit groeien.
2: Ja, ze kunnen soms wel een meter hoog worden.
1: Ja.
2: En dan komen de bloemen daar veelvuldig uit.
1: Maar het is alleen een kwestie van sproeien. Meer hoef je niet te doen?
3: Nou, we bewerken de grond goed voor. Ieder jaar als de dahlia's de grond ingaan, wordt eerst de grond helemaal omgewoeld en helemaal doorwoeld met allerlei compost.
1: Ja.
3: En kalk en nog wat andere spulletjes. Maar allemaal biologisch. En dan daarna gaan die knollen de grond in. En dan is het inderdaad gewoon besproeien en goed bijhouden.
1: Kijk, hier een oranje met een beetje rood hier in het midden. Helemaal opengebloed, allemaal kleine blaadjes. En daarnaast een heel klein geel knopje.
3: Ja, dat wordt zo'n grote bloem.
1: Het gaat maar door, hè?
3: Ja, het gaat maar door.
1: Tot
3: ergens half oktober. Eigenlijk tot de nachtvorst inkomt. Want dan vallen ze ineens allemaal om.
1: Vroeger was het een oudbollige bloem.
3: Ja, vroeger was het een beetje een boerenbloem. Op boerderijen.
1: Oudbollig.
3: Oudbollig, ja. Ja, een beetje wel. Vroeger wel. Maar
1: hoe kwam dat?
3: Ja, dat zijn een beetje trends in wat mensen mooi vinden ook, denk ik. Want de bloemen, er wordt ook wel enorm aan gekweekt, zodat er elke keer nieuwe soorten en nieuwe kleuren ontstaan. Dus ook zelfs de kwekers gaan mee met de mode en de wensen van de mensen. Maar het is nu weer helemaal hot and happening.
1: Hot and happening, de dahlia. Ik probeer toch eventjes te ruiken. Ja, dit moeten wij even laten bezinken.
0: Ja. Heel goed, heel goed.

0: Robin, Maurice en Barry Gibb. De Bee Gees, Nights on Broadway uit het jaar 1975. Margot Ribbering, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Ja, in mijn hoofd zit toch op de een of andere manier weer dat code geel, wat misschien wel code oranje gaat worden. Kortom, er komt een behoorlijke weerwaarschuwing aan. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar tot die tijd gaat het nog wel even duren. Vanavond pas, hè, trouwens.
1: Ja, het is vanavond laat pas, hè. Vanaf een uurtje of 10 is dat het geval, hè. En de hele dag is dat nog niet zo. Maar er gebeurt wel wat. Op dit moment is het buiten super lekker weer. Het is nog lekker aan de frisse kant. Ja, wat noem je fris? 14,8 in Woudenberg. 17,4 al in Wijk bij Duurstede. Maar de zon schijnt door de toenemende hoge sluierbewolking heen vanuit het zuiden. En de wind komt nog uit het oosten. Maar die wind die gaat na passage van wat dikkere bewolking. En dat heeft te maken met de passage van een warmtefront. Naar het zuidoosten-zuiden draaien. En dan komt vanmiddag echt die warme en die vochtige lucht naar ons toe. Ja. Waardoor het vanmiddag, en vooral in de namiddag en avond, echt behoorlijk broeierig gaat aanvoelen. En dan komen we uit bij ons op temperaturen van 28 graden met een hoge luchtvochtigheid. Dus het wordt warm. En dat is vooral vanmiddag en vanavond. Met zon, met wolken, het blijft gewoon droog. Ja, er is een hele kleine kans dat er ergens in de middag bij ons ook al een of ander buitje mogelijk is. Maar de focus ligt op het grote buiencomplex wat nog moet ontstaan boven Frankrijk. En de zwaarste buien worden berekend in het zuidoosten en oosten van Frankrijk. Echte supercells, hè, dus de roterende onweersbuien met mogelijk naast zware hagel ook tornado's. Nou, dat komt allemaal richting het noorden, maar het zwaartepunt van die buien zal naar Duitsland trekken. Dus wij krijgen een aflopertje. Toch moeten we het niet onderschatten. Vanaf een uurtje of 10 krijgen wij in het midden van Nederland ook te maken met een aantal behoorlijk pittige buien. Vanuit het zuidwesten komen ze. En dat kunnen buien zijn met lokaal veel regen. Dus misschien dat er ergens ook wel wateroverlast zal ontstaan. Hagelstenen zijn mogelijk van een centimetertje groot bij ons. Flinke bliksemontladingen ook, hè. Mm-hmm. En ook windstoten tot zo'n 60 kilometer per uur. En dat speelt zich allemaal af vanavond tussen 10 uur en vannacht 3 uur.
0: Ik wou zeggen, hoe kun je daar nou tegen wapenen? Ja, je gaat lekker slapen, maar misschien ga je wel heel onrustig slapen. Ik zou zeggen, wel alles vastzetten als je nog dingen buiten hebt staan op het balkon of in de tuin, denk ik dan.
1: Ja, dat zou ik wel doen natuurlijk. Hè. Dat is sowieso heel, heel verstandig. Want er kunnen takken afbreken. Ik zou vanavond, als je de weg nog op gaat, dat is natuurlijk best wel mogelijk. Maar echt wel even oppassen. Want ook het verkeer heeft er natuurlijk wel last van na 10 uur als die buien op ons afkomen. Ja, en het beste is gewoon je dag goed plannen. En rond een uurtje of 10 gewoon lekker alles naar binnen halen. Zeker je tuinstoelen natuurlijk, hè.
0: Lijkt me handig, want dan liggen ze zo bij de buren of in het water, of waar je ook woont natuurlijk. Dat is waar. Hey, dat is de dag van vandaag toch wel een beetje in de gaten houden. Voorlopig met een mooi vooruitzicht van 28 graden, zonder bijwolken. Nou, kortom, een mooie mix dan. En best wel een hoge temperatuur. Even kort, morgen, de vrijdag.
1: Ja, nou morgen is een stuk minder warm. Met een zuidwestelijke wind wordt het morgen 22 tot 24 graden. Met in eerste instantie vrij veel restbewolking morgenochtend. In de middag een beetje zon. En dan volgen er opnieuw weer buien, Bob. Mm-hmm. Ja, misschien ook wel weer pittige buien met hagel, onweer en regen in korte tijd en windstoten. Dus ook morgen in de middag een waarschuwing. Code geel vooralsnog. En in het weekend, dan gaat die code geel er wel uit. Niet dat het droog wordt, hoor. Want het blijft wisselvallig met temperaturen van 22 graden en een stevige zuidwestelijke wind. Dus wat dat betreft is het toch een aflopende zaak. Ja. Wat betreft de zomer.
0: Ja, precies. Ja. De meteorologen zeggen dinsdag begint hij helemaal 1 september.
1: Ja,
0: dus
1: 1 september.
0: Nou, we richten ons daar nu nog niet op, maar we weten wel wat eraan zit te komen. Wat heb je voor een weerspreuk voor vandaag? Hoe komen wij de donderdag door?
1: Ja, nou, deze is een hele toepasselijke. Onweer in de nacht wordt overdag opnieuw verwacht.
0: Ja. Oké. Okay. Mm-hmm. Dankjewel voor nu. Tot zometeen weer in het volgende uur. Utrecht is wakker, Margot.
1: Ja.
0: Tot zo. Eros Ramazzotti in Piu. Piu. Bella cosa. 5:08. Goedemorgen.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
3: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
2: Oké, we gaan.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen. De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
10: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
9: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
11: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
9: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot €46 miljard. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. En de schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dit is Radio M Utrecht. Natuurlijk na het nieuws uit binnen- en buitenland. Zometeen verkeersinformatie voor iedereen op de A1. Alvast even opletten, richting Apeldoorn, ook richting Amsterdam heb ik informatie. En het regionale nieuws met Marjolein Eijen hier bij Radio M Utrecht. Even in het kort, Marjolein, compact.
13: Een vleesbedrijf uit de regio moet een voormalig medewerker €10.000 betalen. Die man werd ontslagen na het stelen van maar liefst 4 hamburgers. Maar volgens de rechter had het bedrijf dat niet mogen doen, dat ontslag.
12: Oh.
13: Een pechgeval heeft vannacht op de Zuiderse Ring bij Utrecht tot een botsing geleid. 2 auto's die reden hard op elkaar met veel schade tot gevolg. Volgens de politie raakte de betrokkenen niet ernstig gewond. Een beruchte krantendief heeft in Utrecht toegeslagen. Al 3 keer nam de man een heel pakket mee bij een winkel. Die lagen buiten klaar voor de verkoop, maar de winkel was nog dicht. Maar dus geen reden voor de dief om ze te laten liggen.
12: Oké, dus de man heeft gewoon van elk dagblad waarschijnlijk...
13: Een hele pakket heeft hij gewoon.
12: 5 exemplaren, of misschien wel 10 exemplaren van het AD, van de Telegraaf, van Trouw.
13: Waarschijnlijk gewoon van allemaal, zodat de winkel in elk geval geen krant meer kon
12: precies,
13: verkopen.
12: Precies, ja, en klanten dus niet voor een leegschap staan. Nou, het is wel wat. Dat alvast even in het kort. We weten er nu van zo meteen uitgebreid.
13: Tot zo.
12: Dan de beloofde verkeersinformatie over de A1 gaat het. 2 richtingen op, richting Apeldoorn vanuit Amsterdam... tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld, waar een ongeluk is gebeurd. De rechterrijstrook ter plekke is dicht. Doe je 20 minuten langer over je reis op dit moment. En je hebt bijna een kwartier extra reistijd nodig... richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
14: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal... tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West 4 weekenden dicht... omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan. Of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
16: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
17: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
12: En ja, we zetten de bloemetjes buiten. Dat hoorde je het voorgaande uur al. Uitgebreid heeft Robert-Jan Boy. En hij is er nog steeds in Amersfoort in het leukste kwartier gesproken... met mensen van de Dahlia-vereniging. Ja, dat is zo'n kleurrijk onderwerp daarbinnen. En je ruikt het ook. Ik ruik het hier in de studio in Utrecht, Robert-Jan Boy. We willen er graag wat meer nog over weten, over die Dahlia's.
19: Ja, dat gaat ook gebeuren, Bob. Want ik neem nu even kijken een rondleiding in de schuur... waar de harken staan hier, een reusachtige... Oeh, dat is een enorme hamer.
12: Verzichtig,
19: die wordt gebruikt kennelijk voor het...
20: Palenslaan.
19: Het palenslaan, dat heeft allemaal met de dahlia's te maken... die schitterend in bloei staan. In allerlei soorten kleuren, in vormen van cactus tot... Tot bol. Ja. Maar wat is nou het verschil tussen een bol en een dahlia is een knol. Je hebt ook een bol. Wat is een knol?
21: Nou, een tulp komt uit een bol. En een bol die geeft 1 stengel en 1 bloem.
19: Ja.
21: En een knol, zoals de dahlia, dan komt er uit een klein stukje stam boven de knollen. Daar komt een hele struik.
19: Kijk, en ze hebben hier ook een knollenkelder. Die is nu leeg.
20: Ja.
19: Want de knollen die staan volop in bloei. Bob, we gaan zo meteen verder onder meer het hebben over het dieven.
12: Ja, dieven.
19: Nou, jij weer.
12: Ja, nee, ik word er nu al stil van.
19: Ik hoor het.
12: Tot zometeen, dan horen we jullie graag. Na 8:30 in Utrecht is wakker. Ik ga zo meteen met de gedachte nu al eventjes naar Snelrewaard. Daar heeft Wilma Korrel een naaiatelier. En wat ze daar maakt is best wel heel erg bijzonder.

0: was Django. Als nationale Niebuhr krijgt hij die extra ondersteuning. En dit hoor je zometeen bij ons. Trini Lopez, If I Had a Hammer. Maar eerst gaan we even naar Snelrewaard. Want daar is het naaiatelier van Wilma. Wilma Korrel. En ik zeg, het is een bijzonder atelier. Want de materialen die Wilma gebruikt zijn kledingstukken. Oude kledingstukken van mensen die er niet meer zijn. Ze maakt er dierbare herinneringen van voor de nabestaanden. Haar atelier heet heel toepasselijk Life Story. Levensverhaal. Ja, zo moet je hem zeggen. Wilma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik moest er wel even over nadenken. Herinneringen dus van oude kleding van een dierbare die overleden is. Ja, we beginnen maar eens bij het begin dan. Hoe ben jij op dit idee gekomen om dat te gaan doen?
1: Nou, als iemand overlijdt, heb je inderdaad aandenken een hele volle kledingkast. En wat ga je dan met die kleding doen? Er zijn mensen die het wegdoen aan familieleden of aan een goed doel. Ja. Maar er zijn er ook kledingstukken vaak waar je een hele mooie herinnering aan hebt. En waar je eigenlijk geen afstand van kan doen. En ja, dat zijn de kledingstukken waar je iets moois van kan maken.
0: Ja, wat voor mooigheid maak je dan van kledingstukken? Want ik denk van inderdaad, stel je partner is er niet meer, je man, je vrouw. Dan kun je het bewaren gewoon, kun je het in de kast hangen. Maar wat maak jij er dan van in je naaiatelier?
1: Ja, nou, de meest voorkomende vragen zijn een kussen, een knuffel of een kleed.
0: Oh ja.
1: Maar ik maak ook een tas, een schilderij van textiel, of tenminste van de kleding. Een poef. En ja, er zijn heel veel dingen die ik er eigenlijk van maak.
0: En waar komt het idee vandaan dat je dit bent gaan doen?
1: Ik heb op de eerste plaats altijd een creatief beroep gehad. En daarnaast ben ik mijn vader vrij jong verloren. Dat is inmiddels 30 jaar geleden. Mm-hmm. En eigenlijk in die tijd bewaarde men niks. Dat werd allemaal vrij snel opgeruimd. En dat is altijd toch wel een gemis geweest. En ja, dan ga je op een gegeven moment nadenken. Wat wil ik de laatste jaren van mijn werkzame leven, zeg maar.
0: Ja.
1: En wil ik dan nog gaan doen? En toen kwam ik op dit idee eigenlijk door te googlen. En er waren al van die knuffeldekens voor demente bejaarden. En dat zag ik niet zitten. Maar toen dacht ik van ja, je hebt ook altijd de volle kledingkast die je overhoudt na je overlijden.
0: Ja.
1: En zo ben ik op het idee gekomen.
0: Ja. Het is goed dat je het er nu over hebt met mensen die er gewoon nog zijn natuurlijk. Want ja, iedereen kan daar nu een beetje een beeld bij vormen. Tegen die tijd dat je zo, laten we zo zeggen, dat je geconfronteerd wordt met het overlijden van iemand. Ja, dan moet je meteen het besluit nemen dat je die kleding of wegdoet of weghangt. Nou ja, dan kun je er nog wat mee, maar anders niet. Wat is het, laten we zeggen, het bijzonderste wat je tot nu toe hebt gemaakt?
1: Dat is een heel groot wandkleed eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Die meneer die had zijn vrouw verloren en die kwam met 12 verhuisdozen aan. En hij zegt, ja, ik had er eigenlijk 25, maar die paste niet in de auto.
0: Ja.
1: En van al die kledingstukken heb ik een heel groot wandkleed gemaakt.
0: Ja. En dat hangt nu bij deze meneer in de woonkamer of zo?
1: In de woonkamer, ja.
0: Heb je hem nog wel eens gesproken, die meneer?
1: Daarna eigenlijk niet meer. Ik heb wel foto's van hem gekregen. Nog even een bedankje natuurlijk. En hij is toen opkwam halen, kreeg ik ook een grote bloemenmand met van alles en nog wat.
0: Hij was echt blij met je.
1: Echt heel blij, ja.
0: Creativiteit hierin gestopt ten aanzien van zijn overleden vrouw, ja.
1: Ja, en inderdaad, de foto's hoe het in zijn woonkamer hangt. Dus dat zijn altijd wel mooie dingen.
0: Dat vind ik ook wel, als je het nu zo vertelt. Zeg, we kunnen, we horen dat nu op de radio, maar we kunnen ook kijken wat jij in je atelier zoal maakt. Want vanaf vandaag 1 uur op RTV Utrecht in het programma Route C, dan kunnen we je aan het werk zien in je atelier. Dus heb je vandaag ook een flinke werkdag?
1: Nou, nee, ik ben eigenlijk sinds gisteravond terug van vakantie. Dus ik moet eventjes nog.
0: Je weet niet wat er allemaal op je af gaat komen. Na het gesprek hier. Ik vond het leuk om je even gesproken te hebben. Bijzonder wat je allemaal creëert. Heel veel succes hiermee.
1: Ja, dankjewel. We gaan vast lukken.
0: Oké. Dag. Dag. Wilma Korrel. Dag. Uit Snelrewaard. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 8:20 is het intussen geworden. En nogmaals, Route C is een programma dat RTV Utrecht uitzendt. Je kunt het bekijken op tv, maar ook via de app of via de website. Kan allemaal. En vanaf 1 uur kun je Wilma Korrel in haar atelier dus aan het werk zien.

Utrecht is wakker. Radio.

0: Ja, Trini Lopez. If I Had a Hammer is een grote hit geweest. En deze America heeft er veel gehad, hoor. Ook bij ons in Nederland was hij razend populair, deze Amerikaanse Trini Lopez. En nog altijd getrouwd met een Nederlands topmodel. Destijds was zij te zien in de reclame met limoenen. Ze dook dan in het water en zo. En het was reclame voor een bepaald merk frisheid, zeg maar.
1: Oh. Ja. Probeer heel hard na te denken wie dat is.
0: Lodders? Ik zal zo even nakijken. Ja. Ja. Het is lang geleden, maar de muziek ook. En dit soort muziek vinden we ook hartstikke leuk om te laten horen. Vanmiddag weer tussen 2 en 3 bij Radio Web Utrecht. Dus een Studio 60 zou zo'n nummer als dit ook zomaar voorbij kunnen komen. Dan, over hoe voorbij komen? Nou ja, niet echt. Je bent hier. Je blijft hier. Zometeen voor het nieuws uit de regio, Marjolein.
1: Door een pechgeval zijn in Utrecht 2 auto's hard op elkaar gebotst. En ik heb het ook over een onterecht ontslag bij een vleesbedrijf na de diefstal van 4 hamburgers.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Hey Remon!
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hey Remon!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Dit is Radio M Utrecht. Het is 8:30, dus hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Marjolein, die steekt van wal met het een opmerkelijke diefstal. Ga je daarmee beginnen met die opmerkelijke diefstal van die hamburgers?
1: Ja, dat was reden voor een vleesbedrijf in de regio om een medewerker te ontslaan. Maar volgens de rechter is dat ontslag onterecht. Het bedrijf moet de medewerker een schadevergoeding betalen van tienduizenden euro's. Personeel kan vlees kopen bij dat bedrijf als ze dat officieel registreren. In dit geval was dat niet gebeurd. En een medewerker werd betrapt met 4 hamburgers. Toch had het bedrijf de man na 25 dienstjaren niet mogen ontslaan. Volgens de rechter omdat het zero-tolerance-beleid hierover niet goed is gecommuniceerd met personeel. Door een pechgeval zijn rond middernacht 2 auto's hard op elkaar gebotst op de Zuidense Ring bij Utrecht. Volgens de politie zagen de bestuurder de auto met pech te laat. Hulpdiensten gingen daar massaal naartoe. De weg ging deels dicht. Ondanks de snelheid waarmee die aanrijding gebeurde, hebben de inzittenden volgens de politie geen ernstig letsel. Het gaat nog wel even duren voordat alle giftige stoffen uit de Lageravense plas in de gemeente Houten zijn verdwenen. Honderden vissen zijn afgelopen week doodgegaan door zuurstoftekort in het water. Dat ontstond volgens het waterschap door algenbloei. Er was geen mogelijkheid om die afgesloten plas door te spoelen. Nog levende vissen en watervogels zijn de afgelopen dagen uit het water gehaald en verplaatst. En de komende tijd wordt de waterkwaliteit goed in de gaten gehouden. In Utrecht heeft een beruchte krantendief weer toegeslagen. Al 3 keer nam de man een pakket kranten mee bij een winkel aan de Amstelstraat. Die liggen alvast klaar voor de verkoop, maar de winkel is dan nog dicht. Op beelden was te zien dat de dief de kranten 's ochtends vroeg meenam. En dan gaan we naar het weer, want het wordt een broeierige dag. Vanmiddag 28 graden. Later vanavond kunnen daar forse buien vallen. Mogelijk met onweer en hagel. En vanaf 10 uur vanavond geldt ook code geel. En over die weerwaarschuwing kun je ook meer lezen op de app en website.
0: Nou, als jij vanmiddag thuis komt, dan ga jij ter voorbereiding alvast even de tuinstoel aan de kant zetten voor vanavond.
1: Ik heb zo'n hoes om een bankje zitten. Die ga ik maar eens even goed vastmaken. Ja.
0: Ja.
1: Anders waait hij weg.
0: Ja.
1: Denk ik.
0: Ja, precies. Dan hebben de buren een hoes, maar jij niet meer.
1: Ja,
0: goed. Ja, voor iedereen geldt dat natuurlijk. Hè. Toch een beetje in de gaten houden. Maar doorlopend houden we je op de hoogte van de situatie, de ontwikkelingen van het weer.
1: Zeker.
0: Dankjewel, Marjolein. Tot zometeen.
1: Tot straks.
0: Half 10 bij Pieter voor het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Nu verkeersinformatie natuurlijk ook voor Midden-Nederland of deze kant op komend of de regio weer uit. Want ik begin op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en daardoor is een flinke vertraging ontstaan tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld. Zo'n 25 minuten extra reistijd. Dat is even geleden gebeurd, dat ongeluk. Maar intussen is wel de weg weer helemaal vrij. Dat is goed nieuws. Apeldoorn en Amsterdam, Stroe-Hoevelaken. Doe je ook bijna 20 minuten langer over je reis. Dan gaat het eventjes tussen aanhalingstekens goed. Tot aan Baren, want van Baren tot Hilversum-Noord. Klein stukje maar. Maar dan doe je wel 20 minuten langer over je reis. Nou, wij wensen je een goede reis. En we begeleiden je hier bij Radio M Utrecht. Met zometeen de Monkees.
12: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
13: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
14: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.
16: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
17: Utrecht is wakker met Bob van.

0: bouwjaar 1966, want toen kwamen ze eraan met de 45 toeren single Last Train to Clarksville, The Monkees op Radio M Utrecht. 7:07 is het geworden. Tot en met morgen kun je, als je aan onze spelletjes meedoet, en dat zijn heel veel mensen, bijvoorbeeld bij M bij de Koffie kun je meespelen met Woordbouwer. Er zijn heel veel spelletjes die we spelen. 4 kaarten winnen voor de Midget Golfbaan in Lagevuurse. Dat is best wel lekker. Ik zit even te denken aan 28 graden vandaag. Stel je voor dat je vandaag wint en je kan die kaart. Nou, geweldig toch? Maar het kan ook zijn dat je dat voor later gaat gebruiken. Nou, het is maar even een tip om mee te doen met de spelletjes hier bij Radio M Utrecht. En in het voorjaar vragen we nog Dahlia's weg. En dat was een Dahlia-pakket dat je kon krijgen. Dat was destijds voor Robert-Jan Boy in maart een aanleiding om eens even op bezoek te gaan in het Leusden kwartier in Amersfoort bij de Dahlia-vereniging. Ja, toen moest het allemaal nog tot bloei gaan komen. Het moest zelfs de grond nog in. Maar nu, je ruikt ze, je ziet ze. Je kunt ze niet allemaal voelen. Dat is niet goed natuurlijk, die dahlia's. Maar Robert-Jan, je bent niet alleen daar, hè?
1: Nou, je mag er wel een beetje aan zitten. Heel voorzichtig. Ruiken, dat kan inderdaad. Maar ik moet zeggen, de geur is niet alom aanwezig. Het is niet echt een op- en top geurende bloem, volgens mij, de dahlia. Kan deze nog even proberen? Nou, dat niet echt een geurtje, maar wel die kleuren moeten het er vooral doen. Nou ja, rood, paars, geel, de mengeling daarvan. Je ziet cactus, dahlia's met wat puntige blaadjes. Ja. Je ziet een hele ronde bol, zie je eigenlijk. Met verfijnde blaadjes, ja. Gevormd als het ware. Ze staan open, ze staan dicht, ze hangen erbij, ze staan erbij. En dan hoor je ook discussies hier. Want Janet is er nog steeds bij van de dahlia-vereniging. Sini is erbij gekomen en Gerrit. En ik kwam hier weer aanlopen in de tuin. Ze staan hier in diverse rijen. Staan ze hier met een bankje erbij dat je op je gemak eventjes kunt kijken. En toen zei Gerrit van kijk, ja hier hou ik nou niet van. Hè? Kijk, want we kijken toch een beetje naar de steeltjes. En dan zien we hier, ja, die dahlia staat hier rechtop.
2: Die is slap. Die zou ik niet kiezen.
1: Een slap steeltje.
2: Een slap steeltje, die wil ik niet op mijn tuin. Maar
1: dan hangt een kopje een beetje naar beneden.
2: Als ik dat vergelijk met deze hier tegenover.
1: Ook een rode.
2: Ook een rode. Die is mooi stevig.
1: Dat is een hele stevige steel. Die staat vier rechtop. Maar toen kwam Sini, die zei, ja, wacht nou even Gerrit. Ik ben het helemaal niet met je eens.
3: Nee, helemaal niet. Want juist die hangende, die wat krommende en die wat wiebelende, die staat heel mooi in het boeket. Als je dat gaat schikken, dan heb je een aantal die rechtop zitten, maar een aantal die ook gaan hangen.
1: Dus dan zeg je van nou, die staande, die zitten weer in het midden van de pot.
3: Ja, ja,
1: en die hangende, die gebruiken omdat ze over de rand van de pot.
2: Ja, ja. Kwestie van smaak.
3: Ja.
2: Ja.
1: Er wordt wat afgediscussieerd misschien wel.
2: Zeker. Ja, daar doen we een hele zaterdagmorgen over.
1: Ja. Noem nog eens een onderwerp. Ja.
4: Nou, we hebben op zaterdagochtend komen hier 100 donateurs. Die kunnen elke zaterdag een bos bloemen, bos dahlia's uitkiezen, die wij dan voor ze plukken uit deze, nou, deze fantastische tuin met wel die meer dan 30 verschillende soorten en kleuren en vormen. En dan is eigenlijk iedereen ontzettend blij. We hebben hier heel gezellig. Ja. Mensen maken een praatje. We drinken soms een kopje koffie. Nemen mooie bloemen mee.
1: Maar ja, eventjes over die gesprekken. Want wat voor soorten ga je kweken?
4: Ja, dat...
2: Ja, voor de donateurs hebben we zo'n beetje 30 verschillende soorten nodig elk jaar. Ja, en we zijn er nu al tot de conclusie gekomen dat we voor volgend jaar hebben we er 3 of 4 afgekeurd. Die doen we niet meer. Nee, nemen we andere voor.
1: Waar moeten we dan denken? De kleur, gaat dat dan om?
2: Ja, ook hebben we gezegd van daar is eigenlijk iets te veel wit. Witte tinten.
3: Ik vind dat er niet eens zoveel wit staat.
1: Nou. Kijk, daar gaan we weer.
3: Ja, zie jij wit? Rood.
1: Nou, dan zijn we nog wel een beetje aan het een beetje achter. Dat is wat wit inderdaad. Ja. Oh, daar. Wat hebben we, Gerrit? Wij zien de andere kant op. Waar moeten we dan naartoe?
2: Ik zie er daar een. Ja. En die in de verte, die is wat lager, maar die is ook wit. En hier staat er nog een die heeft een witte tint.
1: Dat gaat maar door.
2: Er gaat er zeker een uit.
1: En dan hadden we het even over het dieven. Wat moet gebeuren? Wat is nou dieven eigenlijk hoor?
4: Kijk, nou in elke, je hebt een steel en er zitten bladparen aan. En in ieder bladpaar komt weer een nieuw diefje, zeg maar, een nieuw stengeltje groeit eruit.
1: Nieuw stengeltje.
4: En die dieven we eruit, dus daarom noemen we wat dieven.
1: Dieven
4: die halen we eruit. Dat stengeltje.
1: Of wat heb ik hier? Een ander stengeltje
2: hier.
4: Dat zijkantje haal je eruit.
2: Ja, dan gaan deze eruit. Ja.
1: Waarom heet het nou dieven? Nou ja, goed.
2: Ja,
3: tomaat is dat ook zo.
1: Ja, tomaat is het ook zo.
2: Steelt de lengte van de steel.
1: De lengte van de steel.
4: Ja, kijk, en dat diefje is misschien, dat dieft misschien wat ruimte weg. Dus als je dat wegdieft, dan krijg je een langere steel met bloemen.
1: En als dat diefje weg is, groei je dan weer wat nieuws?
4: Dan als het diefje weg is, dan groeit hij niet meer.
1: Dan groeit hij niet meer.
4: Maar kijk hier, als je de dahlia geplukt hebt, dat is het mooie van de dahlia. Ja. Hoe meer je plukt, hoe meer bloemen je krijgt.
1: Aha, het gaat maar door eigenlijk.
4: Het gaat door
1: vanaf juli.
4: Ja, en dat, uit dat diefje komt weer een nieuw stengeltje.
1: En we zijn nu het hoogtepunt, of we zitten eigenlijk midden in het hoogtepunt, hè, als ik het goed begrijp.
4: Zeker. Ja. Augustus, ja, september zijn de meeste bloemen.
2: Ja. Rond 1 september, prima tijd.
1: Ja. En het leuke om dit te doen, ja, je zei net al wat.
4: Ja, de bloemen, ja, het maakt je vrolijk en blij. Genoeg ellende in de wereld.
1: Genoeg ellende allemaal op deze aardkloot.
4: Zeker weten. En als je dan met deze bloemen bezig bent, ja, dan vergeet je die ellende een beetje. En de bloemen lachen je toe, ze roepen je toe.
1: Ze roepen je toe.
4: Ze roepen je toe, kijk hoe mooi het is. Ja. Geniet ervan.
1: Zeker. Jullie horen dat.
3: Ja, wij horen ze roepen, ja, absoluut.
2: Ja. Het is ook een heel sociaal gebeuren. Je spreekt nog eens iemand die je anders nooit zou spreken. Ja. Ook leuk. Ja.
1: Een buurtfunctie, hè?
2: Ja, ook. Ja, ja, zeker.
3: Ja. Nou. Ja, ik fotografeer ze ook nog. Dus
1: kijk.
3: Dat vind ik ook nog heel erg leuk, om ze zo in het veld te fotograferen. Ook met een telelens en alles.
1: De liefde voor de dahlia. Dus
3: aan alle kanten leggen we ze vast of we ze knippen.
1: Ook de jongeren die zijn er weer een beetje mee bezig. Ja.
4: Zeker. Er zijn ook steeds meer jonge mensen, jonge gezinnen die lid worden of die donateur worden. Workshops met bloemschikken, ja, alles.
1: Het mooi. Kan allemaal niet op. Nou ja, 6 september, zondag 6 september, zondag over een week, open dag.
4: Ja.
1: Mensen kunnen komen kijken aan de Bonairelaan nummer 2. Hier een beetje op de berg, hier in Amersfoort, te midden van de bomen en ja, hier het dahliaveld. Ja. En als we niks meer zeggen, dan kunnen de dahlia's horen, denk ik, want dan roepen ze wat.
2: Ja, en wat kom, ze dan kom.
4: Kom
2: genieten.
1: Oh ja, ik hoor het al.
3: Kom mij plukken.
4: Ja, we hebben ook heel gezellig met kraampjes en muziek. Dat is echt heel erg gezellig.
1: Het is ongelooflijk.
4: Ongelooflijk leuk, ja.

0: 1979. Dat is een lekker muzikaal jaar in mijn optiek. Happiness van de Pointer Sisters en daarvoor al Miles Smith en Niall Horan met hun gezamenlijke hit Drive Safe. En dat zeggen we natuurlijk tegen iedereen. Goh, Ribberink, voorlopig nog niks aan de hand voor de mensen die onderweg gaan. Maar stel je voor, je gaat vanavond in de auto, in de vrachtwagen. Misschien zit je wel op de motor, op de fiets, het kan allemaal. Maar dan is het code geel. Ofwel, dan is er toch wel wat ander weerbeeld dan we op dit moment hebben en nog gaan krijgen overdag, hè?
1: Dat is ook zo, maar het is pas heel laat vanavond. Hè? Ja. Want die onweersbuien die moeten nog ontstaan boven Frankrijk en België. En dat gebeurt ook pas eind van de middagavond. De zwaarste buien vannacht boven het zuidoosten en oosten van Frankrijk. Wellicht ook met een tornado. Maar de buien boven België, waar wij dus mee te maken gaan krijgen, die trekken pas rond een uurtje of 9 à 10 onze kant uit. Code geel tussen 10 uur vanavond en 3 uur vannacht. En tot die tijd is er nog niks aan de hand bij ons wat betreft de buien. Het is zo dat de zon gezelschap krijgt van wat hoge en middelbare wolkenvelden. Dat heeft te maken met het opdringen van warme en ook vochtige lucht. De wind waait nu nog uit het oosten. En het is buiten lekker hoor.
0: Ja?
1: Ik even kijken
0: wat
1: naar de temperatuur. Het is 17, 18 graden nu.
0: Ja.
1: Maar vanmiddag gaan we naar 28 graden met een hoge luchtvochtigheid. Hè. En vooral de namiddag en avond, dat zal behoorlijk broeierig gaan aanvoelen. En dan is het te wachten op die zware buien. En die kun je zelf ook volgen op je radar natuurlijk, op je telefoon. En
0: hoe
1: het KNMI heeft...
0: Ja?
1: Wat zeg je?
0: Op je telefoon met een appje of een website, toch? Of zo, waar je naartoe kunt?
1: Ja. Er is tegenwoordig een nieuwe KNMI-app. En die moet je eventjes instellen. Mm-hmm. Dat je op locatie 15 minuten van tevoren gewaarschuwd wordt voor een zeer zware onweersbui. Dus dat moet je even nakijken.
0: Ja.
1: Het is de KNMI-app die iedereen kan downloaden op zijn telefoon. En hij is nog in de testfase. Maar ja, we krijgen natuurlijk een heel mooi testgevalletje. Dus wat dat betreft, als iedereen dat eventjes doet vandaag, die KNMI-app downloaden, instellen op je plaats. En dan krijg je dus niet zomaar code geel of code oranje voor een hele provincie, maar echt voor jouw specifieke locatie een 15 minuten van tevoren de onweersbui dat er zo'n bui aankomt.
0: En die is gratis, hè? Neem ik aan, toch, die app. Hè? Want dan zit er een beetje reclame te maken. Oké, goed, dan
1: nee,
0: is het.
1: Nee, die is hartstikke gratis. Ja. Maar ik vind het zo mooi dat het KNMI natuurlijk nu met waarschuwingen begint die wat preciezer zijn dan, zeg maar, de code geel, code oranje. Want dat was altijd per provincie.
0: Exact.
1: Maar ja, dit soort buien vallen altijd hier of daar. En tegenwoordig hebben we natuurlijk met onze weermodellen en alles wat we bij de hand hebben de mogelijkheid om van tevoren, en dat is maar kort van tevoren, om aan te geven of die bui echt over jouw plaats heen trekt of juist niet.
0: Nou, voorlopig is het nog niks van dit alles ten aanzien van het slechtere weer. Of de weersverandering die hier komt. We gaan af op 28 graden. Dat is toch wel de warmste dag van deze week. Hey, maar goed, dank je wel. Vanmiddag bij Liesbeth en ben je er natuurlijk weer. En bij Aart.
1: Zeker.
0: Van thuis,
1: ja, hoor.
0: Dus, ik dank jou en ik spreek jou volgende week weer.
1: Volgende week.
0: Okay.
1: Dag.
0: Maar jij bent er natuurlijk vanmiddag en morgenochtend.

0: bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Radio M Utrecht. 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. Vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
4: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn en reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
3: Verschillende landen hebben Nepal al hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
5: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
3: En vandaag is eerst een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat doen, die zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips die onmisbaar zijn geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden bewolking en buien. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden en broeierig warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
7: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

Ja, deze week werd bekend dat er een tweede seizoen komt van, of een volgend seizoen moet ik zeggen, van Only Joling, zijn real life soap. Hij laat de camera's weer toe in zijn leven. Dus we gaan Gerard ook de komende tijd weer volgen. Dat doen we trouwens altijd wel. Dit was er een van, toch alweer een tijdje geleden, 1994. Poeh, de tijd vliegt. Zeg dat wel, het is 8 over 9. Dit is Radio M Utrecht, de Hits uit Holland, met Jan.

0: mijn favorieten. Goede Doel in het Leven. Radio en Utrecht. De donderdagmorgen alweer. Inderdaad, de tijd vliegt. We gaan alweer richting het weekend. Zwoele temperaturen vandaag. Geniet ervan, maak er een mooie dag van. En leuk dat je ons weer hebt gevonden. Ik ben Pieter en dit uur dus, zoals gebruikelijk, de hits uit Holland van de drie J's, Boudewijn de Groot, Acta en de Munnik heb ik klaarstaan. En natuurlijk ook het spelletje. Ja, laten we daar eens even naar gaan kijken.
1: In zee met...
0: Even de administratie doen. Ik heb hier vier kaarten liggen voor de Midgetgolfbaan Lage Vuurse. Die kun je winnen met onze spelletjes de hele week, dus ook nu. We nemen een duik in zee. En dat doe ik vandaag met een hele beroemde Nederlandse zangeres. Ik wil graag haar naam weten. Maar ook de titel van het nummer. Vergeet dat vooral niet, want het moet wel helemaal compleet zijn om te winnen. Luister goed, ergens in de golven hoor je haar zingen. En dan wil ik dus haar naam en de titel van die hele grote hit.

Heb je enig idee? Nou, laat het weten. Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. Bel of mail en win die kaarten voor de Mitchell Golfbaan.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

zee met ons spelletje. De naam van de zangeres die komt veel binnen. Ik wil alleen ook nog even de juiste titel van het nummer. Je hoort haar zometeen weer ergens in de golven. Doe mee en dan maak je kans op 4 kaarten voor de Midget Golfbaan. Over een paar minuutjes is het weer zover. Het laatste nieuws komt er ook aan met Marjolein. Dat gaat onder andere over het aantal dodelijke misdrijven. Dat neemt af. En we hebben ook weer een hitterecord. Laatste nieuws daarover en meer nieuws uit de buurt.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attents met ds.nl.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Toen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
7: Het is tijd voor het nieuws. Het is namelijk 9:30 en hier is Marjolein. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Beginnen we met nieuwe cijfers van het CBS.
8: Ja, die gaan over het aantal dodelijke misdrijven. Het aantal mensen dat door een misdrijf is omgekomen is vorig jaar namelijk gedaald. Het CBS telde 103 mensen die om het leven zijn gebracht. In de provincie Utrecht werden de afgelopen 5 jaar 29 mensen gedood. 17 mannen en 12 vrouwen. En hiervan kwamen 12 mensen om het leven in de stad Utrecht. Vergeleken met grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is dat vrij laag. Een vleesbedrijf uit de regio moet een medewerker een schadevergoeding van tienduizenden euro's betalen. Volgens de rechter werd de man onterecht ontslagen na de diefstal van hamburgers. Personeel kan vlees kopen bij dat bedrijf als ze dat officieel registreren. In dit geval was dat niet gebeurd. De medewerker werd betrapt met 4 hamburgers. Toch had het bedrijf de man na 25 dienstjaren niet mogen ontslaan. Volgens de rechter omdat het zero-tolerance-beleid hierover niet goed is gecommuniceerd met personeel. Nederland heeft opnieuw een hitterecord te pakken. Augustus is nog niet voorbij, maar nu is al duidelijk dat deze zomer de warmste is sinds de metingen begonnen in 1901. Deze klimaatexpert van het KNMI weet hoe dat komt.
9: We hebben heel veel hoge drukgebieden gehad. Bij een hoge drukgebied heb je veel zon, weinig regen, ook heel veel verdamping. Dan wordt het ook nog eens een keer droog, dat is de andere kant van deze zomer. Vaak hoge druk. En dat zien we steeds meer in de lente en in de zomer, dat Nederland vaker in een gebied van hoge druk ligt.
8: En de afgelopen 3 maanden was de gemiddelde temperatuur in de beeld 19,3 graden. Over het weer gesproken, vanwege de kans op zware onweersbuien geldt voor vanavond en vannacht code geel. Tussen 10 en 3 uur worden volgens het KNMI flinke buien verwacht, mogelijk met hagel en windstoten. En lokale wateroverlast is ook mogelijk door veel regen in korte tijd. Verkeer en buitenactiviteiten moeten daar rekening mee houden. Het wordt broeierig en 28 graden en later vanavond dus forse buien. En meer over de weerwaarschuwing lees je ook op onze app en website.
10: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
11: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

0: zou het met hem gaan?
1: Dag, Jan. Tot volgende week.
0: Dan ben ik Willeke. En Willeke hoor je ook in de Hits uit Holland bij Radio M Utrecht. Op donderdagmorgen. Kom, we gaan weer even lekker de zee in op zoek naar een zangeres. Maar let op, ik wil dus ook heel graag de titel van het nummer. En als het een beetje meezit, ook de juiste titel van die hele, hele, hele grote hit. Geef het door, je mag appen naar de studio zometeen met de app van RTV Utrecht. Of stuur een mailtje, kan ook. studio@rtvutrecht.nl Raad je de naam van de zangeres en de titel van het nummer. Dan maak je dus kans op 4 kaartjes voor de Midget Golfbaan.
2: In zee met...
0: Daar gaan we weer, in de branding. Horen we een zangeres. Wat zingt ze en wat is haar naam? Laat het weten.

Nou. De naam van de zangeres, de titel van het nummer. Zet het op de app en win die kaarten voor de midgetgolfbaan. En appen kan met de app van RTV Utrecht. En Frans, die hoort er ook bij.

0: Koen en Chris, hè? Horen ze graag, de mannen van Clouseau en hun passie.
1: In zee met...
0: Zo, Tineke, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Pieter, met Tineke.
0: Hallo, hallo.
2: Hallo.
0: Was je al vroeg wakker vandaag, Tineke? Heb je lekker geslapen?
2: Ik heb heerlijk geslapen, Pieter. Ik heb afgelopen maandag toevallig mijn nieuwe boxspring binnengekregen. Hoe toevallig,
0: dus
2: hè?
0: Je ligt als een prinses.
2: Inderdaad, heerlijk. Dat kan je wel zeggen zo.
0: Het is belangrijk, hè, dat je een goed matras hebt en een lekker bed.
2: Nou, dat is één ding wat waar is, Pieter.
0: Ja, dat
2: absoluut
0: maakt het verschil. En dan word je ook vrolijk wakker, zo te horen. Want alles onder controle in Nijkerkerveen daar.
2: Ik zal je wel vertellen, heerlijk, Pieter. Ik ben net een beetje terug vanuit Benidorm. En verleden week was ik ook nog eens een keertje jarig.
0: Nou ja, zeg.
2: Alles onder controle.
0: Gefeliciteerd, Tineke, nog.
2: Dank je wel.
0: En misschien zeg ik zometeen nog een keer gefeliciteerd. Want ja, je hebt meegedaan met ons spelletje.
2: Uiteraard.
0: We zijn nog steeds in zomerse sferen in zee met. Elke dag duik ik in zee met een zanger of met een zangeres of met een groep. Nou, vandaag een zangeres. Ik kreeg de naam heel veel binnen, maar het juiste liedje... ja, toch verschillende titels. Soms ook titels die niet door haar gezongen zijn. Maar wat heb jij nou gevonden? Wie heb je gehoord en wat zingt ze?
2: Ja, Corrie Konings.
0: Ja.
2: Met, ik krijg een hele apart gevoel van binnen.
0: Ja, zal ik eens even kijken? Ja hoor. Ja. Dat was de enige juiste oplossing, Tineke.
2: Hartstikke leuk.
0: Corrie Konings en ik krijg een heel apart gevoel van binnen. We gaan er fijn naar luisteren, maar niet voordat ik je vertel wat je gewonnen hebt. En dat heb je misschien al gehoord. De kaarten natuurlijk, hè, voor de midgetgolfbaan Lagevuurse. Ik heb er 4 voor je.
2: Hartstikke leuk.
0: Dus kun je binnenkort gezellig een balletje tikken daar?
2: Hartstikke goed.
0: Doe je het wel eens, dat midgetgolfen, of is het lang geleden?
2: Het is een paar jaar geleden, heb ik ze ook een keertje gewonnen bij, ik weet het even niet meer, diegene van de zaterdagmiddag.
0: Dat zijn er verschillende geweest in het verleden, dus dat weet ik ook zo snel niet, maar het is al lang geleden dus.
2: Ja, en ik vind het hartstikke leuk. Neem lekker mijn dochter en mijn 2 zusters mee. We gaan het lekker met z'n vieren doen, Pieter.
0: Nou, geniet ervan, Tineke. Ik wens je alvast heel veel plezier en vandaag een mooie dag. Hè? Maak er wat leuks van, dat is belangrijk.
2: Van hetzelfde en een hele fijne uitzending, Pieter. Dank je wel.
0: Jij ook, Tineke. En we gaan nog even naar Corrie natuurlijk. Een heel apart gevoel van binnen. Dat was de oplossing in zee met. Dag, Tineke.
2: Hartstikke goed.

0: Absoluut.
1: De nieuwe van Yves hoor je bij ons, Radio M Utrecht. Yves Berendsen en misschien is het tijd. Nou, niet misschien, het is tijd voor de koffie. En bij de koffie zometeen met Julio Iglesias. De koffiekeuze. Twee swingende hits uit de 60s. Je mag zelf gaan kiezen. Later ook nog Chris Rea, Michael Bublé en Taylor Swift onderweg. En dan natuurlijk ook het spelletje met de letters. We noemen het Woordbouwer en die letters die vind je in de app van RTV Utrecht. Ze verschijnen precies om 10 uur. Kun je met die letters een woord maken? Geef dat woord dan door en dan maak je kans natuurlijk ook weer op de kaarten voor de Midget Golfbaan. 4 in totaal. Het lijkt me heel gezellig als je even meedoet. Ook als nieuwe puzzelaar van harte welkom. Welkom bij de Puzzelclub. De gezelligste club in Midden-Nederland en ver daarbuiten.

0: evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach.
5: Hartje.
4: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attens.
4: Nee, Attens met ds.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Radio M Utrecht.
14: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook 2 Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Maar details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of in de bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog 4 medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt in Frankfurt is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9 graden. Dan de weersverwachting. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
15: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
16: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
2: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

je wat nou zo leuk is? Over een paar minuten mag je de muziek ook zelf uitkiezen. Je mag gaan stemmen voor de koffiekeuze. Twee leuke hits uit de 60's staan klaar. Dat doen we over een paar minuten. De koffie heb ik hier staan. Het is tijd voor M bij de koffie, muziek bij de koffie de komende 2 uur. Met zo bijvoorbeeld ook nog Cher, die gaat voor je zingen. Nou, dan luisteren we wel natuurlijk. Julio Iglesias komt eraan en we spelen het spelletje met de letters. En dat noemen we woordbouwer. Nou, de letters die heb ik hier voor je. Het zijn er 14. 3 keer de E van Eduard, de H van Hendrik en 2 keer de T van Tinus. Dan de O van Otto, de L van Leo en de R van Richard. Een C van Cornelis, de N van Nico en de U van Utrecht. Ik heb ook nog een I van Isaac en de D van Dirk. De letters die staan natuurlijk ook weer in de app van RTV Utrecht. Heb je de oplossing gevonden? Stuur een appje naar de studio. En dan maak je kans op 4 kaarten voor de midgetgolfbaan in Lagevuurse. Doe je mee? Goed idee.

0: uit te veren? Luister dan naar Utrecht is Wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is Wakker.

Jodelen en zijn Good Looking Woman. Radio in Utrecht en bij de koffie, donderdagmorgen. We zijn begonnen met de puzzel. Die puzzel die spelen we met, eens even kijken, 14 letters. Ze staan in de app van RTV Utrecht. De oplossing heeft betrekking, denk ik, ja, moet haast wel, op ons allemaal. Misschien kan je daar wat mee. Ben je eruit, stuur een appje naar de studio. De kaarten liggen hier klaar, hè, voor de midgetgolfbaan. En natuurlijk gaan we stemmen voor de koffiekeuze. Dit is keuze 1.

gonna be alright. Nou, de vraag is, welke wil je graag helemaal horen? Twee knallers uit de 60's. Laat het weten. Stuur een berichtje naar de studio. En ik tel de stemmen. De meeste stemmen gelden. En we hebben dus één Petula Clark of twee Jerry and the Pacemakers. It's gonna be alright.

is Radio M Utrecht. We hebben het. Het laatste nieuws. Met Marjolein over een paar minuten. Dat gaat over een nieuw hitterecord. Dat wordt namelijk gemeld door het KNMI. We horen er zo alles over. En ook meer over een bijzondere actie van

0: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
1: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
0: Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
0: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Het laatste nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Ja, we hebben weer een hitterecord.
9: Ja, en de zomer is nog niet eens voorbij. Toch is nu al duidelijk dat deze zomer de warmste is sinds de metingen begonnen in 1901. Volgens het KNMI komt dat door een toename van het aantal hoge drukgebieden. In de lente en in de zomer ligt Nederland hier vaker in. Dat geeft meer zonuren, minder regen en droogte. De afgelopen 3 maanden was het gemiddeld 19,3 graden in De Bilt. Het aantal mensen dat door een misdrijf is omgekomen is vorig jaar gedaald. CBS telde 103 mensen die om het leven zijn gebracht. In de provincie Utrecht werden de afgelopen 5 jaar 29 mensen gedood. 17 mannen en 12 vrouwen. Hiervan kwamen 12 mensen om het leven in de stad Utrecht. Ondanks de daling is het gevoel van onveiligheid bij veel mensen trouwens wel toegenomen. Langs wegen in heel Nederland staan borden die waarschuwen dat de toekomst van jonge boeren doodloopt. Ook in Bunschoten staat zo'n doodlopend bord. Het is een actie van jonge boeren die zich zorgen maken over hun toekomst door regels uit Den Haag. Denk bijvoorbeeld aan milieuregels en de stikstofplannen. Na een korte achtervolging is een man opgepakt in Utrecht voor betrokkenheid bij autokraken in Overvecht. Op zijn vlucht knalde de dief met zijn fiets tegen een bankje en sloeg over de kop. Een makkie dus voor de politie om de man aan te houden. Hij had allerlei spullen bij zich, een zakhorloge, parfum, maar vooral heel veel zonnebrillen. En die zijn volgens de politie gestolen uit auto's. Een foto van die spullen vind je op onze app. En als je iets herkent, dan kun je je bij de politie melden. Het weer, het is broeierig. Vanmiddag wordt het 28 graden. Later vanavond kunnen er forse buien vallen. Mogelijk met onweer en hagel. En vanaf 10 uur geldt code geel.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
13: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
14: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: En bij de koffie met Pieter Voorhuis.

weer zo'n fantastische artiest die niet meer onder ons is. Chris Rea. Raak je een heer, your heartbeat. Het is 10:50 op donderdagmorgen. Dit is Radio M Utrecht. We gaan lekker aan de koffie. Ja. En bij de koffie hoort goede muziek, toch? Dacht ik wel. En wat nou zo leuk is, die muziek die mag je zelf uitkiezen elke morgen. We noemen het de koffiekeuze. De meeste stemmen gelden, zo werkt het. En we hadden vandaag 1 Petula Clark, Don't Sleep in the Subway. En daar tegenover Jerry and the Pacemakers. And It's Gonna Be All Right. Aan mij dan de taak elke dag om die stemmen te tellen. Tegenover mij 2 stapeltjes. Want zo doe ik dat. En dan zeg ik dankjewel tegen onder andere Gerda en Gerrit, Reini en Peter. Dan heb ik Peter van Koten. Dankjewel Peter. Riki, Rita en Rini, Anneke, Joyce, Chantal, Leni, Marcel en Maarten, Yannick. Ook jij weer dank voor het stemmen. En dat zeg ik ook tegen Ruud. Goeie reis Ruud. Ja, je was even gestopt bij de TU Delft. Gestopt met de auto om even de koffiekeuze door te geven. Dat is trouwens ook wel veilig en verstandig. Dankjewel. Omdat je je zoon daar hebt afgezet ook. De treinen die rijden niet. Ach jee. Ja. Nou, heel veel sterkte. Steven, ook dankjewel voor het stemmen. En dat zeg ik ook tegen Erik. Nou, de stemmen zijn geteld hoor. Hier en daar een stofje op de naald. Maar dat mag de pret niet drukken. Dat heeft zo zijn charme, zeg ik dan maar weer. De koffiekeuze voor vandaag. It's gonna be alright. 1964. Jerry and the Pacemakers.

0: Taylor Swift, ook met country roots. Groot fan ook van Dolly Parton, liet zij gisteren weten. En haar muziek draaien we ook hier bij Radio M Utrecht. Bea, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Wat dacht jij? Ik doe na ongeveer 10 jaar weer eens een keer mee.
1: Ja, dat dacht ik. En ik vind de prijs ook zo leuk. En, want het is eigenlijk dat de kleinkinderen aan me vroegen... opa en oma, gaan we weer een keer naar de Lage Vuursten? Want dat was het toch, hè?
0: Ja, zeker wel.
1: En, ja, en die zijn inmiddels 18 en 15. Dus dat ze het nog steeds leuk vinden om dat te doen. Ik vind, nou ja, en als dat toch zo zou zijn... waar maak ik dan die kinderen blij?
0: Nou,
1: ja,
0: wat ontzettend leuk.
1: En onszelf ook.
0: Ja, ja, zeker.
1: Ontzettend leuk.
0: En ik vind het heel leuk, om je na al die tijd weer een keer te spreken. Want voor de duidelijkheid, we houden dat allemaal bij in het systeem.
1: En ja, heel goed.
0: Zie ik bij jou 2017 staan voor het laatst. Nou, dat is, dan mag het wel weer een keer, hoor.
1: Ja, en toch luister ik, want even hopen dat ochtendritueel. Nou ja, de eerste is eigenlijk toch altijd even de radio aandrukken, hoor.
0: Nou, dankjewel. Dat vinden wij heel leuk, ja.
1: Maar niet altijd het spelletje. Wel meedenken. En vanochtend had ik ook geappt met Corrie Konings. Maar helemaal fout de tekst. Oh, wat stom. Ja,
0: hij was best wel... Maar tenminste, goed. Ik heb heel veel foute antwoorden binnengekregen vanmorgen. Dus je was er echt niet de enige, hoor. Dus geen probleem. Nee. Ja. Maar superleuk dat wij dus ook onderdeel zijn van jouw ochtendritueel.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En heb je verder nog dingetjes die je elke ochtend doet? Kopje koffie, krantje?
1: Ja, zeker. Ja. Kopje koffie. Een, sowieso inderdaad een spelletje. Dat soort dingen toch wel. Maar de koffie is wel heel belangrijk, inderdaad.
0: Ja, bij mij ook.
1: Zeker.
0: Nou, ik zei net al, van, we hebben allemaal wel een beetje een ochtendritueel, denk ik. Dat was ook de aanwijzing dit uur. Hij was wel lastig, hè, geloof ik.
1: Ik vond hem wel lastig. Ja. En door de C en de H en... Nou, een beetje bij elkaar puzzelen. En we zitten hier lekker eigenlijk een op te passen op een huis van iemand anders. Dus ik heb alle tijd. Het is een beetje vakantie hier. Ja.
0: Oh, heerlijk.
1: Heerlijk.
0: Dan heb ik een leuke verrassing voor je. Nou ja, verrassing is het inmiddels niet meer. Maar je bent er wel blij mee, geloof ik. 4 kaartjes. Ja,

wat zijn we druk, wat zijn we druk. Ja, we zijn inderdaad heel druk. Zometeen Elvis. En meer lekkere muziek van Boney M. van Emma Heesters, haar nieuwe. En de Bee Gees in dubbel goud. En natuurlijk de tweede ronde. Woordbouwer, doe mee. Wat makkelijker hoor. 10 letters staan zo.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijke kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
5: Je buurman heeft het al. Een veilig gevoel. ECE. Al 40 jaar specialist in alarm- en camerasystemen. Kijk op ecebv.nl.
6: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
9: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
2: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: En bij de koffie met Pieter Voorage.

kwart over elf. Diana op de radio. Daar word je blij van. Ja. En ik heb goed nieuws, want er komt nog veel meer. Elvis natuurlijk, het is bijna kwart over Elvis. Ed Sheeran staat klaar. De nieuwe van Emma Heesters, die is ook hartstikke leuk. En natuurlijk ook het dubbel goud. En dat doen we vandaag met de Bee Gees. We gaan verder met de puzzel. De tweede ronde woordbouwer. Doe mee en win 4 kaarten voor de Midget Golfbaan. Maak een woord met deze 10 letters. De D van Dirk, de L van Leo, een I van Isaac en de T van Tinus. De S van Simon heb ik nog. 2 keer de A van Anton, de H van Hendrik, een R van Richard en de E van Eduard. Nou, als je vanmorgen naar Bob hebt geluisterd met Robert Jan, dan heb je de oplossing zo gevonden, denk ik. Anders even op je balkon kijken of in je tuin. En dan moet het gaan lukken. Tot zo.

hometown. Een paar goede oplossingen zijn binnen, Woordbouwer. 10 letters. Vind je het leuk om even mee te doen? Pak de app erbij van RTV Utrecht. Ga dan naar radio en dan naar Woordbouwer. Daar zie je 10 letters staan. Als je met die 10 letters een goed woord kunt maken, stuur het dan even door. Dat kan ook heel makkelijk met die app. Je app naar de studio. Ga je in de hoed hier en dan maak je kans op 4 kaarten voor de midgetgolfbaan Lage Vuurse. Dat is de hele week al de prijs. Marion, jij zit in de hoge hoed. Even kijken, dat zeg ik ook tegen Ruud. Jannie, dankjewel. Astrid, ook met de goede oplossing. Now, ladies and gentlemen. En we hebben nog wel even de tijd, hoor. Het is 11:15, is dus nog dik een half uur. Maar nu is het tijd voor de King, inderdaad. Even een retourtje Las Vegas. Daar was hij dol op, hè? Bright lights, city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

0: start het weekend van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: op de hoogte. Het laatste nieuws hoor je ook bij ons, Radio M Utrecht. Zometeen is Marjolein hier. Ja, dan gaat het over het West-Nijl-virus. Meer mensen zijn besmet met dat virus. En ook meer over een zonnebrillendief op de vlucht voor de politie. Nou, hoe het afliep, dat horen we zometeen.
1: Hey, wat is dat?
2: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
1: Doe maar duur.
2: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Leren mediteren. Zen.nl.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
13: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
10: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Half 12, Marjolein, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: Ja, er is meer bekend over het West-Nijl-virus.
15: Ja, volgens de GGD zijn nog 3 mensen in onze provincie besmet. Gisteren werd bekend dat een man uit de provincie is overleden aan dat virus. Bij elkaar is het nu dus bij 4 Utrechters vastgesteld. Vanwege de privacy worden verder geen gegevens bekendgemaakt over de betrokkenen. En we weten dus niet hoe het met de patiënt gaat. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels, maar via muggen kan het worden overgedragen op mensen. In de brandweerkazerne in Meidrecht is afgelopen nacht ingebroken. Kazernes zijn de laatste tijd vaker doelwit. Inbrekers hebben in eerdere gevallen gereedschap buitgemaakt. Dit wordt door criminelen gebruikt voor andere inbraken. Bijvoorbeeld bij juweliers en elektronica-winkels. Voor de brandweer is dat gereedschap noodzakelijk om bijvoorbeeld autodeuren en liften open te breken. Wat er dit keer is gestolen is niet bekend. Na een korte achtervolging is een man opgepakt in Utrecht voor betrokkenheid bij autokraken in Overvecht. Op zijn vlucht knalde de dief met zijn fiets tegen een bankje en sloeg over de kop. Dus een makkie voor de politie om de man vervolgens aan te houden. Hij had allerlei spullen bij zich, een zakhorloge, parfum, maar vooral veel zonnebrillen. Die zijn volgens de politie gestolen uit auto's. Een foto van die spullen vind je op onze app en als je iets herkent kun je je bij de politie melden. Versterking voor FC Utrecht. De club huurt de 22-jarige verdediger Yusri Sky bij NEC. Hij sluit voorlopig aan bij Jong FC Utrecht, staat op de website van de club. Er is een optie tot koop als Sky goed bevalt. Hij debuteerde vorig jaar in de Eredivisie voor NEC, maar werd later verhuurd aan VVV Venlo. Het weer, het is broeierig. Vanmiddag zo'n 28 graden. Later vandaag kunnen er forse buien vallen. Mogelijk met onweer en hagel. En vanaf 10 uur vanavond geldt code geel.
16: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
17: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
19: Verkeersverwachtingen.nl. En bij de koffie.

0: de linker draaitafel lagen de Searchers. Sweet for my sweet.
1: Sugar for my honey, toch?
0: Ja, ja, heel goed. Meer gouden ouwe vanmiddag vanaf 2 uur met Jos. Die heeft de sleutel van Studio 60's. Maar daarvoor natuurlijk aan tafel met Lisbeth. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Hallo.
1: Daar zijn wij.
0: Ja, wij blikken vooruit. Wat ga je doen vandaag, Lisbeth?
1: Nou, sowieso uiteraard de laatste ronde van de stem van M.
0: Ja.
1: Leuk, want een extra prijs erbij natuurlijk. Ja, hè? 4 kaarten, lekker om te gaan midget golven in Lage Vuurs. En hij was moeilijk.
0: Oké, maar je hebt nog een kans.
1: Je hebt nog een kans en ik heb nu inmiddels, zag ik, een aantal goede oplossingen binnen. Maar dat duurde wel lang deze keer.
0: Ja. Oké, nou het fragment straks nog een keer te horen.
1: Zeker.
0: Portable radio en de kaarten
1: Midgolf, hè? Absoluut.
0: Ja. Oké.
1: Dan, het wordt boomer. Je moet al lachen.
0: Ja, je hoort het zo vaak.
1: Ja, we kennen natuurlijk het woord babyboomer. Dat zijn natuurlijk de mensen van net na de Tweede Wereldoorlog. Maar pubers en jongeren die zeggen vaak boomer als je bijvoorbeeld niet met je telefoon kunt omgaan.
0: Ja.
1: Of als je de juiste zender niet kunt vinden of het juiste ding op Netflix, ik zeg maar wat.
0: Of een icoontje gebruikt op WhatsApp wat helemaal uit is.
1: Ja. Ja. Straks krijg ik hier Ellen Dikker te gast. Zij is cabaretière en schrijfster. En zit een beetje in die fase. En heeft ook nog 2 thuiswonende kinderen. En wat er dan allemaal gebeurt. En wat je op je afkrijgt. En waar je jezelf dan op betrapt. Waarvan je denkt, oei. Ja, ik
0: moet
1: ben
0: het de
1: er
0: volgende
1: ook
0: keer even anders doen. Ja. Leuk.
1: Dus dat. En Festival Oude Muziek. Dat gaat morgen van start. Dus daar kijken we ook even naar.
0: Oké, goed. Nou, veel plezier. Tot zometeen, Lisbeth.
1: Dank je.
0: Hier is de nieuwe van Emma Heesters.

0: Benschop.
1: Ja, ook ja. nog.
0: Hoe is het in Benschop vandaag?
1: Nou, een beetje bewolkt.
0: Ja.
1: En eigenlijk een beetje koud.
0: Is het een beetje koud?
1: Ja, ik vind het eigenlijk wel koud, ja.
0: Oké. Okay. Ik had toch iets van 25 graden op mijn thermometer staan voor vandaag. Maar ik ga zo...
1: Ja, ja. Misschien komt het toch?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat die warmte later vanmiddag richting Benschop gaat.
1: Ja.
0: Ik ga zo even buiten voelen hoe het voelt. Heb je plannetjes voor vandaag of gewoon een rustige dag?
1: Nou, we hebben sowieso een rustige dag. En we willen eigenlijk al vanmiddag even op pad. Maar we wachten eerst even het weerbericht af.
0: Oh ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, voor vanavond in ieder geval code geel, hoorde ik Marjolein net zeggen.
1: Ja, het klinkt niet best.
0: Nee, we moeten het goed in de gaten houden.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, en nu had je tijd om even onze puzzel op te lossen.
1: Ja.
0: Ja. Had je wat aan mijn aanwijzingen zo hier en daar?
1: Nee, want toen het over vanmorgen had, toen lag ik nog op bed.
0: Oh.
1: Dus, maar ik zag de haar. Ik dacht, nou, dat is al een vreemde letter in het geheel. En daar ben ik op gaan puzzelen.
0: Oké, okay, oh wat goed. En wat is er dan uitgekomen?
1: Sterdahlia.
0: Ja, de sterdahlia. Dat is een dahlia-soort, hè?
1: Ja.
0: Prachtige bloem. En Robert-Jan die was vanmorgen bij de Dahlia-vereniging. Dus we hebben het erover. Het zijn de bloemen die op dit moment zich laten zien. Hè? Zo eind zomer, midzomer, naar het najaar toe zelfs. Ja, prachtig inderdaad. Heb je ze ook in je tuin staan of op je balkon? Of?
1: Nee, ik heb wel veel andere bloemen en zo, maar geen dahlia's. Nee.
0: Oké, okay, okay, goed. Ja, ze zijn ook een hele tijd uit de mode geweest, hoorde ik vanmorgen.
1: Dat, ja, maar je hebt altijd wel volgens mij van die dahlia-verenigingen gehad.
0: Ja, de echte liefhebbers die hebben volgehouden. En de laatste jaren komen ze weer heel erg op. En vindt iedereen ze plotseling weer heel erg mooi. En ze zijn natuurlijk ook prachtig. Dus inderdaad. En de sterdahlia, dat is ook een hele mooie.
1: Ja, ik zag ze pas ook in een pluktuin.
0: Ja, ja, prachtig. En hoe meer je er plukt, des te meer bloemen eraan komen weer.
1: Ja, ja. Ja.
0: Goed, Jannie, je bent de winnaar.
1: Nou, leuk hoor.
0: Ja, zeker. Ik ga je 4 kaartjes sturen voor de midgetgolfbaan in Laagvuurse.
1: Nou, leuk.
0: Kun je gezellig een balletje gaan tikken binnenkort. En dan wens ik je voor nu een mooie dag.
1: Heel leuk, dankjewel.
0: Leuk je even gesproken te hebben. Ook alweer na een hele lange tijd. Hè? 2020 zag ik staan.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja.
0: Leuk je weer even.
1: Eindelijk gelukt. Ja.
0: Wie weet, tot de volgende keer. Dankjewel. Ja. En een mooie dag daar. Hè?
1: Dankjewel. Fijne uitzending verder.
0: Dag Jannie. Hoi, hoi.
1: Dag.

0: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M
13: Utrecht. 12 uur, Jan van der Putten bij het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder de vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine, door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van €200 miljard. Maar Nederland en de anderen vinden dat veel te veel. Een grote groep andere EU-landen willen dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn de ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd erover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt die zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
14: 12:02 en dit is Radio M Utrecht en bij mij is Casper met de hoofdpunten. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De FIOD heeft panden in Utrecht en Gelderland doorzocht vanwege mogelijk verduistering en witwassen. Een beleggingsbedrijf wist mensen over te halen te investeren in duurzame energie, maar die beloofde opbrengsten zijn nooit uitgekeerd. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne, dit keer in Meidrecht. Deze kazernes zijn de laatste tijd wel vaker doelwit. Inbrekers kunnen dat gereedschap van de brandweer goed gebruiken voor hun eigen inbraken. En een nieuwe hitterecord. Augustus is nog niet voorbij, maar nu is al duidelijk dat deze zomer de warmste is sinds de meting. En die meting die begon in 1901.
14: Kijk, dat is dan de hele tijd.
15: Ja.
14: Jongen. Ja, het verbaast me niet, toch?
15: Nee.
14: Dat was hem.
15: Okay. Tot over een half uur.
14: Dankjewel, tot zo.
16: Verkeersverwachtingen. www.a12.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
17: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
19: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
20: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
12: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Aan tafel met Lisbeth de Moor.

0: Het was natuurlijk de hit voor de grote klapper met het Songfestival in 1974, Waterloo. En dit was natuurlijk Ring Ring.
1: Aan tafel.
0: Nou, wij gaan vanmiddag ook zeker iemand bellen, want het is de één na laatste ronde van de Stem van M. Na 12:30, 10:30 spelen we het nog één keertje. En om 13:45 ongeveer gaan we iemand blij maken met zo'n portable of draagbare radio. En 4 kaarten om lekker te gaan midget golven. Dus een hartstikke leuke plek. Of een leuke prijs bedoel ik. En we gaan het hebben over een paar leuke dingen. Ik heb hier een boek liggen. Dat heet De Boomer Club. Ja, wat is nou een boomer? Wat is een babyboomer? Ellen Dikker, die is cabaretière en schrijfster. En die schreef er een boek over. Zelf wordt ze door de kinderen uitgemaakt voor boomer. En wat is dat nou eigenlijk? Haar boek is zeer lezenswaardig en heel grappig ook, moet ik zeggen. Straks is zij hier te gast om 1:00. En we gaan het hebben over het Festival Oude Muziek. Want dat begint morgen 10 dagen lang muziek in de stad.

0: de Cats op Radio M Utrecht, ja, met een van hun allermooiste. We gaan het hebben over het festival Oude Muziek. Dat start morgen. In de uitzending heb ik Vera Vos, is adjunct directeur van het festival. Er gaat van alles gebeuren. Goedemiddag, Vera.
1: Goedemiddag.
2: Hi.
0: Zullen we eerst nog even een klein beetje muziek laten horen? Dan hebben we even een idee van de sfeer. Komt-ie.

0: Vera. Deze muziek. Ik hoor hem volgens mij een oude fluit en een spinet of een klaversymbool. Het is muziek die vanaf welke eeuw eigenlijk ongeveer?
1: Eigenlijk strikt genomen houden wij altijd aan muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Dus laten we zeggen vanaf de middeleeuwen tot om en nabij 1750.
0: Precies, en dat is best wel een heel groot tijdsbestek. Daar hoort dit soort muziek in ieder geval bij. Er is een zogenoemd Fringe-programma. Dat gaat helemaal over jongeren. Kun je dat uitleggen? Wat is dat?
1: Het Fringe-programma, dat zijn gratis toegankelijke concerten uitgevoerd door jonge muzici. Die zijn nog aan het studeren en die krijgen dan de kans om bij het festivalpodium ervaring op te doen en op te treden voor een groot publiek.
0: En om hoeveel concerten gaat dat dan?
1: Het Fringe-programma, dat zijn uit mijn hoofd dit jaar rond de 60 concerten.
0: Zo.
1: Ja, dus dat zijn er best wel veel. Het hele programma van het festival. We waren vanmiddag nog even aan het tellen. Volgens mij komen we rond 250 concerten of zo.
0: Ongelooflijk.
1: Dus dat is heel groot. Maar de Fringe zelf, dat zijn er inderdaad een stuk of 60.
0: En jullie vinden het dus heel belangrijk om juist jonge mensen bij die klassieke muziek, bij die oude muziek te betrekken. Waarom is dat zo belangrijk, vind je?
1: Bij de Fringe gaat het natuurlijk specifiek om jonge muzici een kans geven. We zijn een belangrijk festival als het om deze muziek gaat. Ja, en we vinden het dus echt belangrijk dat jonge muzici de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en om een goede start van hun carrière te hebben. Daarom vinden we dat zo belangrijk. Ons publiek is heel erg gevarieerd. Maar met name jonge mensen vinden klassieke muziek, is dat dan toch niet een beetje oud of stoffig of niet voor mij? Daar ben ik het niet mee eens. Iedereen
0: nee.
1: kan genieten van klassieke
0: Snap
1: muziek. Dus we vinden het gewoon heel belangrijk dat iedereen, ongeacht leeftijd, portemonnee, afkomst, wat dan ook, iedereen zich welkom voelt.
0: Ja, dat het niet gewoon een heel klein clubje wordt, zeg maar. Dat willen jullie heel graag.
1: Precies.
0: Want wat ik ontzettend leuk blijf vinden, dat hadden jullie vorig jaar ook al, de concertcamper. En daarmee gaan jullie mee door de stad. Kom je echt op heel bijzondere plekken. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, de concertcamper. Ja, vorig jaar was dat een experiment en dat was zo'n enorm succes. Dat we hem dit jaar weer terug hebben gevraagd. En de concertcamper is eigenlijk onze concertzaal op wielen. We zeggen een camper, maar het is eigenlijk een gigantisch vrachtwagen. En die gaat 10 dagen lang door Utrecht rijden met daarin korte, gratis, toegankelijke concertjes. Het wordt een beetje spannend wat het weer wordt de komende dagen. Maar als het mooi weer is, dan gaan de luiken open. Dan kunnen hele pleinen meegenieten als ze willen.
0: Ja.
1: Hij staat op de Neuden, maar hij staat bijvoorbeeld ook Park Transwijk, bijvoorbeeld. Hij staat echt op heel veel verschillende plekken in de stad. In de binnenstad en in de buitenwijken.
0: Ik zag ook dat jullie ook in allerlei buitenwijken komen. Giftpark, dat is hier vlakbij de studio. Moskeeplein in Lombok, ook heel bijzonder. En ook bij het AZC op de Heidenlaan in Ogenal. Dat vind ik ook heel bijzonder. Daar komen jullie ook,
1: klopt.
0: Hè?
1: Klopt. Vorig jaar stond de concertcamper op het AZC in Overvecht en dit jaar dus aan de Jozef Heidenlaan.
0: Ja.
1: Er zijn natuurlijk bewoners van het AZC welkom, maar ook mensen die in de buurt wonen, bezoekers van het festival. Iedereen is welkom om naar oude muziek te luisteren en elkaar te ontmoeten.
0: Even een hele praktische vraag. Hè? Er komen natuurlijk heel veel mensen naar Utrecht toe, naar de stad.
1: Ja.
0: Waar laten jullie al die mensen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. De musici die zitten allemaal in hotels. Ik geloof dat er bijna geen hotelkamer meer te krijgen is in Utrecht. Want je kan je voorstellen tijdens een festival, volgens mij hebben we iets van 1000 musici in totaal te gast. Dus die zitten allemaal in hotels, inderdaad. Het is heel veel, natuurlijk verspreid over 10 dagen.
0: Ja, dat
1: dus
0: is waar.
1: Dat scheelt. En ook heel veel mensen uit Utrechtstad natuurlijk, uit de omgeving.
0: Vera, waar verheug je jezelf het meeste op?
1: Ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag, want er is zoveel om uit te kiezen. Als ik er dan toch eentje moet noemen waar ik heel trots op ben, is het concert Over the Rainbow. Dat is komende dinsdag in Tivoli-Vredenburg. En dat is een avond waarin we queer artiesten eigenlijk een centrale rol geven. Het wordt een hele feestelijke viering van diversiteit. Als het ware, daar is muziek, daar is zang, daar is acrobatiek, daar is dans, van alles en nog wat. Zangers van de Space Choir mee gaan zingen aan dat project.
0: Space Choir?
1: Ja, dat is een inclusief koor. Ze hebben meerdere koren volgens mij door het land, maar ook dus eentje in Utrecht. En zij komen dus echt met 250 amateurzangers meezingen. En volgens mij is het voor veel van hen ook de eerste keer dat ze dus klassieke muziek gaan zingen. Dus dat is superleuk.
0: Heel bijzonder allemaal. Ja. Dankjewel voor je uitleg en heel veel plezier. En succes met de opbouw, want het wordt druk genoeg, hè?
1: Ja, zeker. Nou, daar hebben we heel veel zin in natuurlijk.
0: Hartstikke goed. Dankjewel, Vera. Tot een andere keer. Dag.

Echt geweldig. Happy van Pharrell Williams. Het kwam uit 2013. En gaan wij nog even, voordat wij naar het regionieuws gaan. En dat gaat onder andere over de brandweer die zelf een hulpdienst moet bellen. Want ja, dieven hebben weer toegeslagen bij een kazerne. Dat is toch ook verschrikkelijk. Even terug in de tijd. Een band die een beetje deed denken, in mijn ogen, aan Fleetwood Mac. Een one-hit wonder. Afternoon Delight van de Starland Vocal Band.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: En het is precies 12:30 tijd voor het regionieuws met jou, Casper. Het gaat over, ik ben het nu even kwijt, zie nu het verkeer, maar het gaat in ieder geval over die kazerne en de brandweer. Hè?
6: Ja, daar hebben we het zo meteen over. Het nieuws beginnen we eerst met een bedrijf dat mogelijk de boel probeerde te flessen.
5: Zo.
6: De Fiat heeft panden in Utrecht en Gelderland doorzocht in een zaak van verduistering en witwassen. Een beleggingsbedrijf heeft enkele jaren ruim 23 miljoen euro opgehaald bij mensen die dachten te investeren in duurzame energie. Maar het geld is voor een deel naar privérekeningen overgemaakt en de beloofde opbrengsten zijn nooit uitbetaald. Er is een verdachte, maar bij de invallen is niemand opgepakt. Nog eens 3 mensen in de provincie Utrecht zijn besmet geraakt met het West-Nel-virus. Scrabblewoord.
5: Ja.
6: Dat laat de GGD-regio Utrecht weten. Gisteren werd bekend dat een man uit de provincie is overleden aan dat virus. Bij elkaar is het nu dus bij 4 Utrechters vastgesteld. Wie het zijn en hoe het met ze gaat, dat wordt niet bekendgemaakt. Dat is privé. Het West-Nel-virus komt vooral voor bij vogels. Maar via muggen kunnen mensen het ook krijgen. In de brandweerkazerne in Meidrecht is afgelopen nacht ingebroken. Dat komt de laatste tijd wel vaker voor. Inbrekers zijn vaak uit op gereedschap. Dat kan dan worden gebruikt bij andere inbraken, bijvoorbeeld bij juweliers en elektronicazaken. De brandweer gebruikt het gereedschap dan weer om autodeuren en liften open te breken. Wat er nu is gejat, is niet bekendgemaakt. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan hebben we nog altijd te maken met een hitterecord, want er is weer een nieuwe gebroken. Augustus is nog niet voorbij, maar het is nu al duidelijk dat dit de warmste zomer is sinds de meting. En die meting begon in 1901. Deze klimaatexpert van de KNMI in de Bilt weet wel hoe dat komt.
7: We hebben heel veel hoge drukgebieden gehad. Bij een hoge drukgebied heb je veel zon, weinig regen, ook heel veel verdamping. Dan wordt het ook nog eens een keer droog, dat is de andere kant van deze zomer. Vaak hoge druk. En dat zien we steeds meer in de lente en in de zomer. Dat Nederland vaker in een gebied van hoge druk ligt.
6: Ja, afgelopen 3 maanden was het gemiddeld 19,3 graden in de Bilt. Vandaag zon, wolken en het is nog steeds een beetje broeierig warm. Vanavond onweersbuien met kans op regen, hagel en windstoten. Morgen weer regen en onweersbuien. En dan 22 graden, wel wat koeler.
5: Dankjewel. En alle details zo dadelijk bij Margot, onze weervrouw, zo rond 10:50. Dankjewel, Casper. Graag tot zo.
6: Tot zo.
8: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
9: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
12: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
13: Aan tafel met Liesbeth.

0: Een klein feestje met Los Bravos en Black is Black op Radio M Utrecht.
1: Aan tafel.
0: Hartelijk welkom. Als je nu aanschuift, dat zou toch zomaar kunnen. Wij zitten in het tweede halfuurtje van het eerste uur. En dan gaan wij nog één keer een ronde spelen van De Stem van M. Ja, hij is niet makkelijk deze week. De dame heeft iets met wetenschap. Dat kan ik nog wel even zeggen. Meer zeg ik echt niet. Er zijn een paar goede oplossingen binnengekomen. Maar ook een heleboel niet goede.

0: studio geweest. En ik zat even te kijken. Hij is komende zaterdag in Lexmond in de feesttent. Want dan is daar een heel feest. Staat niet bij hoe laat, maar als je van hem houdt en je bent fan van hem of je gaat er graag naartoe, nou dan is dat ongetwijfeld te vinden in Lexmond, dus in de feesttent ter gelegenheid van de feestweek al daar. Ik kijk op de klok. Het is 11:50. Ik wens je smakelijk eten. En we gaan het nog één keer spelen, want het is donderdag. De stem.
1: De stem van M.
0: Precies, zo zegt Bob het heel mooi. De stem van M. Nog één ronde te gaan. Het is een dame die iets heeft met wetenschap. Dat is wat ik kan zeggen. Luister even heel goed. Hier komt haar stem dan nog één keertje.
2: Dus het is eigenlijk helemaal niet zo prettig om heel oud te worden.
1: De stem van M.
0: Zou dat zo zijn? Is het echt niet prettig om ouder te worden als jij weet om wie het gaat, mail dan even stemvanm@rtvutrecht.nl. rtvutrecht@apenstaartje.nl. stemvanm@rtvutrecht.nl, ga ervan struikelen. 4 kaarten voor het Midget Golf en die mooie portable radio. Dat is toch leuk? Het zijn de Eurythmics en Annie Lennox. En de Sweet Dreams. Wie weet word jij de winnaar?

0: want er gaat wel het een en ander gebeuren. Margot, goedemiddag, hè?
1: Goedemiddag, Lisbeth. Ja, er gaat wel het een en ander gebeuren. Maar het is gelukkig nog niet zo ver. En ik denk dat we een hele aardige ochtend achter de rug hebben.
0: Ja.
1: Het was nog niet zo broeierig, want de wind die kwam nog voornamelijk uit de Oosthoek. 23,2 in Kamerik op dit moment. En de hoogste temperatuur uit onze regio wordt gemeld. Uit Zeist, 25,4. Maar de dikke bewolking die nu op ons afkomt heeft te maken met een warmtefront. En daar zit ook een enkel buitje in. Ik zie bijvoorbeeld in de buurt van Den Bosch een enkel buitje bij Rotterdam. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat het de komende uren toch even wat dikkere bewolking langstrekt met al een enkele bui. En daarachter draait die wind naar het zuiden en dan komt die kleve lucht ons land binnen.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft, de broeierigheid waar ik al een paar dagen over berichtte, die komt. Maar pas tegen het einde van de middag en avond. En dan zitten we op 28 graden met een hoge luchtvochtigheid. Veel bewolking. En af en toe komt de zon er ook nog wel wat bij. En dan is het wachten op de hele flinke onweersbuien die zich nog moeten gaan ontwikkelen boven Frankrijk. En die hangen samen met een lage drukgebied. En die komen pas later, hoor. Dat komt pas rond een uurtje of 10 komen die in beweging naar ons toe. En dat zijn echt wel buien. Ja, daar moeten we toch eventjes rekening mee houden. Dat zijn buien die gepaard kunnen gaan met lokaal heel veel regen, met een flinke bliksemactiviteit, hagel en ook met onweer. En dat is op dit moment, de timing is 10 uur bij ons aan de Zuidrand. En om een uurtje of 2, 3 zijn we er alweer vanaf.
0: En dan ben je dus blij dat het avond is. En dat er verder, ja, dat je niet op de weg zit of op school of op werk of wat dan ook. Je gewoon thuis bent, zeg maar.
1: Dat is natuurlijk wel hoop ik wel. Ja. Dat iedereen dat zo even beslist. En dat je je tuinstoelen naar binnen haalt. En misschien ook je groenbak even om het hoekje zet.
0: Ja.
1: Vanwege de windstoten. En dat water, dat is natuurlijk niet overal evenveel verdeeld. We hebben water nodig. Maar als het in één keer heel hard giet, dan kan ik me voorstellen dat er ook op sommige plaatsen wat wateroverlast gaat ontstaan.
0: Ja.
1: Dus dat is allemaal mogelijk. Ja.
0: Gedoe. Maar je zegt eigenlijk, dus zijn we met een uur of 2, 3 vannacht vanaf.
1: Ja.
0: Wat gebeurt er daarna dan? Wat wordt het dan voor weer?
1: Ja, nou dan trekken die buien dus weg en dan wordt het droog en dan kan het een beetje mistig worden bij temperaturen die gaan dalen eind van de nacht naar 17 graden. Morgen wordt het sowieso niet meer zo warm, 24 graden, want de wind komt uit het zuidwesten. In de ochtend hebben we vrij veel restbewolking, nou dan is het overwegend droog, dan komt de zon er weer bij en dan krijgen we de tweede klapper, want in de loop van de middag, begin van de avond, komen vanuit het zuidwesten toch weer een aantal buien die mogelijk ook behoorlijk pittig zijn. Dus ook weer met onweer, hagel, met windstoten. Dus die moeten we ook even in de gaten houden. En dat is dus voor morgenmiddag is
0: morgen,
1: dat.
0: Morgenmiddag dus zeg maar na 12 uur, na 2 uur?
1: Na 12 uur, ja, precies. Ja,
0: weet je,
1: ja.
0: Dat is wel pittig eventjes en wennen ook.
1: Ja.
0: En kunnen wij dan een kleine vooruitblik doen? Want dan is het weekend, komt eraan. Wat verwacht jij daarvoor dan? Vrijdagmiddag en dan verder?
1: Ja, het blijft wel wisselvallig. Hè? Dus wat dat betreft is het een andere weerperiode is ingestart. Ja. Hè? De ergste klappers komende nacht en morgenmiddag. En daarna zien we op zaterdag en zondag af en toe de zon wel tevoorschijn komen. Waait er een frisse wind uit het zuidwesten. En dan wordt het overdag toch nog altijd zo'n 22, misschien wel 23 graden. Maar er kunnen ook nog altijd een paar buien vallen. En of die vooral langs de kust vallen, hè? In verband met het warme zeewater.
0: Ja.
1: Of dat die overdag boven ons gaan oppoppen, dat moeten we nog eventjes bekijken. Maar het wisselvallige weer krijgt nog wel even een vervolg. Pas volgende week, woensdag, donderdag, dan wordt het weer wat droger, want dan zie ik wat hoge drukgebieden naar ons toe komen.
0: Is het voor jullie weer, mensen, het begin van de meteorologische herfst, hè?
1: Precies, ja, dat is dinsdag 1 september.
0: Na deze zomer. Nou, daar komen we nog over te spreken. Dankjewel, Margot.
1: Ja.
0: We spreken elkaar weer. Ik zit er nog een weekje, dus we komen elkaar vast wel weer tegen.
1: Gezellig.
0: Dankjewel, tot vanmiddag bij Aardweer, hè?
1: Dag Lisbeth.
0: Oké. Okay.

als je deze muziek nog kent, dan ben je waarschijnlijk een boomer. Zo wordt dat dan genoemd, hè? Komt namelijk uit 1966 en we gaan het er zo over hebben. Babyboomer, dat begrip kennen we, maar boomer, zo noemen heel veel jongeren hun ouders, omdat ze niet handig zijn met de telefoon of omdat ze niet handig zijn met Netflix of wat voor andere dingen dan ook. Zo dadelijk praten wij erover. Blijf er lekker bij, smakelijk eten en ook de laatste kans. We gaan de stem van M nog één keer spelen, maak je kans dus op die kaarten en een mooie radio.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Bel 0800 2020. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: We houden de rekening mee met het onweer. En bij ons is Casper en hij heeft de hoofdpunten uit het regionieuws. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. In Bunschoten ging het vanochtend mis met het plaatsen van een internetkabel. Aan de Snoekbaarsweg werd een gasleiding geraakt. De netbeheerder heeft het allemaal opgelost. De Fiat heeft panden in Utrecht en Gelderland doorzocht vanwege mogelijk verduistering en witwassen. Een beleggingsbedrijf is mensen over te halen te investeren in duurzame energie, maar de beloofde opbrengsten zijn nooit uitgekeerd. En versterking voor FC Utrecht. De club huurt verdediger Yousry Spai van NEC. Hij sluit zich voorlopig aan bij Jong FC Utrecht. En als hij het goed doet, dan koopt Utrecht hem.
3: Nou, dat is hartstikke mooi nieuws. Dankjewel en we horen je graag zo rond 1:30.
5: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
6: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
8: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
9: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Aan tafel met Lisbeth de Moor.

0: Denise. Ik weet dat het de favoriet is van onze Margot, die ik zojuist in de uitzending had. Nou, Margot, ik hoop dat je luistert en dat je ervan geniet. Was haar natuurlijk haar grote nummer 1 hit.
1: Aan tafel.
0: Blondie hebben het uiteraard over op Radio M Utrecht. Want daar luister je uiteraard naar. Van harte welkom als je luistert. En misschien zit jij ook wel aan de lunch. Dat zou zomaar kunnen. We gaan het hebben over het begrip boomer. Niet te verwarren met babyboomer. Maar daar gaan we het over hebben. Stel, je kind noemt je al jaren een boomer. Niet omdat je van de babyboomgeneratie bent. Maar omdat je met één wijsvinger hebt. Je leesbril altijd kwijt bent. Prima, dan ben je toch een boomer. Maar wel één die alles uit het leven wil halen. Later is nu. Klaar ben je met zaken waar je nou niet zo gelukkig van wordt. In het boek De Boomer Club beschrijft cabaretier en schrijfster Ellen Dikker het leven van Sjors. Dat is een vrouw die op haar 50ste ontslagen wordt bij de regionale omroep, OJ, en op zoek moet naar een nieuwe invulling van haar leven. Dat gaat niet allemaal van een leien dakje. Ellen, hartstikke leuk dat je er bent. Welkom.
2: Ja, dankjewel. Ja.
0: Ik heb het boek bijna in één ruk uitgelezen gisteren.
2: Dat lijkt mij een heel goed bericht, toch?
0: Het is echt heel erg leuk om te lezen. Ja. Nou is het natuurlijk een beetje raar om te lezen over een vrouw die ontslagen werd bij de regionale omroep. Wij werken hier natuurlijk bij de regionale omroep.
2: Ja.
0: Mensen thuis weten ook wel dat het in de media niet altijd even rustig is. Dus dit soort dingen hebben wij hier ook meegemaakt en maken we ook wel mee. Is het zo erg als jij een boek beschrijft? Is het erg? Boomer zijn en ontslagen worden.
2: Nou, zij neemt eigenlijk ontslag. Want ze valt een beetje van haar voetstuk. Ze heeft een talkshow bij die...
0: Leg even uit wie Sjors is.
2: Ja, ze heeft een talkshow bij... Bij mij heet het dan Regio Oost. Hè? Dat speelt zich af in het oosten van Nederland. Maar het is net als... Ja, ik heb ooit zelf bij RTV West gewerkt. Dus ja, dat is vergelijkbaar, denk ik. Ja. Zij heeft daar een talkshow. Ze is best wel het gezicht van de omroep. Maar de hoofdredacteur wil verjongen en verfrissen. Ze ontmoet twee jonge vrouwen en ze wordt eigenlijk ingewisseld. En besluit dan zelf van mag het weer verkeer, mag ze gaan doen. En dat lukt helemaal niet. Dus dan denkt ze, weet je wat, ik stop ermee. Ik ga mezelf opnieuw uitvinden. Ja. Want dat kan als je 50 bent, zo'n beetje. Die kinderen worden groter. Je hebt ineens weer veel meer tijd. En ook weer veel meer ruimte, energie om weer iets nieuws te gaan doen.
0: Ja, dat gaat zij doen. Maar dat valt in het begin nog niet zo mee, hè?
2: Nee, in het begin denkt ze gaat niet bij de pakken neerzitten. Ze wil keihard terugslaan. Dus ze denkt, niet regionaal, dan ga ik landelijk. Ze gaat er helemaal voor, probeert haar connecties in te zetten. Doet ook nog eens een screentest. En volgens mij zit er bij mij in het boek ook een programma dat heet Vroeg aan tafel.
0: Dat heb ik nog niet gelezen, ik ben een heel eind al.
2: Ja, nee, dat vond ik heel grappig.
0: Wat is dat voor programma dan even tussendoor?
2: Nou ja, dat is dan bij die landelijke omroep een soort 5-uur-show-achtig ding volgens mij.
0: Oh, maar, nou, aan tafel moet het eigenlijk claimen, want dit programma, moet ik wel echt zeggen, bestaat al 23 jaar.
2: Ja, en ik wist het niet, want ik heb het gewoon verzonnen, vroeg aan tafel. Maar...
0: Nee, maar het is een term die hier en daar wel vaker voorkomt, maar daar moet je toch voorzichtig mee zijn.
2: Ja.
0: Maar goed, het gaat even om dat begrip boomer, hè, want heel veel mensen kennen natuurlijk wel het begrip babyboomer.
2: Ja.
0: Dat is dus de generatie van net na de Tweede Wereldoorlog. Een heel grote groep is dat, een cohort heet dat dan.
2: Ja.
0: De mensen die nu, zo'n beetje Maarten van Rossum, in de 80 zijn die zijn echt oud.
2: Ja, volgens mij loopt het door tot 1965. Van 45 tot 65.
0: Okay. Maar dan heb je het begrip boomer. Wat bedoel jij daarmee?
2: Nou, het ging eigenlijk zo. Toen mijn kinderen zo 15, 16 waren, of nog jonger zelfs, toen vonden ze mij oud. He, zoals een puber zijn moeder oud kan vinden.
0: Ja.
2: En toen was een modewoord. In 2019 was het zelfs het woord van het jaar. Okay, boomer. Het was ook een spelletje. En het ging viral. Dus ja, kinderen noemden hun eigenlijk alles wat ze oud vonden, noemen ze een boomer. Ja. En dat is gewoon als je een beetje achterop raakt met de techniek. Zie je niet begrijpen waarom je er niet uitkomt op je telefoon. He, dan dat werd een boomer. En ik ben me zo een beetje blijven noemen. Ik dacht, ik ga die geuzennaam omarmen.
0: Ja, en jij beschrijft ook deze shorts. Hè, de hoofdrolspeelster heeft twee zoons. Ik kan niet helemaal inschatten hoe oud ze zijn, maar één van de twee... Bijvoorbeeld dan zit haar man ook te hannesen met Netflix. En dan komt hij er niet uit. En dat knopjes. En dat jochie, die zoon, heeft werkelijk waar. In één seconde heeft hij het goed geregeld. En dacht hij, dit herken ik wel heel erg.
2: Ja, toch? Ja. Nee, en ik weet nog dat mijn ouders... Wij kregen een videorecorder toen ik jong was. En ik vond het zo makkelijk. En mijn ouders begrepen maar niet van wat het driehoekje en wat het vierkantje. Dus ik moest het keer op keer uitleggen. En ik dacht, hoe snap je dat niet? En toen dacht ik ga nooit zo worden... En ik ben natuurlijk toch zo geworden.
0: Ja, dat is zo. En wat wil je verder vertellen met het boek? Want hoe gaat het verder met George? Ze neemt ontslag en dan?
2: Nou, eerst denk ik, ik neem een tussenjaar. Mijn kind heeft een tussenjaar. Die ligt de hele dag scrollend op de bank. Dat ga ik ook doen. Tijd voor mezelf. Tijd om mezelf opnieuw uit te vinden. Uiteindelijk wil ze naar die landelijke omroep. En daar heeft ze een soort inzicht, een reality check. Dat ze denkt, nee jongens, ik hoef dit helemaal niet meer. En wat er dan verder gebeurt, moet je maar zelf lekker gaan lezen.
0: Ja, dat wordt heel spannend. Jij noem je jezelf ook boomer nu? Is het een soort geuzennaam geworden? Of is het toch nog een soort van beetje een scheldwoord?
2: Voor mij niet. Nee, want ik vind het ook heel grappig. En ik vind het ook wel makkelijk, want ik snap het niet. En ik steek mijn handjes in de lucht. Ik zeg, boemer snapt het niet en mijn kinderen helpen me. Dus nee, voor mij is het zelfspot. Ik moet erom lachen.
0: Het is ook wel goed om er niet in te blijven hangen, hè? Om niet een soort zielige...
2: Oh, zielig ben ik niet.
0: Nee, dat indruk had ik ook niet. Maar ik bedoel meer van dat je dan daarmee alles niet meer gaat doen. Laat ik het zo zeggen.
2: Nee, ik vind je moet... er alles aan doen om wel bij te blijven. En daar doe ik ook mijn best voor. Maar je wordt gewoon ouder. En je kan je daar wel tegen verzetten. Maar dat voelt voor mij vrij doelloos en zinloos. Dus ik denk, wees er trots op.
0: Ja.
2: En pak het heft in eigen hand. Juist ook omdat je ouder wordt.
0: Heb jij, want je schrijft erover. Hè, deze shorts wordt dus, of ze neemt zelf ontslag. Maar dat is omdat ze zich echt aangeschoten voelt daar. Aangeschoten wild daar bij de regionale omroep Oost.
2: Ja.
0: Heb jij zelf iets dergelijks ook meegemaakt?
2: Nee, niet op die manier. Nee, gelukkig niet. Maar ik herken wel dat je als je ouder wordt... minder gezien wordt, minder ertoe doet, minder spannend bent. Hè, jong aanstormend talent, dat wil iedereen.
0: Ja.
2: Dus zie jezelf maar eens te handhaven als je wat ouder wordt.
0: En dat je dus op zoek moet naar eigenlijk een nieuwe rol? Een nieuwe manier van leven, een manier van kijken?
2: Dat denk ik, ja. En het ook kijken van, hè, weet je, als je niet meer op straat nagefloten wordt door de bouwvakkers. Hè, dat is eigenlijk ook wel heel lekker.
0: Lekker rustig.
2: Ja, maar je kan ook veel meer gaan zijn wie je wil zijn.
0: Maar even zo'n gekheid. Ik ben ook wel eens bij 50 Company geweest. Dat is een bedrijf in Arnhem dat 50-plussers aan werk helpt. Het is ook bijvoorbeeld hoe werkgevers er naar kijken. Hè? En zeker nu met een tekort op de arbeidsmarkt.
2: Ja.
0: Zijn ouderen waarschijnlijk ook nog veel langer nodig.
2: Ja, en ik denk ook heel aantrekkelijk voor werkgevers. Want ze zijn nog een beetje van de generatie regenpak aan en niet zeuren. En gewoon doorwerken. Terwijl jongeren natuurlijk, tenminste dat is een beetje het cliché. Gen Z wil nog wel eens snel, ik ben een beetje verkouden. Ik heb niet zo lekker geslapen.
0: Ja,
2: buffelen maar door.
0: Ik zag op LinkedIn, we het er toch over hebben. Op LinkedIn een bericht vanmorgen. Er was een vrouw, haar hond was overleden. En die zei tegen haar werkgever, ik ben er een week niet dat mijn hond is overleden.
2: Ja.
0: Nou, en die post ging dan dus over wat mensen daarvan vonden.
2: Ja.
0: Een en al medeleven, terwijl ik eerlijk gezegd dacht, het is natuurlijk hartstikke erg, hè?
2: Ja.
0: Het is heel verdrietig. Maar om nou een week niet naar je werk te gaan, om die reden...
2: Nee, dat is echt een generatieverschil.
0: Dan voel ik mij een boomer.
2: Ja.
0: Wij praten zo verder en je gaat ook nog een klein stukje voorlezen uit het boek.
3: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And

0: one.
1: Chef Special op Radio M Utrecht, daar luister je naar. En we hebben het over het begrip boomer. Niet te verwarren met babyboomer. Ellen Dikker die schreef in mijn ogen een heel leuk boek. Dat heet De Boomer Club. Daar gaan we het ook nog over hebben, over die clubben. Het is echt een roman. Het is een verhaal over Sjors, een dame van 50. Zij wordt ontslagen bij de regio Omroep Oost. Ze was daar presentatrice van een talkshow. De bazen zeiden, nou, ja, we willen liever wat jonge meiden. Dit zijn natuurlijk dingen die veel voorkomen. Ja. Niet alleen in de media, maar op veel plekken. Hoe kwam je er eigenlijk bij, Ellen, om dit boek te schrijven? Hoe kwam dat zo?
2: Nou, ik heb dus de Boomer Club opgericht. Dus los van het boek is er ook de Boomer Club. Waarmee ik eigenlijk allerlei leuke dingen organiseer. En ik zie het een beetje als een kapstok om van alles. We hebben ook een podcast. Ik vond het ook. Ik werd eigenlijk gevraagd door een uitgever om ook een boek te schrijven. En daar had ik ontzettend veel zin in meteen.
1: En wat is dan die Boomer Club? Wat gebeurt daar?
2: Ik organiseer vinyl dansfeestjes. Dus alleen met plaatjes draaien. Jaren 70, 80, 90 muziek. Gewoon omdat het ontzettend leuk is om te dansen. En dat voor onze leeftijd best lastig is. Het is ook van 8 tot 11. Dus je bent ook weer op tijd thuis.
1: Heel goed.
2: Gewoon lekker dansen. Het is zonder pretentie, zonder gedoe. Het gaat een soort workout.
1: En slaat het aan?
2: Ja. Het is hartstikke aan het groeien. Ja, ik doe nu één keer per maand in Amsterdam. Ik wil het ook heel graag elders doen. Ja. Maar ik zoek een plek. Ik ben nog bij Amersfoort en Hilversum geweest. Maar die zeiden, we hebben al zoiets.
1: Dus, ja, je hebt wat je ook al hebt. En heb je hier in Utrecht ook 40 Up.
2: Je hebt 40 Up.
1: Dat is nog opgezet door Harry de Winter. Die helaas is overleden. Maar die is daarmee begonnen. Ja. En dat was een ontzettend succes. En volgens mij nog. Die boomerclub, hè, dat komt niet uit het niets. Is het omdat je denkt, ik wil mensen van mijn leeftijd zien? Of geestverwant, hoe moet je dat zien?
2: Ik speelde eerst in de voorstelling Tissy Geen Hotel. Als cabaretier. En dat heb ik 6 jaar gedaan. En daar ben ik vrij plotseling uitgestapt. Dus ik dacht ook een beetje, wat nu? En omdat ik zo met die... Dat is een voorstelling voor ouders met een puber in huis.
1: Ben je een beetje voorbij nu.
2: Ik was er een beetje voorbij. Ja. Dus ik dacht, ik ga de volgende fase eigenlijk. Kinderen uit huis. En ik zie het ook bij vriendinnen om mij heen. We gaan echt een nieuwe fase in. Je hebt echt weer tijd voor andere dingen. Mensen zoeken hobby's. Gaan boetseren of schilderen of tuinieren of zo. Hè?
1: Dus, ja, of een eigen bedrijf opzetten.
2: Eigen bedrijf opzetten, de roer omgooien.
1: B&B.
2: Ja, nee, dat kan allemaal. Maar ik had heel veel zin om met dat thema eigenlijk, of om met die levensfase aan de slag te gaan.
1: Hoe oud ben jij?
2: Ik word bijna volgende week 56.
1: Oké, nou, je zou het haast niet zo niet zeggen. Dat zeggen we dan, maar dat is echt zo.
2: Ja.
1: Een kleine anekdote nog als voorbeeld uit jouw boek. Want vonden we echt heel erg leuk. Die een beetje aangeeft in wat voor situatie je dan ongeveer bevindt. Ook als je de kinderen nog thuis hebt. Of als ze nog heen en weer komen, zeg maar. Als ze op kamers zitten, al vertel.
2: Ja, een beetje van die boemerangkinderen. Nou, dit is haar zoon Goof. En die komt naar haar toe. Die zegt, oh mam, deze meme moet je zien. Goof loopt naar haar toe met zijn telefoon. Sjors weet nog steeds niet helemaal wat een meme is. Maar dat geeft nu even niet. Laat zien. Sjors was snel haar handen. Ze is broccoli aan het snijden. Goof houdt het scherm voor haar neus. Wacht even, mijn leesbril. Waar is mijn leesbril? Een lichte paniek maakt zich van haar meester. Het zoeken naar de bril moet niet te lang duren. Dan is het momentum voorbij. In je haar, mam. En daar op het aanrecht ligt er ook een. In de zak van je vest zit er een. En hier op de eettafel liggen er 3. Sjors lacht ongemakkelijk. De leesbril nodig hebben is boomermoment 1. De leesbril kwijt zijn, boomermoment 2. Nog zo'n boomermoment. En Goof haakt af. Dan ziet hij haar niet meer als zielsverwant, maar als zijn oude moeder. Goed, bril op de neus, ik ben er klaar voor. Kom erop met die meme. Ze kijkt naar een filmpje. Engelse teksten komen en gaan. Er valt iemand, een blaffende hond, rennende mensen en een grote pizza. Ze kan er geen chocola van maken. Waar gaat dit over?
1: Is dit ook echt uit je eigen leven?
2: Ja.
1: Heb jij zelf al, hoeveel kinderen heb je?
2: Ik heb 2 jongens ook, als in het boek. Ik heb ze van leeftijd een beetje veranderd. Maar mijn oudste zoon laat me regelmatig zoiets zien. En ik kan al niet eens meer die tekst die in beeld verschijnt tegelijk lezen en dan het kijken wat er gebeurt. Dat weet hij inmiddels, dus dan houdt hij het filmpje even stil. Ja, je wordt gewoon toch wat trager blijkbaar in je hoofd. Ja.
1: Ik vind het fantastisch. Heel erg leuk om te lezen. De Boomer Club, roman van Ellen Dikker. Het is echt heel leuk om te lezen. Af en toe heel komisch, soms ook een beetje treurig.
2: Ja, hè? Ja, ze heeft bijvoorbeeld ook de zorg voor haar demente vader. Het zijn eigenlijk alle perikelen die horen bij een 50-plus vrouw. De overgang, demente vader, kinderen die uit huis gaan, heel lang in een relatie zitten. Ja. Is dat nog wel spannend? Ja. Het leven een beetje op de schop.
1: Wij mogen dit boek, dit leuke boek van jou, mogen wij weggeven. We hebben 1 exemplaar te geven. Als jij denkt, oh, dat zou ik wel heel graag willen lezen, en ik kan het je aanraden, het is echt leuk om te lezen. De Boemenclub van Ellen Dikker. Mail dan even naar aantafel@rtvutrecht.nl. aantafel@rtvutrecht.nl. Ik vond het ontzettend leuk dat je toch hier ook bij de regionale omroep durfde binnen te komen.
2: Ik wel.
1: Dankjewel Ellen Dikker, leuk dat je er was.
2: Ik vond het ook leuk, dankjewel.

0: Bananarama op Radio in Utrecht. Leuk trio was dat eigenlijk. Grappig beentje. Wij gaan naar het regionieuws met Casper. Even een internetkabeltje aanleggen. Lijkt simpel, maar in Bunschoten ging dat vanochtend toch helemaal mis.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Half 2 geweest. Tijd voor het regionieuws met Casper. Het nieuws begint met het Westnijlvirus.
11: Ja, dat virus kan een groot probleem worden, zegt een muggenexpert.
12: Ik heb zelf in mijn boek uit 2009... heb ik gewaarschuwd voor West-Nijl-virus. Mm. Werd toen weggezet als bangmakerij, stemmingmakerij op die manier. Mm-hmm. En nu zijn we 17 jaar verder en nou is het zover. En dat is heel triest.
11: Het virus heeft zich eerder ook al eens verspreid, zegt hij.
12: In Amerika was het zo dat in 1999 kwam dat West-Nijl-virus met muggen die besmet waren met een vliegtuig uit Israël aan op John F. Kennedy. Mm. Airport in New York. Het duurde 5 jaar voordat heel Amerika, dus 50 staten in Amerika, allemaal besmet waren met West-Nijl.
11: Gisteren overleed in onze provincie iemand aan het virus. Vandaag werd bekend dat er hier nog eens 3 gevallen van besmettingen zijn. In Bunschoten ging het vanochtend mis met het plaatsen van een internetkabel. Aan de Snoekbaarsweg werd een gasleiding geraakt. De netbeheerder heeft het allemaal opgelost. In Utrecht heeft een beruchte krantendief weer toegeslagen. Al 3 keer nam hij een pakket mee van kranten bij een winkel aan de Amstelstraat. Die liggen daar alvast klaar voor de verkoop. Maar de winkel is dan nog dicht. Op camerabeelden is te zien dat de dief de kranten 's ochtends vroeg dan meeneemt. Sportnieuws dan nog, versterking voor FC Utrecht. De club huurt verdediger Yousry Spahi van NEC. Hij sluit zich voorlopig aan bij Jong FC Utrecht. En als je het goed doet, dan koopt Utrecht hem. Hij debuteerde vorig jaar in de Eredivisie voor NEC, maar werd later verhuurd aan Venlo. Meer nieuws en ook sportnieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer, zon, wolken, broeierig warm. Vanavond onweersbuien met kans op regen, hagel en windstoten. Morgen ook kans op regen en onweersbuien. Dan wel iets koeler dan vandaag, 22 graden.
0: We gaan het meemaken, dankjewel Casper. Gaan wij ondertussen even naar de weg. A12 Arnhem in de richting van Utrecht tussen Maarn en Bunnik. 3 minuten vertraging heeft te maken met een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. A27 Utrecht in de richting van Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam. 4 minuten vertraging. Het heeft ook weer te maken met zware vrachtwagens. De weg is daar dicht. 4 minuten vertraging dus.
13: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
14: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
16: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl. Aan tafel met Liesbeth.

0: De Hollies op Radio M Utrecht en Carrie Ann. Je luistert naar...
1: Aan tafel.
0: Dat wou ik zeggen. Het lunchprogramma. Wij zitten in het laatste deel. Zodat de laatste ronde. We gaan iemand winnaar bekendmaken voor de stem van M. Blijf luisteren.

0: Fever Dream, Alex Warren. Je hoort hem op Radio M Utrecht. En wij gaan naar de ontknoping.
1: De stem van M.
0: Ja, hij was deze week best een uitdaging. Was het misschien Merel Ek? Was het misschien Floortje Dessing? Amber Kortzorg of Janine Abbring? We gaan het meemaken. Wij gaan de stem eerst nog een keertje laten horen. Ja.
2: En de dood is natuurlijk onomkomelijk verliezen.
1: De stem van M.
0: Of was het Marlijn Berenburg? Wij gaan iemand bellen. En neem je niet op tijd aan, dan gaan we gewoon door naar de volgende, na 6, 7 keer. Dus ik ben heel benieuwd. Jullie telefoon. Spreek ik met Jessica?
3: Ja, spreek ik.
0: Hallo, met Lisbeth van Radio M Utrecht.
3: Oké, op het leuk.
0: Hebt u misschien oortjes in?
3: Nee, ik zet hem even uit.
0: Even de speaker uitzetten, ja, dat is een goed idee. Ja.
3: Ik heb hem helemaal uit.
0: Dus. Ja, dat is al stukken beter, dankjewel.
3: Ja.
0: Hallo Jessica, met Lisbeth van Radio M Utrecht.
3: Hallo, met Jessica, inderdaad.
0: Ja, waar bevind jij je ergens?
3: Ik bevind me op de slaapkamer. Oh. Ik wilde eigenlijk even naar de zolder om wat te halen. En toen hoorde ik van, er komt een ontknoping.
0: Ja.
3: Dus ik denk, nou, wacht maar even.
0: Ja, ik spreek je nu. Jij hebt meegedaan aan het spelletje.
3: Ja.
0: En ik was heel benieuwd wie jij denkt dat het is. En dat mag jij nu zeggen.
3: Anna Zimbrère.
0: Anna Zimbrère. Ja. Die was moeilijk hoor. Heel veel mensen dachten ook nog Marlijn van Weerdenburg. Sonja Bakker zag ik ook nog langskomen. Annieke Boer. Zelfs Claudia de Breij. Nou, die is het allemaal niet. Nee. Wist je dat meteen, Jessica?
3: Eigenlijk wel.
0: Oh ja? Dat vind ik knap.
3: Ja, ik heb hem bij de derde keer had ik hem.
0: Wat zit je allemaal te doen? Met de telefoon in de kast of zo? Of,
3: Nee.
0: Ga er even rustig bij zitten, zou ik zeggen.
3: Jij
0: hebt lekker die mooie radio. Ik kom naar jou toe.
3: Ja, geweldig.
0: En, dat is ook leuk, 4 kaarten. En dan mag je gaan midgetgolven in Laagvuursen.
3: Kijk, kan niet op.
0: Leuk, hè? Ja, dat is hartstikke leuk.
3: Ja.
0: Nee, je hebt het helemaal goed, Anna Zimbrère. En om het zeker te weten, laten we nog even een wat langer fragment horen. Dan horen wij haar goed praten.
2: Maar het belangrijkste, de reden dat ik het persoonlijk niet zou willen, is volgens mij, omdat, dat zei jij net ook, de eindigheid heeft ook iets van schoonheid, toch? Het feit dat het leven eindig is, maakt dat je er alles van wil maken.
0: Ja, en zij is regelmatig in talkshows te zien. Ze werkt voor Caro en CRV. Onder andere voor de Keuringsdienst van Waarden. En zij is echt wetenschapsjournalist. Ze heeft ook natuur- en sterrenkunde gestudeerd. Dus daar heeft ze veel van. Weet ze veel van?
3: Ze weet een heleboel,
0: Ze weet een heleboel.
3: En nou, ze is of de vriendin, dan weet ik niet, van Herman van der Zanden.
0: Dat klopt, Herman van der Zand. De lijn is niet zo goed, Jessica, dus we gaan eventjes nu stoppen. Ik bel je na de uitzending eventjes terug om even jouw gegevens te noteren. Is dat goed?

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
3: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Ja, dat is toch een heel grappig liedje eigenlijk van Julien Clerc. Althans, vind ik. En het heet Venise. En je hoort het hier op de zender. En wij gaan het hebben over een onderwerp waar wij het over hebben op Facebook. En dat mag ook natuurlijk via de app. Het gaat er vooral om, Bob had daar vanmorgen een interview over. Wat koester jij nog van een overleden dierbare? Het kan van alles zijn. Een ring, een kledingstuk of iets anders. Ja, daar ga ik meteen iets over zeggen. Mijn ouders die stierven allebei voor 2015 en toen moest het ouderlijk huis leeg. Mijn vader recenseerde boeken en er stonden duizenden boeken in het huis. En sindsdien hebben wij in de familie bedacht, we moeten niet alles bewaren. Want voor degene die achterblijven is het werkelijk een hele klus om het allemaal uit te zoeken. Maar een mooi boek van mijn moeder, van Top Naaf, Schoolidyllen, dat uit het begin 20e eeuw is, in oude druk, dat heb ik nog bewaard. Natuurlijk, dat wel. Ga even naar Jos Egbert. Wie wil graag reageren, Jos? Heb jij dat? Koester jij iets van een dierbare van je zegt, dat wil ik toch wel graag bewaren. Dat wil ik onthouden.
1: Ik heb nogal wat dingen. De komtwaaserklok van mijn oma. Die doet het niet meer. Dus die moet ik eigenlijk in haar herinnering nog eens laten repareren. Dus als er een klokkenmaker nu luistert. En ik heb toch wel een aantal dingen van mijn vader die ik graag koester. En die ik nooit weg zal doen. Dus er hoeven maar hele kleine dingetjes te zijn. Geen dingen die per se waarde hebben of zo, maar iets waar je diegene nog in ziet en herinnert.
0: Ja, ik heb de koffieschep van mijn moeder, van de Douwe Egberts. Die heb ik, mag ik niet noemen, noem ze nog een Supranel, weet ik veel.
1: Ja, je Douwe Egberts mag je niet zeggen.
0: Nee, mag je niet noemen, Van Nelle, een heleboel andere, Perla. Maar goed, die schep, die heb ik nog in de trommel zitten van de koffie. Dat vind ik altijd heel leuk, want dat is gewoon een gebruiksvoorwerp.
1: Ja.
0: Dat gebruik ik elke dag, of vaak.
1: Ja.
0: Dat is leuk, toch?
1: En dan, als je die dan pakt, die schep dan.
0: Ja,
1: dan,
0: ook even mijn moeder, denk ik.
1: Ja, dat is mooi.
0: Heel leuk.
1: Ja, ja.
0: Nou ja, jullie hebben daar ook flink op gereageerd. Een schilderijtje met vogeltjes, zegt Sjanne Verburg. Dat was van mijn jongste zusje. Zij is maar 48 jaar geworden. Dat schilderijtje hing boven het ziekenhuisbed en dat bewaar ik altijd. Even kijken, Anker die zegt, ik heb het horloge van mijn vader en een gouden ketting bewaard van mijn moeder. Maar het allermooiste en het meest dierbare zijn alle mooie herinneringen aan alles wat we samen met onze kinderen en kleinkinderen konden en mochten meemaken. Nou ja.
1: Ja, die staan op je eigen harde schijf.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja, ja. Het gekke is, als je foto's hebt, heb je soms dat je niet weet van, herinner ik me nu wat op die foto staat? Of zit het echt in mijn hoofd? Dat is wel eens verwarrend, heb ik.
1: Oh ja?
0: Snap je dat?
1: Ja.
0: Dus als je heel vaak een bepaalde foto ziet,
1: ja,
0: dan denk je, zo was het toen. Maar dan gaat de herinnering van het echte,
1: ja,
0: soms weg. Begrijp je wat ik bedoel?
1: En we hebben natuurlijk de nuttige eigenschap dat we hopelijk alleen de goede dingen herinneren. Hè? Dat soort dingen.
0: Dat hoop ik dan ook.
1: Ja.
0: Maar Jos, jij gaat ook over herinneren gesproken. En jullie mogen natuurlijk reageren hierop. Hè? Via de app of via onze Facebookpagina. Heb jij iets wat jou herinnert aan een dierbare? Laat het weten. Een arts die praat daar heel graag ook met je over door. Jos.
1: Studio 60 zometeen. Utrecht Nieuwsblad weer gevonden van vandaag, 27 augustus in een 60.

0: Jaar. Het was het jaar dat voor het eerst Art en Casey tegen elkaar schaatsten. Ik was voor Casey en mijn broer, die was voor Art. En jij?
1: Jeetje, ik was nog heel klein. Ja. Nou ja, ik denk voor allebei tegelijk, want we riepen gewoon Art en Casey. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Nou, ons allebei heel stoer.
0: Het jaar dat Wim Sonneveld, ik ben met Katootje naar de botermarkt geweest, zong. Victor Reinier werd geboren, nou dat jaar. En straks na drieën ga ik het hebben over Grease. Hoe vaak heb jij Grease gezien?
1: Die heb ik slechts één keer gezien. Want ik was meer voor Saturday Night Fever. Dat vond ik stoerder.
0: Oké.
1: Erg, hè?
0: Nou is het nog mooi weer. Het is nog zomer. Ik dacht, we gaan lekker Grease draaien.
1: Ah, leuk.
0: Is hartstikke leuk. Er wordt heel leuk op gereageerd via de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
1: En ik zeg nog, het is een beetje flauw. Ik ben naar de musical geweest. Dat was hartstikke leuk. Ja. Een paar jaar terug nog.
0: Ja.
1: Ja. Leuk. Veel plezier, Jos.
0: Dankjewel.
1: En jullie thuis ook. En ik spreek jullie weer zondag, zaterdag, volgende week maandag. Fijne middag.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel Jan. Een file van de ANWB. A27 Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum. Een half uur en ze hebben de rechte rijstrook dicht. Nou, ze komen eraan hoor, die stoffige plaatjes uit de jaren 60.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Verkeersverwachtingen.nl.
13: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
14: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
15: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
16: De zomer vuur je bij ons.
17: In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Studio 60's met Jos van Heerden. Goedemiddag.

0: In 1966 kwam Tim Hardin ermee, want hij had het zelf geschreven, dit liedje. En toen kwamen de Four Tops, die deden het dunnetjes. Nou, zeg maar dik over 2 jaar later in 1968. Ik moet zeggen dat ik deze een stuk beter vind.
1: Studio 60's.
0: Hey, welkom bij dat mythesuurtje. Echt weer een happening tot 3 uur. Studio 60's, ik heb weer een krant gevonden. Het Utrecht Nieuwsblad van vandaag. Het was ook 27 augustus in dat 60's jaar. Art en Casey die schaatsten voor het eerst tegen elkaar. Willem Duis die presenteerde voor het eerst Voor de Vuist Weg. Ja, het was die dag 18 graden. Maar nu weet je nog niet welk jaar het is. Ik ben met Katootje naar de botermarkt geweest, zong Wim Sonneveld. Misschien gaat het dan een beetje dagen. Hey, het wordt leuk. Let's go. Ik zie de Beatles, ik zie de Easy Beats, ik zie Vets Domino. Het wordt koud.

Montez. En dat was natuurlijk Let's Dance. Een goed plan eigenlijk. Waar je ook luistert, we vinden het leuk als je luistert. Ook op vakantie worden we goed beluisterd. Meestal via de app, hè. De gratis te downloaden app. Op je telefoon. Op je iPad. Op je tablet. De app van RTV Utrecht. En ik kan gewoon luisteren naar de programma's van de radio. Nou, ik heb hier de krant van vandaag. Ik zei al, Wim Sonneveld, die zong...

zal ik wat gezongen hebben vroeger. Zeg, ik vond dit prachtig als klein jochie. Ja, we gaan weer door met de krant. 27 augustus, het was een zonnige dag. Fris, warm, 18 graden. Ik heb hier de krant. Utrecht Nieuwsblad, 27 augustus 1963. En even naar de burgerlijke stand. Welke buurtgenoten waren er geboren? In Lexmond was een jongetje geboren bij de familie Den Hartog aan de Lekdijk 36. Het ventje werd Arie Den Hartog genoemd. In Utrechtstad kwam een tweeling op de wereld aan het Napoleonplantsoen 40, drie hoog. De knulletjes gingen Gert en Evert-Jan Bos heten. En in Nieuwersluis werd een meisje geboren bij de familie Doornenbal aan de Rijksstraatweg 17. Ze ging Alida Doornenbal heten. En waar kon je solliciteren vandaag in 1963? Een advertentie zie ik in het Utrecht Nieuwsblad bij Riant. Dat was een woninginrichtingswinkel op het Janskerkhof in Utrechtstad. Ze vroegen een administratieve medewerker met MULO-diploma. Je moest kunnen typen. En wat schoof dat dan? Je kon verdienen 100 gulden per week. Bruto. En ook kon je gaan werken bij mevrouw Jug of Joeg van de provinciale weg 40 in Bunnik. Zij zocht een meisje voor hele of halve dagen. Een huis te huren, zie ik. Een heel huis staat in de advertentie. Met tuin en schuur, drie slaapkamers en een balkon in de Roerdompstraat 23. En die huizen bestaan volgens mij nog steeds. Met balkonnetjes en hout op de gevel. Ja, vandaag in 1963 deed de huur van dat huis 65 gulden per maand. Nu worden ze verkocht voor 415.000 euro. En was er nog iets leuks te beleven in de stad Schouwburg in Utrechtstad, konden we naar de voorstelling Pipo en het Blauwe Eiland. Dat zal vast heel spannend zijn geweest. Ja, ik was een Pipo-adept. In de States wisten ze al wat rock'n'roll was in 1963. Dit was een hit in 1963, de Kingsman.

0: Ja, ik heb nog altijd een wauw gevoel als ik de Buffoons hoor zingen. Close Harmony uit Twente. Het werd een grote hit, hoor. Nummer 4 in de top 40. Het was 1966.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles, beste.
0: Ja, wij vinden eigenlijk alles best van de Beatles. En nu ook weer een mooi nummer. Ik ga weer iets draaien van de LP Revolver. Een Paul zou een liedje gaan schrijven. En hij bereidde zich goed voor, want waar moest het over gaan? Hij wilde eigenlijk een soort boek, een verhaal voor een boek. Er moest een hoofdrolspeelster komen en hoe moest die nou gaan heten? Nou, in Engeland was een actrice die heette Eleanor Bron. Dus hij nam de voornaam Eleanor. Dan nog een achternaam zoeken. Hij had kort daarvoor een reclamebord gezien van een scheepvaartbedrijf. Rigby LTD. Dus Rigby werd haar achternaam. En verder, Paul heeft later gezegd dat het verhaal van het liedje helemaal uit zijn fantasie komt. Over twee eenzame mensen. Ellen Rigby, een kerkgangster die na een huwelijksdienst de rijst van de grond opraapte. Dan komt een dominee ten tonele, Father McKenzie, die preken houdt die niemand wil horen, zegt Paul. En in het laatste couplet sterft Eleanor en de dominee gaat haar begrijpen.

0: ik hou zo van vet. Domino Vet is zo vet. Vet. Ja, dat noemde hem ook de Fat Man. Casper komt swingend binnenlopen. Je gaat het zo hebben over de Fiat, hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Daar dachten ze van, tjaka, we krijgen een verdachte te pakken. Maar het ging anders.
1: Het liep toch anders.
0: Ja, je gaat nu niet zeggen hoe het anders liep. Dat hoor je na de reclame.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadlieg soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
9: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: 14:30. Casper Kooij zit hier. Casper, hi.
1: Goedemiddag.
0: We gaan het hebben over de Fiat. Panden in Utrecht en Gelderland zijn doorzocht.
1: Ja, het gaat om een zaak van verduistering en witwassen. De Fiat heeft dat bekendgemaakt. Een beleggingsbedrijf heeft enkele jaren ruim €23 miljoen opgehaald bij mensen die dachten te investeren in duurzame energie. Maar het geld is voor een deel naar privérekeningen overgemaakt en de beloofde opbrengsten, ja, die zijn nooit uitbetaald. Er is een verdachte, volgens de Gelderlander, een zoon van BN'er Emiel Ratelband. Maar bij de invallen is niemand opgepakt. In Utrecht is een kamer bij een hospita gemiddeld €300 per maand goedkoper dan een kamer op de gewone markt. Blijkt uit onderzoek van een aanbieder van kamers bij hospita. Die ziet dat steeds meer mensen een student in huis willen nemen, maar ook tegen regels aanlopen van banken en gemeenten. Volgend jaar moet het verhuren van een kamer makkelijker worden. Dan komen er vrijwel zeker nieuwe regels vanuit Den Haag.
0: Heb jij wel eens iets gehuurd bij een hospita?
1: Ja.
0: Ja, hoe is dat?
1: Ja, dat was een oudere meneer. Die was kok.
0: Oh ja,
1: Ja, die nam altijd lekker eten mee. Dat was altijd wel heel fijn.
0: Geef mij ook zo'n hospita.
1: Ja, dat was een hele goeie. Ja.
0: Oké. Dus dat heeft zeker voordelen als je maar geen ruzie met diegene krijgt. Want dan is het meteen over natuurlijk.
1: Ja, badkamer delen. Nee, dat werkt. Ja. Langs wegen in heel Nederland staan borden die waarschuwen dat de toekomst van jonge boeren doodloopt. Ook in Bunschoten zou zo'n doodlopend bord staan. Het is een actie van jonge boeren die zich zorgen maken over hun toekomst door al die regels uit Den Haag. Denk bijvoorbeeld aan milieuregels en stikstofplannen. En Botik van Zandschulp uit Veenendaal staat in de kwartfinales van het tennistoernooi in Amerika. Hij versloeg een Italiaan met 6-1 en 6-0. Botik bereidt zich nu voor de US Open die dit weekend begint. En meer sportnieuws vind je op rtwutrecht.nl en in onze app. Dan nog het weer, zon, wolken, broeierig warm ook. Vanavond onweersbuien met kans op regen, hagel en windstoten. Morgen weer regen, onweersbuien en dan 22 graden.
0: Nou, Botik, blijven we volgen. Heb jij dat ook als je dan kijkt naar de tv en je ziet al top, top, zie je zo
1: val ik
0: de
1: van bal in slaap.
0: Ja, maar dan gaat dan je hoofd ook mee van links naar rechts? Ik heb dat dan wel, dan ga ik van links, dan ga ik naar rechts. Dat heb ik dan wel weer,
1: ja. Nee, ik val gewoon in slaap.
0: Oké. Straks hebben we Judy in Disguise van Jon Fred en de Playboys.
10: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
11: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
15: Studio 60's met Jos.

0: is.
1: Ja, ik zal hem niet vertalen. Deze was wel leuk, hè? Echte beatmuziek. John Fred en his Playboy Band bij Radio M Utrecht. Wil er iemand even een schop tegen de jukebox geven? Ja, de jukebox. Ik hoor geluiden.
2: Doe je mij nog een knopje in de jukebox? Play me the muziek,
1: joh. Hey, de jukebox. Hij gaat weer draaien voor jou, zo meteen. En ik keek weer even op die website. Vandaagindemuziek.nl. En ik zie dat vandaag in 1966 in Amsterdam taart werd gegeten. En er ging een fles champagne open. Misschien nog wel één. En misschien nog wel één. En misschien nog wel één. Het was feest bij de jongens van The Outsiders. De Outsiders hadden feest. Keep on Trying kwam de top 40 binnen. Op nummer 29. En het nummer zou later doorstijgen naar nummer 9. Outsiders, populaire band toen. Ik ga hem zo draaien. Je mag kiezen tussen dat nummer waar ik het over had.

Summer is Here. Welke wil je liever horen? Keep on Trying, de eerste of deze tweede? Summer is Here. Laat even weten. De meeste stemmen gelden. Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht.

The Move was de voorloper van Electric Light Orchestra. Jeff Lynne, die was ook al een beetje te horen. Het is Radio M Utrecht. Leuk dat je hebt gestemd. Voor welke plaat ik mag draaien van The Outsiders. Dat vind ik echt hartstikke leuk dat je dit hebt gedaan. De moeite hebt genomen om via de app van RTV Utrecht dat te doen. Ik zie hier Anja, ik zie Ad, Leon, Piet, Anton, Levi, Tom, Anita, Astrid, Janes, Sera, Ad. Ad nummer 2. Leo, Adrie, Rita, Klaas, Pim, Jaap, Bart. Dan heb ik Jan, Ingrid. Ik kan mijn eigen Hans heeft niet lezen. Kees, Charlotte, Aart, Antoinette, Jan, Johan. Nou, dit is hem geworden. Met een grote meerderheid. Summer is here. Wally Tax en de Outsiders. Komt die jongens. Even naar beneden met die naald.

0: Beach Boys.
1: Ja, lekker zonnetje vandaag. Het is vandaag nog mooi. Zomer het nog doet, omdat de zon het nog doet. Toch een leuke plaat waar je lekker op kan gaan swingen en kan dansen. Hij heeft het meerdere malen uitgebracht. In ieder geval in maart 1969 stond hij gewoon in de lijsten. Hier is Mister, uitvinder van de rock'n'roll, Little Richard.

0: uitvinder van de rock'n'roll, Little Richard.
1: Ja, dit was al in 1957. En in 1969 had je de hit live opgenomen. Zo zat het een beetje. Dit is het programma Mythos Uurtje Studio 60. Albert West, die begon ooit met de Shuffles.

Het was een maatje van me. Tientallen shows met hem gedaan. Albert West, wat een mooie man was dat. Dit waren de 60's, straks hebben we de 50's.

0: Straks ga ik aan je vragen na drieën. Wat is de mooiste van Grease? Het mooiste liedje is You're the One That I Want, Sandy of die andere platen. Wat is de mooiste van Grease en hoe vaak heb je Grease gezien? Zometeen na drieën, dus blijf lekker luisteren hier naar de zender met de lekkerste letter. Dit is Radio M Utrecht. John Travolta staat al klaar. Die staat al op je te wachten zometeen. Tot zo.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attents met ds.nl.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
6: Odido. Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
13: 3:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, meldt de VN. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Mona Keizer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperking zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keizer op een persconferentie. Keizer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keizer is er politieke ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keizer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Het Rode Kruis heeft een speciaal gironummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker €20 miljoen nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis kwijt zijn. Het gironummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Het weer nog, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Jan. Straks André Hazes, Bruno Mars, Diana Ross.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
6: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
15: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
16: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
17: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In
12: summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Goedemiddag, met Jos van Heerden.
0: Ik zeg goedemiddag!

Ah, lekker als een basgitaartje. Radio M Utrecht is dit. Leuk dat je naar ons luistert. Raampje even lekker open. En dan heb ik het over de jaren 50. We hadden net de 60's. We gaan het nu hebben over de jaren 50. Grease. Want in de 50's speelde die film en musical zich af. En ik dacht, het is nu nog mooi weer. En Grease, dat staat, vind ik, ook voor de zomer. Zomerjurken, open auto's. De vraag is aan jou, hoe vaak heb je Grease gezien? En is hij nog steeds leuk? Ik vind hem iedere keer weer leuk. En welke platen van Grease...

0: Aretha Franklin bij Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert.
1: Zonnetje erbij. Echt een mooie zomerdag nog. Ik dacht, we gaan een zonnig onderwerp doen. Grease. Altijd goed. Rosemarie zegt, ik heb Grease 30 keer gezien. Jan Paul uit Meidrecht die zegt, dat houdt wel 40 keer. Ja, het is een film die je gewoon vaak kan zien. En ik vroeg, wat zijn nou de mooiste plaatjes die je hebt? Wat zijn nou de mooiste hits, de grote hits? Leontien die gaat voor deze. En natuurlijk is dit misschien wel de grootste.

Ja, een traantje van John Travolta. Bram uit... even kijken, waar komt die vandaan? Uit Zeist en ook Liesbeth. Die zeggen van We Go Together vinden wij de leukste. En daar sluit ik me mee aan. Want dit is zo vrolijk, dit is zo leuk. Volgens mij komt dit aan het einde van de film. Als alles weer is goed gekomen. John Travolta en Olivia Newton-John.

0: Nou, een leuk appje, is dat leuk, Casper? Een leuk appje sturen, is dat ook wat je doet voor de love? Een heel lief appje?
1: Ja, tuurlijk, jazeker.
0: Wat is het allerliefste appje dat je deze week hebt verstuurd? Ik zeg van, nou, dat spatte er gewoon af.
1: Oh, dan moet ik even scrollen, hoor.
0: Heel privé nu, hoor.
1: Ja, dat is wel heel privé. Ja, ik zit dan, ja. Heel veel hartjes altijd.
0: Oh, wow.
1: Ja, nou, je kan het zien. Ik bedoel, je ziet heel veel smileys als heel ik met mijn vriendinnetje heb.
0: Heel veel.
1: En heel veel spraakberichtjes. Maar wat is nou het liefste? Even kijken, hoor. Oh, ja.
0: Ja.
1: Nee, even kijken.
0: Hij kan niet kiezen.
1: Het is zoveel, ja. Nou, ik had een heel verhaal van de week over een meneer die dacht dat ik 50 was.
0: Oh.
1: En daar was ik lichtelijk door geraakt. En toen zei zij, nou, ik vind je echt geen 50 hoor, liefje. Dat is gewoon een berichtje, toch?
0: Oké. Ja. Die houden we erin. The things we do for love. Zo meneer het nieuws uit de buurt.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Hey, Remol!
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attens.
5: Nee, Attens met ds.nl.
6: Hey, Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
11: Voor wie zijn we van weer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
0: Het regionieuws van 3:30. Casper Kooi zit hier. Het gaat over de gemeente Stichtse Vecht. Daar hebben ze hun website aangepast. Zometeen hoor je het. Maar we beginnen, Casper, met het West-Nijl-virus, hè?
1: Ja, dat kan wel eens een groot probleem worden, zegt een muggenexpert.
13: Ik heb zelf in mijn boek uit 2009 heb ik gewaarschuwd voor West-Nijl-virus. Mm. Werd toen weggezet als bangmakerij, stemmingmakerij op die manier.
1: Mm-hmm.
13: En nu zijn we 17 jaar verder en nou is het zover. En dat is heel triest.
1: Het virus heeft zich al eens eerder verspreid, zegt hij.
13: In Amerika was het zo dat in 1999 kwam dat West-Nijl-virus met muggen die besmet waren met een vliegtuig uit Israël aan op John F. Kennedy Airport in New York. Het duurde 5 jaar voordat heel Amerika, dus 50 staten in Amerika, allemaal besmet waren met West-Nijl.
1: Gisteren overleed in onze provincie iemand aan het virus en vandaag werd bekend dat er nog eens 3 gevallen van besmettingen zijn. Studenten die op het IBB-complex in Utrecht wonen moeten overlast van verdachte situaties en verdachte situaties sneller melden. Alleen dan kan dat worden aangepakt, zeggen de gemeente en de verhuurder. Nu is de politie vaak te laat. In de buurt van de flats waren afgelopen tijd vernielingen en brandstichting en ook zou een groep mannen rondhangen die voor overlast zorgen. Sportnieuws, FC Utrecht wil Sam van Duin voor 1 seizoen huren van AZ. De club zou in onderhandeling zijn, meldt Voetbal International. Vorig seizoen was hij nog verhuurd aan Telstar. Die hoopte hem dit seizoen weer te kunnen strikken. Vandaar heeft bij AZ een contract tot 2031.
0: Voetbalclubs die verhuren spelers aan elkaar. Ik ben heel blij dat dat bij radiostations niet zo is. Dat jij even bij een ander station gaat werken of zo.
1: Dat zou wat zijn, zeg. Dat moeten we niet hebben. En op de website van de gemeente Stichtse Vecht is nu hulp voor mensen die de tekst niet goed begrijpen. Een leeshulp legt moeilijke woorden uit, maakt teksten simpeler en kan teksten voorlezen.
14: De tekst gaat over afval ophalen. Afval is bijvoorbeeld GFT. Afval is ook papier. Afval is ook restafval.
1: Ja, goed opletten, Jos. De hulp werkt op computer, tablet en ook op de telefoon.
14: Grof huisvuil is groot afval.
1: Oké. Okay. We hadden het buiten de uitzending hadden we het over de maan vorige uur, weet je dat nog?
0: Ja.
1: Ja? Vannacht is een gedeeltelijke maansverduistering te zien. Die begint tegen 4:30 en duurt tot 6:15.
0: We moeten opblijven vannacht dus.
1: Ja, de maan staat dan 5 graden boven de horizon en een open plek met vrij zicht op het zuidwesten geeft de beste kans om die verduistering te zien. Dus.
0: Oké.
1: Het nu zon, wolken en broeierig warm. Vanavond onweersbuien met kans op hagel, regen en windstoten. Morgen regen en onweersbuien en dan iets koeler, 22 graden.
0: Ik ben toch wijzer nu. Ja, na jouw bulletin. Ik ga toch even naar de website van Stichtse Vecht. Ik wil dat gewoon even jezelf horen. Over een uurtje. Tot zo, hè.
1: Tot zo.
0: Nu zijn er files. De ANWB zegt op de A2 Utrecht en Bos een file van 9 minuten tussen Beest en Zaltbommel. A28 Utrecht-Amersfoort tussen De Bilt en Maren 20 minuten. Er liggen daar voorwerpen op de weg, 2 rijstroken dicht. En op de N201, dat is uit Hoorn naar Hilversum tussen Vinkeveen. En de aansluiting met de A2, daar een file van 6 minuten. Zometeen het spelletje, doe lekker mee. Ik heb 3 platen uitgezocht en dan mag je de overeenkomst gaan zoeken. En eerst Dr. Hoek en dan gaat het over een spijkerbroek.
11: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
15: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
16: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
18: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: No more questions, Your Honor. Dr. Hook. En als ik nou aan je vraag, voor welk oog droeg Dr. Hook dat lapje?
1: Ja, is dat zijn linker of zijn rechteroog? Ja, dat moet je eventjes goed. Zijn linkeroog of zijn rechteroog?
2: Rechteroog?
1: Ja, zijn rechteroog, ja.
2: Zijn rechteroog, ja.
1: Voor de kijkers links. Dat was Dr. Hook. Altijd leuk. Bij Radio M Utrecht doe je mee met het spelletje. Ik heb weer drie platen, die heb ik uitgezocht. En er is een overeenkomst tussen die platen. Het kan zijn dat ze alle drie één onderwerp hebben. Het kan zijn een woordje in de titels en soms de namen van de artiesten. Nou, doe lekker mee, je kunt er iets mee winnen. Aanwijzing 1, hier is Jochem Meijer.

0: Ik dorst lachen.
1: Het uit
2: is mijn dag. Het is mijn dag.
3: Oh, mama.
0: Ik dorst lachen.
4: Ja, leuk Jochem Meijer. Dit was aanwijzing 1. Er komen nog 2 platen. Het kan zijn dat je zegt, Jos, ik weet het. Ik zie een overeenkomst. Nou, stuur dan een berichtje naar de app.

Ja, schrijf maar mee. Of zet het op je eigen harde schijf. Dit was White Plains, aanwijzing 2. Wat is nou die overeenkomst? Laat even weten. Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. En misschien win je wel een mooie prijs. Nummer 3. Dit is Westlife.

0: verhaal. Ik ga hem binnenkort gewoon weer helemaal draaien. Westlife. Dit was nummer 3 in de 3 voor 4. Uit het jaar 2000 kwam deze. Het werd nummer 10. Dus het was echt een goede hit. Bedankt trouwens voor het meedoen met de 3 voor 4.
1: Goeiedag. Ik spreek met Koen.
0: Koen, Jos bij Radio M Utrecht. Koen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar bel je van Daan, Koen? Is het ver? Is het dichtbij?
1: Ja, redelijk dichtbij. Het mooie IJsselstein.
0: Het mooie IJsselstein. Een van de mooiste steden van Utrecht.
1: Zeker. Zeker. Nee eens.
0: Ben je daar geboren, getogen?
1: Geboren en getogen, helemaal correct. Tijden.
0: Wauw, ik heb veel zomertouren daar gedaan. Op de vrijdagmarkt. Want dat is, nou misschien wel, laat ik heel voorzichtig zijn. Anders krijg ik mensen die gaan klagen. Het is een van de leukste markten van Nederland. Op de vrijdagmiddag.
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja, het is een tijdje op het podium geweest en nu is het weer in de binnenstad, zoals het hoort. Hartstikke leuk. Gezellig.
0: Ja, ja, dat is in ieder geval hartstikke leuk. Er is een hele mooie molen, hè, daarbij. Die molen, die is ook heel erg mooi.
1: Ja, de windtot, geloof ik. Ja, ja, ja, zeker, ja, zeker.
0: En die doet het ook nog, hè?
1: Ja, ja, ja, zeker. Het wordt nog volop gebruikt. De mail die daar vandaan komt, die gaat gewoon nog naar de lokale bakkerijen en dergelijke.
0: Ja, ja. Je kan daar een zakje meel kopen. Hartstikke leuk. En jij bent daar geboren, getogen. Nu, Koen, het spelletje. Ik heb 3 platen gehad. Was het ingewikkeld of had je hem snel?
1: Nou, ik had hem redelijk snel. Alleen ik moest wel even nadenken bij de eerste plaat.
0: Oké. Okay. Hoe die
1: de tweede plaat, moet ik zeggen. Ja, de tweede plaat.
0: Ja, je moet nog wel wat doen, hè, natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hey Koen, wat is de overeenkomst? Voor de draad ermee.
1: De overeenkomst tussen de 3 platen is het woordje mijn of my.
0: We hadden Jochem Meijer met Mijn Dag. Daarna hadden we White Plains, My Baby Loves Lovin'. En we hadden Westlife met My Love. Koen, wat gaan we doen? Het is helemaal goed. Je wint iets. Je mag kiezen een notitieboekje, puzzelboekje of een shopper. Wat mag ik naar IJsselstein sturen?
1: Oeh, even kijken. Zou ik het puzzelboekje mogen?
0: Het puzzelboekje is een klein handzaam boekje. Je kan hem overal meenemen. Hartstikke leuk. Het is nog niet alles, Koen, want ik stuur je nog meer. 4 kaarten voor de midgetgolfbaan in Lagevuurse.
1: Kijk, dat is hartstikke leuk. Daar heb ik veel over gehoord.
0: Ja, dus je kan er naartoe. Heel veel plezier, Koen. Hartstikke leuk. Welkom bij Radio M Utrecht. En blijf even hangen voor al je gegevens, hè.
1: Ja, ja, zeker. En succes met de uitzending, Jos.
0: Dankjewel. Dit is Radio M Utrecht. We gaan als een trein. Look at

0: zingen prachtig André Hazes. Straks heb ik popmuziek van Peter Gabriel, Salisbury Hill. Prachtige hit uit de 70s. Ik zie Douwe Bob, Lou Rolls en nog veel meer zometeen. Blijf lekker luisteren.
1: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Hé, hey, wat is dat?
3: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
3: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
4: Greenwave. Hey, Remon.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, neem je paraplu mee. Om 17:50 hebben wij uitgebreid weerbericht. Dankjewel, Jan. Het wordt drukker op de weg. Dit zijn de files van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos. 5 minuten tussen Nieuwegein en Everdingen. Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 minuten. De A12 Utrecht Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen. 1/2 uur. 2 rijstroken dicht na een ongeluk. A12 Utrecht Arnhem tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg. 8 minuten. Arnhem Den Haag tussen Houten Oost en Knoopend Oude Rijn. 6 minuten. A28 Amersfoort naar Zwolle tussen Knoopend Hoevelaken en Vathorst. 5 minuten. De N201 uit Horen Hilversum tussen Wilnis. En de aansluiting met de A2, 13 minuten. En de N201, dat is Hilversum uit Horen tussen Loener, Sloot en Vinkeveen. Daar een file van 9 minuten. Lekker meezingen met Firelo Wills zometeen.
6: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
7: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
8: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
9: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
10: De zomer vuur je bij ons.
11: In summertime, summertime, summertime.
12: In summertime.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek.

je zo blij dat ik geen gedachten kan lezen. Wij hadden wel eens eigenlijk een heel zielig lurvende liedje in een mooi jasje. Radio M Utrecht, lekker weer buiten. Ik dacht, ik ga eens naar Greece. Ik vroeg je hoe vaak je Greece hebt gezien. En wat zijn nou de leukste liedjes?

zijn de leukste liedjes van Grease eigenlijk allemaal. Hoe vaak heb je Grease gezien? Het record staat hier op 35 keer. Liane zegt, ik ben hem nu aan het kijken. Oh, dat kan ook. Met het geluid uit en dan de radio aan. Ja. Annabel uit Utrecht-Stad, die zegt, Jos, het zijn altijd diezelfde liedjes die worden gedraaid van de soundtrack, maar er zijn nog zoveel liedjes meer. Ja, deze bijvoorbeeld ook, die is ook van Grease. Love is a many splendored thing. Ze zegt, Freddy my love, wil je die draaien? Het is zo mooi, misschien dat je die scène nog kent. Ja, daar is AI dan weer makkelijk voor, ik heb het even opgezocht. Je ziet in de film de meiden in pyjama. En dan gaat het over Freddy. Marty mist Freddy enorm, want die zit in het buitenland, in het leger. Freddy stuurt haar voortdurend dure cadeaus om het gemis te compenseren. Ze zingt over een bontjas, een ring en een chique Japanse kimono. En Marty is overduidelijk meer verliefd op de luxe cadeaus dan op Freddy zelf.

0: Douwe Bob. Douwe Bob. Radio M Utrecht. Waar je ook luistert. In de hele wereld zijn we te ontvangen. Hè? Dat is via de app van RTV Utrecht. Kun je ons gewoon in de hele wereld ontvangen. Jaap, mijn correspondent te Groene Kan in Duitsland. Hè Jaap, nu?
1: Ja, klopt. Goedemiddag. We zitten in Bodenweer langs de Rezer. We zijn net in het hotel aangekomen. Mm-hmm. Ze klinkt misschien wat hol, her en der, maar...
0: Klinkt een beetje hol.
1: Ja, klinkt een beetje hol. Ik doe mijn best al om een plekje te zoeken dat het minder hol klinkt, maar... Dus.
0: Ja, ik heb het over Greece. Het is nog een mooie zomerdag vandaag. En ik dacht, ik ga toch... Die sfeer van Greece is toch een beetje zonnig, vind ik. Jaren 50. Jij hebt gereageerd op onze Facebookpagina van Radio MU. Dat jij zegt dat je zo'n auto hebt uit Greece. Vertel eens.
1: Ja, ik heb jaren geleden heb ik een oldtimer op de kop kunnen tikken. Uit 59. Bij onze Groene Kan was een handelaar. En toen had ik tegen hem gezegd, joh, als je ook nog eens een keer een Fortje of een Chevrolet pick-up uit 59 tegenkomt, dan moet je me even tippen. Nou, wow. Dat was toen vrij vlot geregeld. Een brandweerrooie Ford F100 sidestep, dat is een pick-upie. Wow. Hij was alleen niet rijdbaar, dus ik ben bezig, maar daar ben ik al jaren mee bezig om hem goed te krijgen.
0: Ja.
1: Plaatwerk is helemaal klaar, alleen technische gedeelte, maar ik kom er niet toe. Hij staat nu ergens bij een boer in de opslag. Ja. Dan mag ik er ook niet aan sluiten. Ik moet eigenlijk thuis even een schuurtje erbij bouwen waar die in kan staan.
0: Ja, radiootje aan en gaan. Dat is eigenlijk eventjes tussendoor een Greased Lightning auto. Ja. Even een stukje tussendoor. Hoppa. Kom, Johnny.

0: Koning John Travolta, dat is zo'n auto, hè? Heb je dan ook... ja, doet dat wat met je, dat jij zo'n auto hebt?
1: Ja, natuurlijk doet dat wat. Zeker, ik zie mijzelf al rijden, hoor. Als een soort Sanfordson had je vroeger, weet je wel. Met zo'n pick-upje met zo'n oude koelkast erop en een oude wasmachine en dan wat troep. En dan een beetje rondjes rijden en ja... vetkuif kan niet meer bij mij en dat is er allemaal al af. Ja. Maar ja, een beetje toeren en een beetje lol. Enfin, ja, lol maken ermee. Ja, dat, echt wel een beetje de jaren 50 zou proberen op te roepen met zo'n auto. Hoor. Dat spreekt mij wel aan, hoor.
0: Ja, je hebt gewoon gelijk en het is je van harte gegund door alle luisteraars en ook door mij. Wat is het voor kleur?
1: Hij is rood, Jos. Rood met een witdak. Brandweerrood. Mooi kun je niet hebben.
0: Nee, zeker niet voor jou als brandweerman. Ga ervan genieten. Ga er gewoon voor. Ja, Sylvia, laat je wel gaan. Ga aan die auto werken.
1: Ja, het gaat helemaal goed komen. Ze zit mee te luisteren, dus ze zal zo wel ja schudden, denk ik.
0: Hartstikke leuk. Hé, hey, Jaap, dankjewel. Doe de groetjes. Veel plezier in Duitsland. En hier zijn, alle hits van Grease.
2: Wat is Carlos?
0: Yo.
2: Systematic. Dramatic. Why'd you grease the lightning?

0: is als het leven zelf, hè. Ja, we gaan het hebben over Zeist zometeen. Daar zijn drie grote beuken gekapt. Zometeen meer daarover.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10:00.
2: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10:00. Bij ons, Radio M Utrecht.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Hey Remo!
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
0: Tijd voor het regio-nieuws van 4:30. Casper Kooi. Casper, hallo.
10: Hallo.
0: We beginnen in de natuur.
10: Ja, hou je vast. In Zeist zijn drie monumentale beuken gekapt. Bij buitenplaats De Brul. Door de droogte zijn ze verzwakt en gevaarlijk geworden. Utrechts Landschap zegt dat het wel pijn doet om dit soort oude bomen te moeten kappen. Ze gaan namelijk al generaties mee. Het landschap wil iets doen met waterhuishouding om dit bij andere bomen te voorkomen.
0: Ik vind dit zo zonde.
10: Ja, zielig, hè?
0: Je zou denken, monumentale beuken die hebben hele lange wortels, die halen toch wel ergens vocht vandaan. Kennelijk toch niet?
10: Kennelijk toch niet, nee. Ja, bij mij in de straat hadden we ook hele mooie bomen. Mm-hmm. Niet zulke oude, denk ik, maar wel lekker hoog.
0: Ja.
10: En nu zijn er kleine boompjes voor teruggeplaatst. En je merkt toch dat het dan warmer wordt in de zomer, zeg maar. Het scheelt heel veel schaduw.
0: Ja, dat geloof ik. Ja.
10: In Utrecht is een kamer bij een hospita gemiddeld 300 euro per maand goedkoper dan een kamer op de gewone markt. Dat blijkt uit onderzoek van een aanbieder van kamers bij hospita. Je ziet dat steeds meer mensen een student in huis willen nemen, maar ook dat ze tegen regels aanlopen van bijvoorbeeld de bank of de gemeente. Volgend jaar dan moet het verhuren van een kamer makkelijker worden. Dan komen er vrijwel zeker nieuwe regels vanuit Den Haag. Sportnieuws voor hockeyster Xan de Waard zit haar topsportcarrière over 2 wedstrijden erop. Oranje speelt vandaag in de halve finale van het WK tegen België. Daarna dan volgt de finale of de strijd voor brons, de 3e plek. Bij winst wordt ze de eerste hockeyster die 4 keer wereldkampioen is. Ze speelt al een jaar of 9 in Bilthoven. En nog even, en dan gaan de scholen ook in Midden-Nederland weer beginnen. En Veilig Verkeer Nederland, dat zit in Amersfoort, heeft overal spandoeken opgehangen om automobilisten hierop te wijzen. En er is ook een liedje gemaakt.
11: Ja, we mogen in de school toe. Het verkeer moet even rennen.
10: Ja, die club die roept op om scholieren dan ook niet met de auto te brengen. Ga maar wandelen of fietsen. Ja. En ook de winterdienstregeling bij het OV gaat beginnen. En dat is best spannend, want er is nog altijd personeelstekort, zegt onze verslaggever, vooral bij Transdev.
12: Want ja, er gaan echt wel behoorlijk wat extra busritten rijden. En om die ritten te rijden heb je chauffeurs nodig. En ja, er zijn veel chauffeurs die deze zomer gewerkt hebben. Die gaan nu weer met vakantie. Ja. Dus daar wordt het nog wel een beetje spannend.
10: Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Zonwolken, broeierig warm. Vanavond onweersbuien met kans op regen, hagel en windstoten. Morgen regen en onweersbuien. Dan iets koeler, 22 graden.
0: Er gaat jas af, denk ik, hè? Of anderhalf.
10: Ja, dat denk ik ook.
0: Uitgebreid weer om 17:50 op onze zender. Kasper, dankjewel, hè.
10: Graag gedaan.
0: Files. Een hele lange op de A12 zometeen. Eerst de A2, Utrecht en Bos. Een file van een kwartier tussen Everdingen en Waardenburg. Nou, dan die lange A12, Den Haag naar Arnhem. Een uur vertraging tussen knooppunt Lunetten en Maarsbergen. Er gebeurde daar een ongeluk. Ze hebben twee rijstroken dicht. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden 11 minuten. En de A27 nog een kwartier. Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam. We hebben een man met een drollenvanger aan. Die ziet er heel mooi uit. Pet op zijn oren. Is zo leuk.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
15: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
16: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
17: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Weet jij, Aard, wat een drollevanger is? Weet je dat?
1: Ja, dat is een broek, toch?
0: Ja, een broek.
1: Die een beetje met een laag kruis.
0: Ja, en dan heb je... je broekspijpen zijn dan een beetje naar binnen gekruld.
1: Wat een kuifje had, zo'n broek.
0: Ja, en Gilbert O'Sullivan, die ik net heb laten horen. Ja, wij hadden toen allemaal lange haren, dat was hip. Hè? En toen kwam Gilbert O'Sullivan als een jaren 30 schoffie... kwam hier bij ons bij Top op.
1: Hoi.
0: Ja, Aard, goedemiddag. Jij gaat het hebben over een onderwerp. Ja, dat is wel mooi.
1: Ja, dat is wel bijzonder.
0: Mooi onderwerp.
1: Vanochtend was Wilma Korrel in de uitzending bij Bob. En zij maakt herinneringen van de kleding van overleden dierbaren. Dus jouw man overlijdt en dan van zijn blouse of van zijn colbert maakt Wilma dan bijvoorbeeld een tas.
0: Oh ja.
1: En die tas kan je dan gebruiken. Of een lappendeken. Van alles. Zodat je dat toch een beetje bij je hebt.
0: Ja.
1: En nou is mijn vraag eigenlijk, wat koester jij nou nog thuis van een overleden dierbare? Er zijn natuurlijk veel mensen die de ring van hun dierbare aan hun nek hangen. Of de ringen van hun ouders omsmelten en daar weer iets nieuws van maken. Ik heb zelf, mijn moeder droeg heel veel sjaaltjes. En die liggen nog steeds achter in mijn kledingkast. Ja, ik kwam ze laatst bij het opruimen weer eens tegen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, die ga ik nooit dragen. Maar je doet ze ook niet weg natuurlijk. Dus dat zijn herinneringen. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben.
0: Zeker. Zo heb ik nog de bureaustoel van mijn vader. Die heel jong overleed. Daar zat hij altijd op. En ik heb hem een keer opnieuw laten bekleden. En dat is helemaal van hout met leer. Een mooie stoel. En die staat in mijn huiskamer.
1: Ja.
0: En af en toe dan ga ik eens zitten. En dan ga ik op papa's stoel zitten.
1: Dat is toch mooi?
0: Ja, dat vind ik mooi. Ja.
1: Bij ons op een van de planken ligt de schipperspet van mijn schoonvader. Die is al heel lang dood.
0: Mm-hmm.
1: Maar die ligt daar al sinds zijn overlijden. En zijn geur zit er gewoon nog in.
0: Oh ja?
1: Ja, dat is wel bijzonder.
0: Ja.
1: Dus nou, ik denk dat voor heel veel luisteraars geldt dat je ook zoiets hebt. Ik ben heel benieuwd naar die verhalen.
0: Mm-hmm.
1: Dus stuur me alsjeblieft een berichtje. Dat kan via de RTV Utrecht app. Dan praten we daarover. En ik praat onder andere ook met onze redacteur Danny van Zeggelaar, die het busvervoer bij ons in de provincie in de gaten houdt. Er is natuurlijk heel veel over te doen.
0: Ja, veel gezeur geweest.
1: En aanstaande maandag dan beginnen de scholen weer, gaan veel mensen weer aan het werk. Zijn de problemen opgelost of moeten we nog steeds scherp zijn? Nou, daar gaat het ook over.
0: Ik heb net Casper horen opmerken. Mensen, breng ze nou niet met de auto naar school. Ga gewoon met de fiets.
1: Ja, he? Dat is sowieso.
0: Ja, dat is sowieso goed. Nou, dat even via de app radio.mutrecht.nl. Dat mag ook. En ook via de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Hier is Vincent!

niet vertalen, hè, Sugar Me. En dat moet je aanvoelen. Ja. En als ik nu aan je vraag, aan welke kant zat de pukkel van Lindsay de Pol op haar gezicht? Was het haar linker of haar rechterkant? Het was aan haar rechterkant, voor de kijkers links. Lindsay de Pol, ja, die pukkel, die leidde wel een heel klein beetje af, vond ik eigenlijk. Radio M Utrecht, even feliciteren. Peter Beense! Peter Beense, gefeliciteerd met je verjaardag. En ik denk dat dit zijn grootste hit is.

0: The ocean. Beetje gas geven. Bijna tijd voor Aad. Is Aad er klaar voor?
1: Ja, klaar.
0: Heb je je koffie?
1: Ik heb koffie.
0: Heb je je watertje?
1: Ik heb alles.
0: Je rode plopkap?
1: Alles.
0: Ah, goed. Nou, ik vond het gezellig. Blijf lekker luisteren naar de zender met de lekkerste letter. Aad van Eldik, visiteert Utrecht, komt thuis. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Hey, Remo!
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vodafone!
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood, melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar. De politie heeft een verdachte aangehouden. Zo gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosenoy-Zittau, ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zelfs meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. En ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in een gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mensen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemiddag, Radio M Utrecht. Daar luister je naar en ik ben bij je tot 7 uur. Casper is er ook, hallo.
10: Hallo.
9: En je hebt de hoofdpunten van het nieuws.
10: Waarschuwing voor OV-reizigers. Nog steeds kunnen ritten uitvallen. De winterdienstregeling die komt eraan, maar er zijn nog altijd wel personeelstekorten. In Zeist zijn 3 monumentale beuken gekapt. Dat komt allemaal door droogte. Ze zijn verzwakt en daardoor gevaarlijk geworden. En een kamer in Utrecht is €300 goedkoper als je huurt bij een hospita. Moet je ook maar net zin in hebben.
9: Hangt een beetje van de hospita af.
10: Ja, dat denk ik ook.
9: Ik had ooit een hele strenge hospita.
10: Strenge?
9: Ja, toen woonde ik in Amsterdam en die woonde in de Bible Belt. Dus in het contract stond al, er mogen geen vrouwen blijven slapen. Maar er mogen ook geen vrouwen überhaupt komen. Meisjes. Oh. Ja, en af en toe kwam ze dus stiekem langs.
10: Om te controleren?
9: Mijn vriendin wel eens in de kast gezet. Serieus waar. Goed. Maar goed, je kan wel goedkoop wonen dus. In ieder geval in Utrecht. Straks meer daarover. Nu de files. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Voorthuizen. Een kwartier vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Ook een kwartier. Door een ongeluk met meerdere voertuigen op de A12 staat daar een uur. Heb je daar een uur vertraging? Dat is tussen knooppunt Lunette en Maarsbergen. De weg is wel weer vrij, dus hopelijk neemt die file snel in lengte af. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en knooppunt Oudrijn een kwartier. A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 10. En de laatste ook de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar nog eens een kwartier op onthoud. Fleetwood Mac hoor je zometeen en Lam Barry 1, 2, 3.
11: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
12: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Fleetwood Mac. En The Little Lies. Radio M Utrecht, 5:10.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedemiddag. Op deze donderdag 27 augustus. De dag dat we vanaf 10 uur vanavond code geel hebben in de provincie. Hou rekening met hagel, windstoten en onweer. Ook de dag dat studenten in het IBB-complex in Utrecht wordt opgeroepen overlast direct te melden. Aanleiding, meerdere meldingen daarover vernielingen, brandstichting en overlast. Op deze ook historische dag. Want vandaag, precies 48 jaar geleden, wordt Gerry Kneteman wereldkampioen wielrennen op de weg. In een bloedstollend spannende sprint verslaat hij Francesco Moser.
2: Gerry Kneteman trekt de sprint aan. En kijkt of Francesco Moser hem voorbij kan komen. Francesco Moser is er voorbij. Maar Gerry Kneteman komt terug. Kneteman! Gerry Kneteman is wereldkampioen.
0: Ja, mooi was dat. Terug naar nu. Welke spullen koester je van een overleden dierbare? Ik vraag het vanwege Wilma Korrel, die vanochtend bij Bob in de uitzending was. Ze maakt van de kleding van overleden mensen bijvoorbeeld een tas of een sprei. En zo blijft diegene bij je. Ik zei het al, ik heb zelf van mijn moeder nog sjaaltjes. Die liggen in de kast. Veel mensen hebben de trouwring van een overleden partner om hun nek. Wat heb jij nou nog in huis van een overleden dierbare? En wat is het verhaal? App me maar.

0: Heerlijk, hè? Sienna Spyro en de Material Lover. 16:45 op Radio M Utrecht. De gemeente Utrecht en studentenhuisvester SSH roepen bewoners van het IBB-complex op om overlast en verdachte situaties direct te melden. Aanleiding: meerdere meldingen de afgelopen tijd over vernielingen, brandstichting en groepen die overlast veroorzaken. Verslaggever Elisa van der Vlist ging langs en sprak meerdere studenten.
1: Ik wist wel dat ergens, maar als ik hier zie hoeveel glas en plastic hier ligt, ja, wow, dat is wel heftig eigenlijk.
2: Is dit dan zo'n plekje waar je s'avonds niet dan langs durft te lopen?
1: Je let wel even wat beter op als hier van die mensen zitten. Wat vagere types, zeg maar.
3: Studenten op de IBB voelen zich onveilig. In hun WhatsApp-groep is overlast en inbraak een van de gespreksonderwerpen deze zomer.
1: S'avonds een jongetje op en die had dan zo'n hele grote vodkafles. Die was dan leeg en had hij dan een lint aan vastgemaakt. En dan ging hij gewoon daarmee deuren inslaan. Dat vind ik wel best wel creepy als ik hier zie lopen. En denk van ja, straks zit ik hier in de woonkamer en dan wordt opeens onze raam ingetikt of zo. Ja, dat vind ik wel een beetje creepy.
3: De politie kreeg dit jaar 87 overlastmeldingen. Dat zijn er 12 minder dan vorig jaar. Daarnaast zijn er 4 inbraken gemeld deze zomer. Volgens de politie is er geen inbraakgolf. Volgens hen wordt er vaker ingebroken in de vakantieperiode. Maar niet iedereen doet altijd een melding.
4: In de zomer is het hier gewoon een stuk rustiger. Zijn er heel veel mensen op vakantie, bij hun ouders, wat dan ook. Dus misschien ontbreekt er dan ook wel een stukje sociale veiligheid. Dat mensen wat minder controleren, omdat er gewoon minder mensen zijn.
3: 2 maanden geleden probeerden 2 mensen in te breken bij IBB-bewoner Inge. Ze ligt daar soms nog steeds wakker van.
5: Ik hoorde wat aan de deur geratel. Dus ik dacht, nou, huisgenoot heeft een probleem met het slot. En ik ging beneden kijken, toen waren het in één keer 2 vreemde mannen. Dus toen we keken later op de camera en zagen we inderdaad dat ze gewoon probeerden in te breken.
6: Wat valt hier nou te jatten?
7: Ja, dat vraag ik me ook af. Dat weet ik op een kapot tv. Die daar kan je hebben, gratis meenemen. Want meestal zitten we ook buiten hier in de zomer. En dan zeggen we altijd wel van, oké, zorg dat je deur dicht maakt. Zorg dat je sleutel meeneemt als je naar buiten gaat en weer terugkomt. Dat was eerst niet echt, nu wel.
3: De gemeente roept nu op om overlast en verdachte situaties te melden.
0: Ja, nog een paar dagen en dan begint ook in onze regio het gewone leven weer. De scholen gaan weer open en iedereen moet weer aan het werk. Ja, kom je daar dan wel aan met de bus? Want er was natuurlijk een hoop gedoe mee. Wat is de verwachting? Ik praat erover met onze redacteur, Danny van Zeggelaar. Danny, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Aart.
0: Ja, we hebben wat chaotische maanden achter de rug met het busvervoer in Utrecht. Hoe zal dat vanaf maandag zijn?
8: Nou, vanaf maandag begint weer de winterdienstregeling. Het is je moeilijk voor te stellen, aangezien het nu bijna 30 graden is buiten. Maar ze beginnen weer met de normale dienstregeling, zoals dat heet. Dat betekent meer bussen die gaan rijden, meer lijnen die weer gaan rijden. In de spits ook meer ritten. Maar dat betekent wel, ja, er moeten wel mensen voor zijn om al die ritten te rijden. En daar wordt het wel een beetje spannend mee. Ik denk dat we de enorme chaos die we begin dit jaar hebben gezien niet meer terug zullen gaan zien. Sowieso niet bij Keolis, dat rijdt in het westen en oosten in de provincie. Maar ik ben niet helemaal zeker van of we dat bij Transdev ook gaan zien. Of die chaos, of dat wel of niet gaat gebeuren. En dat zijn ze bij het bedrijf zelf ook niet. Want ja, er gaan echt wel behoorlijk wat extra busritten rijden. En om die ritten te rijden heb je chauffeurs nodig. En ja, er zijn veel chauffeurs die deze zomer gewerkt hebben. Die gaan nu weer met vakantie. Ja. Dus daar wordt het nog wel een beetje spannend.
0: Ja, wat zegt Transdev daar zelf over?
8: Ja, die zien ook wel van het wordt nog wel een beetje krap. In ieder geval in september. Ik sprak ze eerder vandaag even. En toen was het bericht van ja, we hebben nog te maken met krapte van personeel. Dat kon door die vakanties. Waar ze ook last van hebben zijn wegwerkzaamheden aan de A2. Waardoor allerlei lijnen zijn omgelegd. Dus het zou toch best wel kunnen dat maandag je bus soms niet komt opdagen.
0: Ja, dus wat is dan het advies? Toch maar eerder van huis?
8: Nou, ik weet niet of dat per se nodig is, eerlijk gezegd. Het is natuurlijk altijd een prettige gedachte om ruim op tijd bij je afspraak te zijn. Maar het is zo, die vervoerders weten vaak wel een dag of zelfs een paar dagen van tevoren wat er wel en wat er niet rijdt, wat er wel uitvalt, wat er niet uitvalt. Ik zou zeggen, kijk gewoon even een uurtje voordat je weg moet op de reisinformatie-apps. En dan zie je echt wel of je bus wel of niet komt.
0: Ja. Nou doet Transdev sinds begin dit jaar het busvervoer bij ons in de provincie. Werd met veel tamtam aangekondigd. Dat werd complete chaos. Ze hebben beterschap beloofd. Wanneer wordt die situatie nou stabiel?
8: Nou, dat ligt eraan hoe je er naar kijkt en wat stabiel betekent. Ja, dat is een beetje een stom en flauw antwoord, maar dat is het wel. Transdev heeft natuurlijk die aanbesteding gewonnen met enorme beloftes. Ze zouden volgens mij 14% meer gaan rijden dan de vorige voerder. Nou, daar zitten ze bij lange na niet op. Ze hopen in ieder geval in oktober stabiliteit te zien. Dus geen uitval meer, of in ieder geval minimale uitval. Maar ja, dat hebben we eerder gehoord. Dus die garanties zou je van mij niet horen.
9: Nou, jij gaat er gelukkig ook niet over. Nee, maar jij volgt dit dossier voor ons op de voet. Danny van Zeggelaar, dankjewel. De

Radio M Utrecht. Get down tonight. Ja, Bob sprak vanochtend in Utrecht is wakker met Wilma Korrel. Zij maakte herinneringen van de kleding van overleden dierbaren met haar atelier Life Story. Ja, en nou ben ik heel benieuwd. Wat koester jij nou nog van een overleden dierbare? Kan van alles zijn, hè? Kan een ring zijn, kan een kledingstuk zijn, kan wat anders zijn. Ik hoorde net toen ik met Jos sprak dat hij nog steeds in de stoel zit van zijn vader, die vrij vroeg overleed. Ik heb in mijn klerenkast nog allemaal sjaaltjes liggen van mijn moeder. En als ik die sjaaltjes zie, dan zie ik haar ook weer. Heb jij ook zoiets? Nou, dat blijkt. Veel reacties. Dank jullie wel. Ria die stuurt een foto van een, wat zij noemt, een troostquilt. Dat is een zelfgemaakte kleed. En die heeft ze gemaakt van de overhemden en blouses van haar ouders. Joke Kroes stuurt een foto van de suikerpot van haar oma. En José stuurt een foto van haar verlovingsring en trouwring. Die heeft ze om laten smelten. Nieuwe ring laten maken en daarin zit de as van haar ouders. Kijk, dat is bijzonder. Heb jij ook zoiets? Laat het me even weten. Wat heb jij nou in huis van een overleden dierbare? En wat is het verhaal? Want hier ben je aan het goede adres voor de verhalen en de muziek. Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app. En dit is Cock Robin. If I lay down my love to come to your defense, would you worry for me?

0: Casper Kooi op Radio M Utrecht met het regionieuws. Onder andere over de website van de gemeente Stichtse Vecht, want die heeft iets nieuws gekregen.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Half zes, het regionieuws met Casper. Casper, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Ja, niet beuken, hè, maar kappen.
8: Maar wel met beuken. In Zeist zijn 3 monumentale beuken gekapt bij buitenplaats De Brul. Door de droogte zijn ze verzwakt en mogelijk dan ook gevaarlijk geworden. Utrechts landschap zegt dat het pijn doet om dit soort oude bomen te moeten kappen, want ze gaan al generaties mee. Het landschap wil iets doen met waterhuishouding om dit bij andere bomen te voorkomen. Op de website van de gemeente Stichtse Vecht is nu hulp voor mensen die de tekst niet goed begrijpen. De leeshulp legt moeilijke woorden uit, maakt teksten simpeler en kan teksten dan ook voorlezen.
9: De tekst gaat over afval ophalen. Afval is bijvoorbeeld GFT. Afval is ook papier. Afval is ook restafval.
8: Ja, klinkt heel natuurlijk allemaal. De hulp werkt op computer en tablet en op je telefoon.
9: Grof huisvuil is groot afval. Grof huisvuil is groot afval.
8: Hij blijft ook wel eens hangen, dat hoor je ook wel eens. FC Utrecht wil Sam van Duin voor 1 seizoen huren van AZ. De club zou in onderhandeling zijn, meldt Voetbal International. Vorig seizoen was hij nog verhuurd aan Telstar. Die hoopt hem dit seizoen weer te strikken. Maar dikke kans dat hij dus naar Utrecht gaat. Van Duin heeft bij AZ een contract tot 2031. Krijg je nog het weerbericht? Dat heb ik dan ook, ja. Vanavond onweersbuien met kans op regen, hagel en windstoten. Als je vannacht niet kan slapen, ga even naar buiten. Want tegen 3:30 begint er een maansverduistering. Dat duurt er ongeveer tot 6:15. De maan staat dan 5 graden boven de horizon. Een open plek met vrij zicht op het zuidwesten geeft de beste kans om die verduistering te zien, Aard.
0: Okay.
8: Ja, morgen dan.
0: Vertel je me morgen even hoe het was?
8: Als ik niet kan slapen, ga ik zeker even kijken. Maar dikke kans dat ik er niet bij ben. Het is geen zonsverduistering, hè? En morgen weer regen en onweersbuien en dan 22 graden.
0: Verkeersinformatie, de meldingen vanaf een kwartier vertraging. Het is behoorlijk druk. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten oponthoud. A12 Den Haag-Arnhem. Tussen knooppunt Lunetten en Maarsbergen 35 minuten. Een kapotte vrachtauto houdt de rechterrijstrook dicht. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden 20. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Ouderijn ook 20. Dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 20 minuten oponthoud. En nog eens 20 een stukje verder naar het zuiden tussen Lexmond en Werkendam op die A27. De laatste melding komt vanaf de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Maren en afrit Den Dolder. Het wordt saai, ook daar 20 minuten vertraging. Zometeen Jennifer Page en de Hollies.
10: Beste Theo, Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
11: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
15: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Jennifer Page. En The Crush op Radio M Utrecht. Ja, wat heb jij in huis van dierbaren? Mensen die zijn overleden en waar je dat dan van hebt georven. Of er zijn dus ook mensen die van de kledingstukken van overleden mensen iets maken. Bijvoorbeeld een kleed, een quilt, een tas zelfs. Maar wat heb jij van overleden mensen in huis waar je ernstig aan gehecht bent? Hallo Astrid.
1: Hallo Aart.
0: Hallo. Goedemiddag. Ik kijk naar een mooie ketting. Wat is het verhaal van die ketting die je om hebt?
1: Nou, 10 jaar geleden is onze dochter overleden. En ik wilde wat tastwaardes van haar hebben. En ze had natuurlijk nog wat gouden ringen. Die heb ik meegenomen. En ik heb een ontwerp gemaakt van dit hart met vlinders. Ik was toen op vakantie of een weekje weggestuurd naar Turkije om even alles bij te trekken. En ik heb daar dit ontwerp laten maken door het goud van haar ringen om te laten smelten. En daar hebben ze deze mooie ketting van gemaakt.
0: Ja.
1: Die natuurlijk altijd blijft hangen. Ja. Dus bij mijn hart.
0: Ja. Dus. Maar dat is maar wat zeg. 10 jaar geleden, je kijkt je kind overleven. Dat lijkt mij persoonlijk het allerergste.
1: Ja, dat is het ook.
0: Wat is er gebeurd?
1: Helaas zat ADD borderline. Helaas is er iets gebeurd wat ze zelf gedaan heeft. En dus ja, de vragen blijven hangen. Ja. Waarom? En ze had een dochtertje natuurlijk, die gelukkig op dat moment bij haar vader was. En die heeft gelukkig dat niet meegekregen. Ja. Maar ja, ze was net 31 geworden.
0: Ach, wat afschuwelijk. Dus ook, niet op een goede manier afscheid kunnen nemen?
1: Nee, dat kan niet. Je weet ook niet waarom. Nee. Zelf zeg ik dan, heb ik het idee van, oké, ze heeft altijd zwart-wit geleefd. Er waren altijd wel wat dingen. Ze had het op dat moment goed. Nou, misschien is een opwelling geweest. Ja, ik hou me bij. Misschien heeft ze nu de rust die ze hard nodig heeft. Ja. Ik denk dat het beste is, want je hebt natuurlijk nog meer kinderen en kleinkinderen lopen.
0: Ja.
1: En het leven gaat door, hoe hard het ook is.
0: Ja.
1: En hoe pijnlijk.
0: En ze is
1: natuurlijk iedere dag.
0: Ja, dat snap ik. En ze is dus met die mooie ketting toch altijd bij je. Dus dat
1: altijd
0: is,
1: bij me.
0: Dat is dan mooi.
1: Daarnaast heb ik haar babypop die zij op haar eerste verjaardag heeft gekregen. Die staat hier ook in Spanje netjes op de stoel in de slaapkamer.
0: Oh, die heb je nog. Oh, wat mooi.
1: Ja, die heb ik ook nog, ja.
0: Ja, ja.
1: Die heb ik mee kunnen nemen, ja.
0: Nou, dus, zo is ze er nog een beetje.
1: Zo blijft ze erbij, zeker. Ze zit altijd geen dag uit ons leven natuurlijk. Ze wordt overal nog bij betrokken, laat ik maar zeggen.
0: Ja. Ik snap
1: het. Verlies is altijd heel erg.
0: Afschuwelijk. Dat. Nou, Astrid, dank je wel. Fijn dat je even je verhaal wilde vertellen.
1: Ja, geen probleem. Graag gedaan.
0: Okay.
1: Ik wens je een hele fijne uitzending nog.
0: Merci.
1: En
0: jij, fijne avond. Dag. Dag.
1: Oké, hetzelfde. Dag.
0: Hallo Erwin.
2: Hallo alles goed jongen?
0: Met mij is alles uitstekend. Zeker.
2: Ja, en met mij ook. Jij hebt, je hebt een mooie stelling. En ik heb daar ik wil daar op twee opties erop inhaken. Ik heb namelijk ik heb van die twee vaccinelichtkaarsjes.
0: Ja.
2: Van die glazen vaccinelichtjes.
0: Ja.
2: En die had ik van een mevrouw gehad, nou, en die was masseuse. En die kwam wel eens regelmatig. En die had het natuurlijk meegebracht. En ze is 4 jaar geleden overleden.
0: Mm-hmm.
2: Helaas. En ik heb die twee vaccinelichten glazen, die heb ik nog steeds als herinnering, zeg maar.
0: Oh ja, dus altijd als je daar een lichtje in brandt, dan denk je even aan de masseuse.
2: Ja, precies. En ik hoefde me aan te voelen. Ik ben blind. Dus zo, als ik eraan ga voelen, dan denk ik dan, ja. Het is eigenlijk toch wel een mooie herinnering.
0: Zeker. En nam zij die, want kwam ze dan bij je thuis masseren?
2: Ja.
0: En dan nam
2: ja,
0: ze die vaccinelichtjes, die nam ze dan mee?
2: Ja, die vaccinelichtjes die nam ze dan mee. Ja, en dan die kaarsen ook.
0: Ja.
2: Het waren namelijk vanillekaarsen. Nou, en die roken best wel lekker hoor.
0: Ja. Ja, nee, dat is heerlijk. Lig je daar met je ogen dicht en dan word je lekker gemasseerd.
2: Ja, precies.
0: Vanillekaarsje erbij.
2: Ja, precies. Helemaal geweldig.
0: Ja. En wat leuk, maar wat mooi dat jij die dan gekregen hebt.
2: Ja, nee, die had ik echt gekregen. En ik ben er echt hartstikke blij mee. Dus waar ik ook heen verhuis, die dingen gaan gewoon mee.
0: Kijk, nou dat is nou eens een bijzondere. Vaccinelichthouders zijn het dan eigenlijk, hè?
2: Ja. Ja, klopt. Dat zijn echt van die vaccinelichthouders. En het zijn van die glazen houders, zeg maar.
0: Die verspreiden een mooi schijnsel. Ja, dat zie jij dan niet. Of zie je dat, krijg je dat licht wel een beetje mee?
2: Nee.
0: Maar je voelt de warmte. En je rookt de vanille.
2: Ja, klopt. En zeker. Ja, het ruikt lekker, jongen.
0: Ja, ik geloof het gelijk.
2: Ja, zeker.
0: Erwin, dankjewel. Leuk verhaal.
2: Graag gedaan, man.
0: Fijne avond, hè?
2: Ja, joh.
0: Jo, dag.
2: Jo, dag.
0: Ook zo'n verhaal? Stuur maar een berichtje. Via de RTV Utrecht app.

0: Jordi Bloem en een hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aart.
0: Goedemiddag.
1: Hoi.
0: Is het, ik ben al even niet buiten geweest. Ik zit in een airco. Is het een beetje broeierig of niet?
1: Beetje, ja. Nou, ik vind het nog wel enigszins mee. Vooral de luchtvochtigheid was nu rond 50%. Maar het is 28 graden geworden. Dus ja, een tikkie broeierig. Drukkend.
0: Ja, ja, ja. Oké. En we hebben een code geel vanaf 10 uur. Kan je al een beetje zien wat ons te wachten staat?
1: Ja, nou inderdaad. Die 10 uur vind ik helemaal niet zo gek van het KNMI. Want op dit moment is het nog overal droog. Ook in het zuiden van het land. De bui of buien zitten meer ter hoogte van Parijs. En west- en zuidwesten van. Ik zie er ook eentje boven Luxemburg oppoppen. In die warme, vochtige, broeierige lucht. Met een lage drukgebied ook. En ja, je hebt ook wat windverschillen. Ook in hogere luchtlagen. En dat maakt dat we toch een beetje explosief luchtmengsel hebben. Ja. En dat komt tot uiting. Dat lage drukgebied trekt ook noordwaarts, inderdaad vanaf een uur of 11 in ons gebied in Midden-Nederland. Dan trekt het vanuit het zuiden binnen. En dat kan inderdaad even behoorlijk regenen. Of misschien wel een uurtje. Plensbuien, maar goed, plaatselijk dan. Onweer, bliksemactiviteit, windstoten en wat hagel. Ik denk niet zozeer aan zware windstoten, tot ongeveer 60 km per uur. Maar goed, ja, dan kan toch wel wat omwaaien. Er kunnen ook takken afbreken. En inderdaad, een slootwater kun je in één keer krijgen.
0: Nou, dat gaan we beleven. En hoe ziet het er dan morgen uit?
1: Ja, nou, vannacht later dan is dat geweld verdwenen. Misschien nog een enkele bui. Misschien ook een beetje mist in de vochtige lucht. 18 graden wordt het. Geen koude nacht. De wind zwakt af. Die komt nu trouwens uit het zuidwesten. Maar morgen gaat de zuidwestenwind wat meer toenemen. Morgenmiddag windkracht 4 in onze regio. Aan de kust zal nog wat meer wind zijn. Maar in Midden-Nederland is de wind wat afgeremd. En dan hebben we morgenochtend, denk ik, op de meeste plaatsen droog weer. Wel vrij veel restbewolking. En dan vooral in de middagperiode opnieuw een aantal stevige buien. Kunnen opnieuw onweersbuien zijn. En dan is de kans op een wat zwaardere windstoten en wat hagel net wat groter dan vanavond, later, vannacht. Dus het blijft allemaal onstabiel buiten de deur. Ook veel minder ruimte voor de zon dan de afgelopen dagen. Zo af en toe nog wel zon en 22 graden morgenmiddag. Nou, dat is eigenlijk een gangbare waarde zo voor eind augustus.
0: Ja. Hele kleine blik nog naar het weekend, zaterdag, zondag.
1: Ja, er verandert op zich heel weinig. Af en toe is het wel droog, maar er trekken ook enkele buien over midden Nederland. Blijft onstandvastig. Soms een zonnetje. Het zal niet verregend zijn. Maar het is toch even wennen dat we weer wat vaker op die neerslagradar, op die buienradar kunnen kijken. En volgens mij heeft Margot dat gisteren al verteld, dat je dat op de KNMI, in de KNMI-app, kun je dat allemaal heel goed volgen. Dus dat is iets om goed te testen, die buien. Ook voor vanavond, laat en vannacht. Maar dus ook in het weekend blijft het niet droge aard.
0: Oké. Kleine popquizje doen?
1: Nou, proberen.
0: Wat is dit?
1: Thank you for the music.
0: De band is goed.
1: Abba.
0: Zeker. And one of us. Dankjewel,
1: oh, ja.
0: Jordi.
1: Ja, hoi.
0: Tot straks.

0: wat is dat?
1: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
0: Doe maar duur.
1: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
2: Greenwave.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Doen! Het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
9: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht.
12: 6 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995... waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië spreken met lovende woorden over hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. Maar de UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en bidden dat hij stopt. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood, dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft de verdachte aangehouden. Het zou gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosenoid-Zietau ten zuidoosten van Berlijn. Mona Keizer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperking zijn de belangrijkste onderwerpen. Dat zei Keizer op een persconferentie. Keizer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keizer is er politieke ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keizer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogacar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Het wordt dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, het is even na zessen en tot zeven uur ben ik bij je met Utrecht Komt Thuis hier op Radio M Utrecht. Casper is er ook, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En je hebt de hoofdpunten van het nieuws.
2: Studenten die op het IBB-complex in Utrecht wonen moeten overlast en verdachte situaties sneller bij de politie melden, want die politie is nu vaak te laat. Er is geregeld ingebroken afgelopen zomer. Waarschuwing voor OV-reizigers, nog steeds kunnen ritten uitvallen. De winterdienstregeling komt er weliswaar aan, maar er zijn nog altijd personeelstekorten. En ook de scholen beginnen weer bijna. Veilig Verkeer Nederland in Amersfoort is er druk mee.
0: Het is behoorlijk druk op de weg. De files met een vertraging vanaf 10 minuten. Dat begint op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier. A12 Den Haag-Arnhem tussen knooppunt Lunette en Maren. Kapotte vrachtauto daar, rechte rijstrook dicht. 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 20. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen 25 minuten. En een stukje verder tussen Lexmond en Werkendam op diezelfde A27 nog eens 25 minuten. De laatste A28 Amersfoort-Utrecht tussen afrit Maren en afrit Den Dolder 10 minuten langer ben je daar onderweg. Zometeen Tavares en Django Wagner.
11: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal-West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
15: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
16: In summertime, summertime, summertime. In summertime.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht Komt Thuis met Aart van Eldik.

0: Ja, Juske Vet maakte ooit Hemel, ik heb kriebel aan mijn pemel. Maar dit is het origineel. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Zometeen hoor je onze nationale nieuwe. De Rolling Stones komen voorbij. En ook Billy Ray Cyrus ga je horen. En onze dierenarts Martijntje van der Veer. Met antwoord op de vraag: waarom eet de hond of kat toch zo vaak gras? En het is lang niet altijd om de reden die je denkt. En verder, wat heb jij in huis van een overleden dierbare? Bijzonder verhaal komt er net binnen van Agathe. Die stuurt een foto van een ring. En daar zit een bijzonder verhaal aan vast. Ze is 9 jaar getrouwd nu met Wim. Ze hebben beide hun eerste partner verloren. En besloten daarna met elkaar te trouwen. Nou, deze ring en zijn ring zijn gemaakt van de trouwringen die ze met hun eerste partner hadden. Zelfs de data staan er nog in. We hebben ze laten maken door een goudsmid en op de zegel staat bij hem een A en bij mij een W. En zo zijn onze eerste partners altijd nog een beetje bij ons. Mooi verhaal. Heb jij ook zo'n verhaal? Heb je iets van een overleden dierbare in huis? En wat is het verhaal? Laat me dat weten en stuur een appje.

0: van het album Between the Buttons uit 1967. The Stones en Ruby Tuesday. Het is 16:15 op Radio M Utrecht. Het is donderdag en dan praat ik altijd met onze vaste dierenarts. Niemand minder dan Martijntje van der Veer. Martijntje, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik denk dat elke hondenbezitter het wel herkent dat die hond soms, en soms ook niet, fanatiek aan het gras zitten te knagen en te knabbelen en te eten. Waarom doen honden dat eigenlijk?
1: Ja, dat is een vraag die we vaak krijgen. Het is altijd een beetje de vraag, doen ze dat omdat ze misselijk zijn? Dat denken veel mensen, omdat ze dan als ze gras hebben gegeten gaan braken.
0: Ja.
1: Of gaan ze braken omdat ze gras hebben gegeten? Een beetje kip-ei verhaal. En ja, er is wel eens een onderzoek naar gedaan. Het is een beetje een soort van mythe, maar het blijkt dat vaak zelfs minder dan 10% van de honden echt klachten heeft, zeg maar, voordat ze gras gaan eten. Dus meestal is er niet zo heel veel aan de hand eigenlijk, dus qua ziekte. Maar ja, je hebt wel eens honden die echt heel misselijk zijn of iets hebben raars hebben gegeten en daardoor gras gaan eten. Maar dat is maar een heel klein aantal gevallen.
0: Ja, dat is dus kennelijk dan in 10% van de gevallen zo. En als dat dan zo is, dan gaan ze daarvan braken en daarmee is het probleem voorbij?
1: Ja, dat zou kunnen. Dus omdat ze dat gras niet goed verteren, dat komt in de maag. Stel dat zo'n hond, of bij katten is wel bekend, haarballen. Weet je wel, dat ze zichzelf heel veel wassen en daardoor gewoon hele klitten met haren inslikken. En die kunnen in de maag vastlopen. En als ze dan gras eten, dan spugen ze ook vaak zo'n haarbal eruit. En bij honden kan het natuurlijk zijn dat ze iets vreemds hebben opgegeten. Dus het werkt dan wel.
0: Ja.
1: Maar we zien ook heel veel honden het doen die daar helemaal geen last van hebben.
0: Nee. En waarom doen die het dan? Want dat is dus kennelijk 90% van de gevallen.
1: Ja, precies. Er zijn een soort van hoofdredenen. Je hebt sommige honden die doen het een beetje instinctief, omdat ze wat weinig vezels in de voeding krijgen. Je kunt je voorstellen, als een voeding heel veel uit vlees bestaat, dat er dan heel weinig vezels in zitten. En sommige honden gaan gewoon uit zichzelf dan toch meer vezels eten. Je ziet het ook wel eens dat honden in ooit helemaal terug afstammen van de wolf. En die aten vaak ook de maaginhoud van planteneters op. Weet je wel, dat als ze een, dat zie je bij wilde dieren ook, als ze een rund of iets vangen, of een poe-achtige, dat ze dan ook de hele pens erbij opeten met alle plantstoffen erbij. Dus het hoort er van nature een beetje bij. Maar ik denk dat een heel groot deel van de honden het ook wel doet uit verveling. En het ook zien omdat andere honden het doen. En ja, daar gebeurt het vaak doordat ze bijvoorbeeld, of er gebeurt iets buiten en ze weten even niet hoe ze zich moeten gedragen. Ja. En dan gaan ze even gras eten. Dus en dat zie je heel veel.
0: Moet je dat nou gewoon laten gebeuren? Want ik kan me ook voorstellen dat het niet altijd lekker is. En je weet ook maar nooit wat er in dat gras allemaal ligt.
1: Nee, precies. Je kan je voorstellen als er bestrijdingsmiddelen of iets in het gras zitten. Maar het grootste gevaar met gras kan wel zijn dat er eitjes van een longworm op zitten. Die worden daardoor slakken via zo'n slakkenspoor, zo'n slijmspoor, op die grasprieten afgezet. En als een hond of kat dan heel veel gras eet, dan kan die veel makkelijker met een longworm besmet raken. Dus mijn advies is altijd, als jouw hond veel gras eet, je kat ook, ontworm dan ook echt regelmatig met een middel wat tegen longwormen werkt. Want longwormen kunnen heel vervelend zijn. En als je dier het echt heel veel doet en daardoor iedere keer gaat spugen, dan zeg ik ook nog wel eens van, joh, zorg eventjes dat je hem afleidt als je buiten bent, of breng hem op andere gedachten. En dan zie je vaak ook dat de klachten van het vele braken gewoon ook een heel stuk minder worden.
0: Oké. Goeie tips. Dankjewel, Martijntje van der Veer, onze dierenarts. Fijne avond.
1: Fijne avond.

0: Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: En stonden met dit nummer 7 weken op nummer 1 in 1972. Middle of the Road en Sacramento. Zometeen het regionieuws met Casper. Het is weer voorbij, die mooie zomer. En dus gaan over een paar dagen de scholen weer open. En de winterdienstregeling bij de OV-bedrijven.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Hé, hey, wat is dat?
9: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
8: Doe maar duur.
9: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
0: Half 7, het regionieuws met Casper. Studenten bij het IBB-complex in Utrecht die moeten overlast en verdachte situaties sneller melden.
10: Dat zegt de verhuurder en de gemeente zegt dat ook. Alleen dan kan overlast worden aangepakt, want de politie is nu vaak te laat, zegt onze verslaggever.
11: De politie kreeg dit jaar 87 overlastmeldingen. Dat zijn er 12 minder dan vorig jaar. Daarnaast zijn er 4 inbraken gemeld deze zomer. Volgens de politie is er geen inbraakgolf. Volgens hen wordt er vaker ingebroken in de vakantieperiode. Maar niet iedereen doet altijd een melding.
10: Ook zou een groep mannen rondhangen die voor overlast zorgen. Nog even, en dan gaan de scholen ook bij ons in Midden-Nederland weer beginnen. Veilig Verkeer Nederland in Amersfoort heeft overal spandoeken opgehangen om de automobilisten hierop te wijzen. En oh ja, er is ook een liedje gemaakt.
12: Ja, we mogen in een schaduw.
10: Ook roept die club op om scholieren niet met de auto te brengen. Ga maar lekker fietsen of wandelen. En ook de winterdienstregeling bij het OV gaat weer beginnen. En dat is best spannend, want er is nog altijd een personeelstekort, zegt onze verslaggever, vooral bij Transdev.
13: Want ja, er gaan echt wel behoorlijk wat extra busritten rijden. En om die ritten te rijden heb je chauffeurs nodig. En ja, er zijn veel chauffeurs die deze zomer gewerkt hebben. Die gaan nu weer met vakantie. Ja. Dus daar wordt het nog wel een beetje spannend.
10: Voor hockeyster Xand de Waard zit haar topsportcarrière er bijna op. Oranje speelt nu momenteel de halve finale tegen van het WK tegen België.
14: 0-0.
10: Jij kijkt mij, ja, 0-0. Jij zit meer te letten op de wedstrijd dan op mij geloof.
14: Ik vind het spannend. Alles tegelijk.
10: Ja, je zag multitasken, knap hoor. Daarna dan volgt natuurlijk de finale of de strijd om brons. Nou, bij winst wordt de Waard dan de eerste hockeyster die 4 keer wereldkampioen is. Ze speelt al 1 jaar of 9 in Bilthoven. En bij Everdingen wordt komende nacht de coupure in de Diefdijk gesloten. Het waterschap en Rijkswaterstaat gaan testen of de waterkering bij hoogwater veilig dicht kan. De A2 richting Den Bosch is daarom tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Del even dicht. En als je wil, dan mag je komen kijken, zegt het waterschap. Sta je waarschijnlijk wel in regen, hagel of windstoten, want dat is vanavond het geval. Morgen weer regen en onweersbuien. En dan wel iets koeler dan vandaag, een graad of 22.
0: De files worden korter. Twee opvallende meldingen nog. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 20 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. En op diezelfde A27 richting Breda tussen Noordloos en Werkendam ook nog eens 20 minuten oponthoud. Zometeen hoor je Bruno Mars, American Breed en onze weerman Jordi Bloem.
8: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
15: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
16: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
17: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
18: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: American Breed. En Bend Me, Shape Me. Ja, mijn vraag van vandaag. Wat heb jij in huis staan van dierbaren van je die zijn overleden? Dat kunnen vaak bijzondere zaken zijn. Hoorden we al eerder in de uitzending. Hallo Ineke.
1: Hi Aart, goedenavond.
0: Zit ik nou naar een enorme granaat te kijken?
1: Ja, ja, inderdaad, ja.
0: Vertel eens, wat is dit?
1: Dit is een granaat uit Engeland. En die is van mijn vader geweest.
0: Ja.
1: Die was toen de tijd in die jaren in Veghel. En die granaat is met hem meegekomen. En daar staat dan ook ingeschreven van de troopers. Hè? De
0: airborne troops. Maar is dat een granaat die in de Tweede Wereldoorlog gebruikt is?
1: Ja. Het is niet helemaal zeker. Ik heb er wel informatie over gevraagd in Arnhem.
0: Ja.
1: En het is gewoon een originele granaat. En die is ook daar in Veghel gegraveerd. En wie hem dan zo geklopt hebt, dat weten we niet. Want het moest een vaas worden.
0: Ja, het ziet er inderdaad uit als een vaas. Ja. Wel bijzonder. Want hij is dus mogelijk gebruikt bij de operatie Market Garden.
1: Ja, zou kunnen, omdat ook dat erin gegraveerd, hè? De Airborne Troepen 17 september.
0: Ja.
1: Veghel. Dus ik heb op daar in het museum ook gevraagd, hè, en met de foto's. En ze zei, ja, het is moeilijk te achterhalen, het kan.
0: Ja.
1: Dat hij daar gebruikt is. Maar ja, goed, hij was van mijn vader. En daar hebben wij eigenlijk nooit iets over gehoord.
0: Nee, maar ik wou net vragen, sprak je vader veel over de oorlog?
1: Nee. Nooit. Mijn vader is opgepakt geweest door de Duitsers. En die is op een gegeven moment is die gevlucht. Hij moest werken in Duitsland. En toen mocht hij met een smoes terug. En toen is hij gevlucht en ondergedoken in Brabant. Ja. Het verzet heeft hem geholpen. En toen heeft hij daar de hele oorlog af en toe werken. Je kent dat wel, hè? Maar ja, als er een razzia was, lag hij onder de vloer.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja. Weet je, dit hebben wij dus allemaal achteraf gehoord. Want toen de oorlog afgelopen was, is mijn vader eind 1945 ingescheept naar Nederlands-Indië.
0: Ja.
1: Vrijwillig. Niet, hij moest niet.
0: Maar hij wilde zelf, ja.
1: Ja, hij wilde zelf. En hij heeft eind 1949 is hij teruggekomen. Met heel veel trauma's. Er is bij ons thuis ook nooit over gesproken.
0: Maar dat is die hele generatie. Hè? De oorlog werd gewoon niet besproken.
1: Nee, het is heel naar geweest. Mijn broers hebben een hele nare jeugd gehad. Hè, hierdoor, want mijn vader had heel veel trauma's.
0: Oh jee, ja.
1: Ja, en mijn ouders zijn ook op een gegeven moment uit elkaar gegaan. Mijn vader is vrij jong overleden toen hij 61 was.
0: Oh, ja.
1: En ik ben nu dus de laatste jaren, ik heb dus ook al die foto's gevonden.
0: En uit Nederlands-Indië?
1: Ja, ik heb meer dan 100 foto's.
0: Oh ja, ja.
1: En ik ben nu eigenlijk het laatste jaar heel veel mee bezig. En ik heb nu ook contact met Defensie opgenomen.
0: Oh,
1: om
0: ja.
1: Het uit te zoeken. En,
0: je bent die hele familiegeschiedenis aan het napluizen.
1: Nou, ik heb in ieder geval al zijn gegevens van Defensie gehad, hè,
0: ja.
1: Waar hij overal gezeten heeft. En ik ben nu, zover heb ik gehoord, dat waar mijn vader bij gezeten heeft, dat is nu ondergebracht bij de luchtmobiele brigade.
0: Okay.
1: En daar heb ik dus nu contact met mensen, met de vraag of ik daar dan heen mag.
0: Nou.
1: Naar de kazerne. En ja. Ze hebben dus nu gezegd, ze gaan even alles uitpluizen. En dan kan ik sowieso naar dat museum daar, dat is op de Oranje kazerne.
0: Oké, okay. Ineke.
1: Om daar dan de spullen eventueel na te laten.
0: Ja, nou, Ik dank je voor je verhaal.
1: Dat is ontzettend dierbaar.
0: Ja, ja, ik begrijp het. En dat begon allemaal met die granaat die nu een vaas is. Dank je wel voor je verhaal.
1: Is goed, Aad.
0: En succes met de zoektocht.
1: Ja, dank je wel.
0: Oké.
1: Doei.
0: Dag. Hallo Ben.
2: Ja, hi, goedenavond.
0: In jouw gang hangt een barometer.
2: Ja, dat klopt.
0: En die is niet van gisteren, die barometer.
2: Nee, dat klopt. Nee, nou, ik heb je een fotootje nog gestuurd. En het is eigenlijk een hele eenvoudige, ronde, strakke barometer uit, ik denk, ergens uit de 60e jaren, van vorige eeuw.
0: Ja.
2: En die heeft altijd, zeg maar, in mijn geboortehuis op de Rozenslaan op de gang gehangen. Met daaronder een spreuk. En als mijn vader is bijna 30 jaar geleden overleden. En dit spul is allemaal mee verhuisd met mijn moeder. Die heeft nog in Culemborg gewoond en uiteindelijk in IJsselstein. En nou, zij is inmiddels ook 5 jaar geleden overleden. En ze zei van tevoren al, de barometer, die is straks voor jou.
0: Ja, nou, ik kijk inderdaad naar een foto van die barometer. Ja. Die volgens mij trouwens op veranderlijk weer staat. Nou, dat klopt.
2: Ja, ik heb wel eens gekeken, hij klopt zelfs nog steeds heel goed. De waardes die zijn zeer correct.
0: Ja.
2: Je kunt hem zelfs corrigeren, maar dat klopt nog steeds heel erg goed.
0: En daaronder een spreuk in het Engels. Ja. To be happy at home is the ultimate result of all ambition.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Is dat een beetje vrij vertaald zoals het klokje thuis tikt? Tikt het nergens?
2: Ja, nou ja, misschien nog meer. Eigenlijk, ik heb het als mezelf vertaald als... we maken ons allemaal helemaal druk met carrières en werk en geld verdienen en weet ik veel. En eigenlijk waar je het allemaal voor doet, is om uiteindelijk gewoon thuis met je vrouw, met je gezin gelukkig te zijn.
0: Ja.
2: Ik bedoel, dus al die ambitie, waar is hij uiteindelijk goed voor? Om uiteindelijk thuis met elkaar leuk te hebben, plat gezegd.
0: Ja.
2: En eigenlijk is dat, als kind begreep ik niet wat er stond. Maar ja, het is later toch wel een beetje mijn levensmotto geworden. En nog steeds. En ik was toen erg blij dat spul... barometer met vreugde eronder, want zo hing hij precies hetzelfde op de Rozenslaan, dat hij bij mij terecht gekomen is.
0: Prachtig.
2: En zodoende.
0: Mooie spreuk en ik denk dat het heel erg waar is wat je daar zegt.
2: Dat denk ik ook.
0: En ik denk ook dat het waar is wat die barometer aangeeft, want we gaan naar de code geel toe vanaf 10
2: uur. Nou ja, ik heb net de barbecue buiten gezet, dus we gaan er even gauw...
0: Ja, doe het snel, hè.
2: Dat komt helemaal goed.
0: Ben, dankjewel. Fijne avond.
2: Graag gedaan. Groetjes. Dag.
0: Je luistert naar Radio M Utrecht. Zometeen Jordi Bloem. Met het weer. En nu Bruno Mars, All My Soul.

0: Utrecht komt thuis met Aard van Eldik. Elke dag van 5 tot 7 op Radio M Utrecht. Zo gezellig.
1: Late again.

0: Steelers Wheel. En Late Again, Radio M Utrecht. Jordi Bloem, goedenavond.
1: Goedenavond, Aart.
0: Ja, Ben zei net, ik ga nog even snel barbecuen voor het losbarst.
1: Ja, precies.
0: Vanaf 10 uur, code geel, hè? Wat kunnen we verwachten? Wat zie je aankomen?
1: Ja, ik zie vanuit Frankrijk onweersactiviteit. Dus het kan behoorlijk onweren, veel regenen. Even in korte tijd denk ik van, nou, dat is echt een plons. Windstoten, niet hele zware, maar wel dat het even wat meer gaat waaien. Ja, en misschien ook een beetje hagel. Maar het kan ook zijn dat het net wat meer ten oosten en ten zuidoosten zich van Utrecht afspeelt. Dat wij het zwaarste geschut niet krijgen. Maar wel een deel van die onweersbuien van boven Frankrijk. Die trekken dus vanuit België laat vanavond en komende nacht, voor het eerste deel van de nacht, over onze regio.
0: Oké. En wanneer is dat allemaal weer een beetje weggetrokken?
1: Ja, einde van de nacht, halverwege de nacht zo'n beetje. Misschien nog een enkele restbui, maar dan is het meeste leed wel geleden. Nou ja, leed. We hebben natuurlijk wel het een en ander regen nodig. Maar niet meteen een bak met water, want dat kan de grond dan niet, de bodem niet goed verwerken. Nee. Het liefst een gezapig regentje. Maar goed, dat hebben we niet voor het zeggen. In de zomer zijn het meestal van dit soort buien. En we krijgen er ook nog een paar morgen overdag. Na een nacht met een temperatuur van 18 graden. Kouder wordt het niet, dus de lucht blijft wat vochtig en wat warm. Kan ook hier en daar een beetje mist voorkomen. Met een beetje wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En morgen gaat die wind wat toenemen. Vooral in de loop van de dag uit het zuidwesten. Een lage drukgebied. Nu nog bij Frankrijk trekt naar de Noordzee. Daar hebben we een aantal dagen wel mee te maken. En morgen dan ook. Morgenochtend valt het op zich wel mee. Beetje zon wellicht, maar vooral bewolking. En overwegend droog. En dan vooral morgenmiddag, loop van de middag, opnieuw dan weer een paar stevige donderbuien die kunnen passeren. Opnieuw met kans op plaatselijk veel regen, windstoot en een beetje

0: lang. Maar goed, ook wel droge momenten dus. Af en toe een zonnetje. Het is niet meer wat het geweest is. Met 22 of 23 graden in een bui wat koeler. En houd dat vast, Aard, voor ook de eerste dagen van een nieuwe week. En hey, dinsdag 1 september beginnen Margo, Grieta en ik aan de herfst.
1: Kijk aan. Nou, dan gaan we dan even vieren.
0: Precies.
1: Voor nu een fijne avond, Jordi.
0: Hetzelfde, hè. Hoi, hoi.

uit België, Vaya con Dios. Vond het weer gezellig met je. Dank voor jullie mooie verhalen. Zometeen de avond van de nostalgie. Hoor je Pierre Grotcola, The Fortunes, Doe Maar. En dit is Jackie Wilson. Dag!

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
10: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Hé, hey, wat is dat?
0: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
12: Doe maar duur.
0: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
15: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
16: Ja, wat we terughoren van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
15: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
17: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
14: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
1: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Short.
3: De zomer vuur je bij ons.
4: In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
2: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
1: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren. Mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League. En is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
1: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Wat een symboliek aan het begin van deze aflevering. Namelijk Anita Meijer en They Don't Play Our Love Song Anymore. Met andere woorden. Als ze dat niet meer doen, gaat ook onze liefde stuk. Nou, je weet, dat wil ik ten alle tijden voorkomen. Dus mocht je een liefdesliedje hebben dat je nooit hoort hier op Radio M Utrecht en dat toch veel voor je betekent, laat het me weten. Je kan me mailen via lovesongs@rtvutrecht.nl. Ik doe mijn best om die verzoekjes ook in te willen. Het lukt niet altijd, maar je kan het altijd proberen. Een bijzonder goedenavond. De liefde is breed, dat weten we allemaal. En familiaire liefde is natuurlijk ook heel groot en belangrijk. Dit is Elvis Presley en My Boy.
2: You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

De Love Songs op Radio M Utrecht komen maar net op stoom. En ik vind nu al dat ik prachtige liedjes heb mogen draaien. Je hoorde zojuist Carly Simon met It's Hard to be Tender. En dan ga je straks ook nog Bette Midler horen. Wet, wet, wet. En nu eerst Umberto Tozzi met Ti Amo.

Bette Midler was dat, zoals beloofd. Wind Beneath My Wings. Die weet toch ook wel veel harder te raken, hè? Deze vrouw. Prachtig zingen en tegelijkertijd een begenadigde actrice. En dan heeft ze toch vaak de lachers op haar hand. Dit is Radio M Utrecht. Met speciaal voor jou Art Garfunkel en Bright Eyes.

dromen van de liefde kan je altijd helemaal als Roy Orbison je ertoe aanzet. In Dreams op Radio M Utrecht. Straks hoor je de sleutel tot een succesvolle relatie. Maar eerst neemt Randy Crawford je mee. Met One Day I'll Fly Away.

concerten in München die voorlopig de laatste waren, heeft ze gezegd dat ze een hele tijd niet te horen zal zijn als muzikante. Maar gelukkig hebben we heel veel liedjes van Adele en kon ik vanavond Hello voor je draaien. Ik heb nog twee liedjes meegenomen. Roger Whittaker komt eraan. En een prachtig duet van Barbara en Brian.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoording.

0: oostende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk vliegen.

0: stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario.